0: 538 Nieuws.
1: 2 uur.
2: PostNL bezorgt vandaag geen brieven in provincies waar code rood is afgegeven voor de hitte. Pakketjes worden wel gewoon bezorgd. In Biddinghuizen gaat het megafestival DEFCON 1 niet door. Sommige mensen zaten al op de camping. En supermarkten Picnic en Albert Heijn houden 's middags hun bezorgers binnen. Er waren even geen schepen meer door de straat van Hormuz. Het was juist net weer op gang gekomen, maar gisteren werd een schip in een ander deel van de zee, bij Oman, aangevallen. De internationale scheepvaartorganisatie wil eerst uitzoeken wat daar is gebeurd. Een paar Nederlandse schepen zijn wel veilig doorgevaren. Koning Charles is niet van plan om op Buckingham Palace te gaan wonen na de renovatie van het paleis. Daarmee komt na bijna 200 jaar een einde aan Buckingham Palace als woonpaleis. Het paleis wordt nog wel gebruikt voor officiële zaken. Charles maakte ook zijn belastingaangifte openbaar. Hij heeft vorig jaar 15 miljoen euro aan de fiscus betaald. En Dick Advocaat is trots op zijn Curaçaose ploeg, ondanks dat ze met 2-0 zijn uitgeschakeld door Ivoorkust. Ze mogen trots zijn op zichzelf, ze hebben laten zien wat ze kunnen, zei hij. Het was waarschijnlijk de laatste wedstrijd als bondscoach voor Advocaat. Hij is 78 en heeft al een paar keer zijn pensioen aangekondigd. Het blijft nog lang warm vannacht. De minima liggen tussen de 15 en lokaal 25 graden. Overdag is het zonnig en erg heet met temperaturen van 34 tot 39, misschien wel 40 graden. In een groot deel van het land geldt code rood vanwege de hitte. En dit was het nieuws op 538.
3: Dan 538 verkeer voor je dan flitspaars. Hebben we een flits op de A16 Breda richting Dordrecht bij Zevenbergse Hoek 51.5. En de A27 Gorkum richting Breda bij Oosterhout 7.8.
1: 538.
0: Vanaf 10 uur.
1: De 1000 grootste hits uit de 90's.

Teddy Swims, je hoorde Mr. Know-It-All. Wanneer je Teddy Swims ooit een keer gezien hebt, is echt een beer van een vent met allemaal tatoeages en dat soort dingen. Maar dan lees ik hier dat hij naast zingen ook andere instrumenten speelt, namelijk piano en een ukulele. En dat vind ik toch een grappig beeld in mijn hoofd. Echt zo'n beer van een vent. Hij is volgens mij ook echt 2 meter, niet alleen maar in hoogte, maar ook in omvang, zeg maar. Die dan zo'n ukulele vast heeft. Ik zie dat helemaal voor me. Je hoorde Teddy Swims en Mr. Know It All op 538. Met onderweg voor je zomerse muziek van onder andere de nieuwste Bente, Al Barcelair, Jonas Blue. En dit is eerst Eminem.

0: doet.
1: Het is de nieuws van Bente bij 538. Je hoorde 3, 2, 1.
0: Jouw zomer. Jouw 538.
1: Ja, en over tellen gesproken. Ik weet niet of jij een beetje goed bent met getallen. Ik ben daar echt ontzettend slecht in. Als je tegen mij zegt 58, moet ik altijd even heel goed nadenken of het 5-8 is of 8-5. Weet je, op die manier, het is echt vreselijk. 538 weet ik nog net, omdat ik dat al op de schermen zie staan. 538. Maar wat dat betreft kun je beter in het Chinees tellen, lees ik hier. Want Chinees is een hele moeilijke taal om te leren, behalve het tellen, blijkt het onderzoek. Omdat namelijk 11 is daar gewoon 10, 1. Dus je zegt daar gewoon 10 en daarna 1. Dus je hoeft daar eigenlijk maar 10 getallen te kennen. Als je er bijvoorbeeld 538 wil doen, is het gewoon 5, 3, 8. Ja, makkelijk eigenlijk. Ik ga maar even een keer een cursus Chinees doen. Lijkt me een goed idee. Het is de hit van 538 met onderweg voor je de nieuwste Armin van Buuren. En dit is Phil Collins.

0: Vrijdag met Hoeba Stank. Jorden, The Reason. Ik Leo van Luijten hier met onderweg voor je bakermat. Ook Son Milieu komt eraan.
1: Vanaf 10 uur.
2: De 1000 grootste hits uit de 90's.
0: En eerst uit de 90's. Ace of Base.

CFM 538. Je hoorde Beautiful People. Nog exact 8 minuten te gaan, reguliere speeltijd. Dan is de wedstrijd tussen Nederland en Tunesië afgelopen en staan we toch weer een ronde verder. 1-3 is het. Lijkt me niet dat het beter gaat. Kleine update over Oranje. Onderweg voor je de nieuwste Bakermat. Ook Usher komt eraan. En nu is de nieuwste van Son Milieu.

538 met Reus van Bakermat. Je hoorde I Love Life. Ik kijk nog eventjes naar het scherm hier aan de rechterkant. Daar staat de Nederlands elftal natuurlijk op. Het is momenteel de extra tijd, blessuretijd. 5 minuten komt erbij op. 1-3 is de stand. Nederland is nog wel aan het dreigen. Dus of 1-3 ook de uiteindelijke eindstand blijft, dat blijft nog een beetje gissen. Maar ik kan je vertellen, er zijn wel wat goede scores doorgegeven, wat goede voorspellingen. Zometeen maar eens even kijken of we de winnaar kunnen pakken wie het 538 badlaken wint. Onderweg voor je Usher, ook de nieuwste Becky G komt eraan. En eerst op 538, Miles Smith, Now Horan. Dit is Drive Safe.

0: Je hoorde Yeah.
1: De nacht van 538.
0: Zo, het is de 538 waar het Nederlands elftal net de wedstrijd heeft beëindigd. 3-1 is het geworden. En aan het begin van de uitzending om 12 uur zei ik tegen je, als je eventjes je voorspelling appt via de app van 538 en het einde van de wedstrijd goed hebt, dan kun je kans maken op het 538 botlaken. Indy, goeienacht.
2: Goedenavond, hoi.
0: Je klinkt nog aardig wakker en vrolijk voor dit tijdstip.
2: Ja, zeker.
0: Ja, lekker zeg. Waar heb jij de wedstrijd gekeken?
2: In het café.
0: In het café. Welk café waar?
2: In Zwartluis.
0: Zwartluis, kijk eens. Veel mensen waren er of vielen tegen vannacht?
2: Ja, nee, het waren veel mensen vannacht.
0: Ja, ik heb veel mensen ook op social media en zo gezien. De kroegen zaten echt vol, hè?
2: Ja, bij ons ook.
0: En wat vond jij van de wedstrijd?
2: Ja, best een goede wedstrijd.
0: Best een goede wedstrijd. Dat klinkt niet heel enthousiast eigenlijk.
2: Nee, ik vond het wel goed.
0: Je vond het goed. Nou, lekker zeg. Ja, je hebt het ook goed voorspeld, want in het begin van de uitzending zei je dat het 3-1 zou worden.
2: Ja, klopt.
0: Op basis waarvan heb jij je voorspelling gemaakt?
2: Ja, dat was gewoon echt een gokje.
0: Gewoon echt een pure gok. Heb jij überhaupt al veel verstand van voetbal of niet?
2: Nee, eigenlijk niet.
0: Ook niet. Oh, ik kies hier. Je hebt natuurlijk die ene vriendin die dan meedoet aan Scorito of zo, weet je wel. En die dan maar gewoon random wat invult en dan ineens bovenaan staat steeds.
2: Ja, precies.
0: Ja, precies. Nou goed, je doet het hartstikke goed, Indy, want je bent het 538 strandlaken.
2: Ah, superleuk. Dankjewel.
0: Ja, nu gaan we tegen Morocco spelen. Maandag op dinsdagnacht 3 uur. Echt een onchristelijk tijdstip. Maar ga je kijken dan?
2: Ik denk het wel.
0: Oké, en ja, meester voorspeller Indy, wat gaat het worden?
2: Ik heb echt geen idee.
0: Ja, dan moet je wel iets roepen nu natuurlijk.
2: Nou, ik denk 2-1.
0: 2-1 voor Nederland?
2: Ja.
0: Kijk eens, dan gaan we daarvoor. Indy, het badlaken komt je kant op. Fijne nacht.
2: Dankjewel, hetzelfde. Fijne uitzending.
0: Dankjewel. Zometeen aan 3 hier op 538 non-stop. De allerbeste hits om je nacht zo goed mogelijk door te komen. Olivia, Dean, Justin, Jack Stelz, de komen eraan. En eerst zomerse muziek van Topic en Becky G. Fijne nacht.

0: 538 Nieuws.
1: 3 uur.
2: Het Nederlands elftal heeft ook hun laatste groepswedstrijd gewonnen. Ze versloegen Tunesië met 3-1 en zijn groepswinnaar. Na 3 minuten maakte Tunesië een eigen doelpunt en kort daarna schoot Brian Brobbey raak. In de tweede helft leek Tunesië nog even terug te komen, maar daarna maakte Jan-Paul van Hekken de 3-1. Er zijn allerlei ongelukken gebeurd met mensen die verkoeling zochten in het water. Een jongen van 13 verdronk in een zwemplas bij Utrecht. Hij raakte zoeken en werd uren later gevonden. In de Waal bij Nijmegen kwam een jongen om die van een brug sprong. En in Middelaar in Limburg is een zwemmer overvaren door een boot en overleden. Het minderheidskabinet zoekt steeds vaker steunvormplannen bij Pro, vertellen ingewijden aan de Telegraaf. Dat komt vooral doordat het lastig samenwerken is met de BBB in de Eerste Kamer. Als die dwars liggen, is een meerderheid vormen over links vaak onvermijdelijk. Amerika heeft $150 miljoen beloofd aan Venezuela. Dat land werd gisternacht getroffen door een dubbele aardbeving. Ook worden de Starlink-satellieten van Elon Musk ingezet om de Venezolanen te voorzien van gratis internet. De aardbevingen hebben zeker 188 mensen het leven gekost, maar er zijn ook nog tienduizenden mensen vermist. Het blijft nog lang warm vannacht. De minima liggen tussen de 15 en lokaal 25 graden. Overdag is het zonnig en erg heet met temperaturen van 34 tot 39, misschien wel 40 graden. In een groot deel van het land geldt code rood vanwege de hitte. En dit was het nieuws op 538.
0: 538. Vanaf 10 uur.
3: De 1000 grootste hits uit

0: because my dreams are bursting at the seams.
1: Radio 538.

0: 538 Nieuws.
1: 4 uur.
2: Nederland gaat als groepswinnaar naar de volgende ronde van het WK. Ze wonnen met 3-1 van Tunesië. Oranje stond na 7 minuten al met 2-0 voor, dankzij Brian Brobbey en een eigen goal van Tunesië. Jan-Paul van Hekken scoorde ook nog. Oranje speelt maandagnacht om 3 uur hun volgende wedstrijd. Dan moeten ze tegen Marokko. Het is onrustig rond het terrein van het geannuleerde festival DEFCON 1, meldt het AD. Mensen die al onderweg waren naar het festival proberen over de hekken te klimmen. DEFCON is een van de grootste festivals van Nederland, met 70.000 bezoekers per dag uit meer dan 100 landen. Vannacht werd het afgelast vanwege de hitte. Het dodental van de dubbele aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 235, zeggen de autoriteiten daar. Verder zijn er nog meer dan 1500 gewonden en zitten er nog zeker 200 mensen vast onder het puin. Vooraf werd gevreesd voor duizenden doden. Meerdere landen, waaronder Nederland en Amerika, hebben hulp aangeboden. En de man van 28 die gisteravond om het leven kwam in Limburg was amateurvoetballer Mats Grotenbrecht van de USV Hercules. Hij zorgde 2,5 jaar geleden voor een enorme stunt in de KNVB-beker door Ajax uit te schakelen met het doelpunt in de 92e minuut. Grotenbrecht werd tijdens het zwemmen aangevaren door een boot, waarna die verdronk. Het wordt een zonnige en snikhete dag. Het wordt 34 tot 39, misschien wel 40 graden. Het KNMI heeft in 8 provincies code rood afgegeven. Aan het eind van de dag is er een kleine kans op onweer. En dit was het nieuws op 538.
0: 538. Vanaf 10 uur.
3: De 1000 grootste hits uit de

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: Bondscoach Ronald Koeman was niet heel tevreden over het spel van het Nederlands elftal, ondanks dat ze met 3-1 wonnen van Tunesië. Hij zei dat hij een paar slordige momenten zag. En dat moet beter, want de volgende tegenstander is Marokko en die is een stuk sterker. Acteur Milan van Waardenburg is tijdens een voorstelling in Maastricht in elkaar gezakt, meldt L1. Hij speelde in een openluchttheater in de musical Bokkenrijders. De show werd meteen stilgelegd. Op Instagram schrijft hij dat het inmiddels weer beter met hem gaat. De hitte werd hem even te veel. Het personeel van de Efteling is woedend. Ondanks code rood gaat het park vandaag gewoon open, terwijl Walibi en Drievliet wel dicht blijven. Tegen pretparksite Looping zegt de Efteling dat ze extra goed letten op oververhitting. Maar de medewerkers geloven er niks van en zeggen dat de Efteling meer om geld geeft dan om hun personeel. En prinses Alexia is vandaag jarig. Ze is 21 geworden. De Rijksvoorlichtingsdienst zegt dat ze haar verjaardag in huiselijke kring viert. Het is niet bekend of dat in Nederland is of in Londen, waar ze studeert. De kans is wel groot dat haar ouders Willem, Alexander en Maxima erbij zijn. Hun plannen zijn gecanceld vanwege de hitte. Het wordt een zonnige en snikhete dag. Het wordt 34 tot 39, misschien wel 40 graden. Het KNMI heeft in 8 provincies code rood afgegeven. Aan het eind van de dag is er een kleine kans op onweer. En dit was het nieuws op 538.
1: 538.
0: Vanaf 10 uur.
1: De 1000 grootste hits uit een

Guetta, Save Me Tonight bij 538. Goedemorgen. Tropisch hete dag weer vandaag. 35 graden in het noorden tot 40 in het binnenland. Code rood afgegeven sinds middernacht. Dus ja, wees voorzichtig vandaag. Blijf zoveel mogelijk in de schaduw. Voldoende drinken. Pas goed op jezelf, dat is het advies. Op weg naar een nieuwe editie van de 538 Ochtendshow. De vrijdagochtendeditie. Zometeen om 6 uur dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien vanuit Volendam vandaag. Het is Volendamse vrijdag. Jan Smit komt optreden. Simon Keizer is erbij. Ook de 3J's komen spelen. En veel vrienden van de show aanwezig vandaag tijdens de ochtendshow. In Volendam dus. Volendamse vrijdag. Tot die tijd nog even terug naar alles wat er gisteren gebeurde in de ochtendshow. Zo ging het gisteren over Rick die vroeger een handeltje had in sjoelbakken. En hij nam daarbij zijn klanten nog wel eens een beetje te grazen. Oké, hoe dit in elkaar zit, hoor je over 6 minuten naar deze dikke classic van Wham bij 538.

0: Lola Young, Messi bij 538. Goedemorgen, vrijdagochtend op weg naar de 538 ochtendshow. Een bijzondere Volendamse vrijdag. De ochtendshow komt vandaag vanuit Volendam. 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. En tot die tijd gaan we nog even terug naar alles wat er gisteren gebeurde in de ochtendshow. Zo ging het gisteren over het, het ondernemersverleden van Rick.
1: Nou ja, ik heb voor een paar bedrijven gehad waarbij ik inderdaad rondreed. Ik had shoebakken.
0: Je bezorgde zelf, hè?
1: Ik bezorgde zelf, maar dan had ik dus in mijn auto. Ik had een soort SUV, noemen ze dat al, achter
2: iets. Ja, doe maar.
1: Nou ja, die had ik, en terecht kreeg ik die gewoon van de zaak. Maar dan had ik 20 shoebakken bij me. En dan ging ik na afloop van dit programma ging ik door Nederland rijden.
0: Met zo'n auto van de zaak?
2: Ja. Had Jan destijds niet gekocht? Of Nick of Simon?
1: Nick en Simon hebben een shoebak bij mij gekocht.
0: Maar heeft uiteindelijk de shoebak nu gekregen uit de boerderij?
2: Nick heeft de stenen.
1: Ja, maar dat is heel grappig.
2: En Simon de bak.
1: Dan belde ik daar aan en dan deed Nick of Simon open. En dan zei ik, hallo, ik kom een shoebak. Rick? Ik kom een shoebak brengen. Ja, dat is toch leuk?
0: Ja, zij kennen jou.
1: Ik ben bij heel veel bekende Nederlanders geweest.
0: Echt waar?
2: Die zijn allemaal verfans. Shoelers.
1: Ja.
2: Overigens is Shoeler wel heel leuk.
1: Maar weet je, Shoeler kan eigenlijk iedereen.
0: Ik heb Shoeler nooit leuk gevonden.
2: Nee?
1: Maar jij vindt alles wat leuk is, vind je niet leuk?
0: Ja, sorry, ik vind heel veel dingen juist wel leuk. Maar ik vind Shoeler, dat vind ik, ja.
2: Weet je wat ik nog het mooiste vind? En dat is shoebakverkopers zijn echt natuurlijk eigenlijk een beetje oplichters. Want je kan die bakjes met... kijk, je moet eigenlijk van bloemen in je shoebak flikkeren. Daar glijdt het lekker door.
0: Oh ja.
2: En dan verkopen ze bij die shoebakspecialisten van die bakjes. Weet ik veel hoe ze dat noemen. Shoelschuifstoffen. Ja. En dat verkopen ze natuurlijk voor gruwelijk veel geld.
1: Ik zou je vertellen.
2: Wat kost een pak bloem in de supermarkt? Een euro?
1: Nee,
2: huiswerken.
1: 89 cent. Ja. En wij verkochten het voor 9. Wij verkochten deze exclusief voor 9,95. Ja, dat ging echt zo over de kop.
0: Maar dat was dan Shoeler's bloem.
2: Ja, dat is de WD-40 van de Shoelbak.
0: Ja,
2: daar gaat je schijf. Ja. Gaat daar.
1: En dan zei ze, kan ik ook. We belden wel eens.
2: Even een mooi bakje
1: eromheen. Kan ik het ook gebruiken uit de supermarkt? Zou ik niet doen.
2: Tast de bak aan.
1: Dan vervalt de garant.
0: Hou oplichten, heerlijk.
1: Ik geen oplichter. Ik geef gewoon de mensen advies.
0: Ja.

0: Goedemiddag, goedemorgen en hoe klink jij vandaag? Ben ik altijd even benieuwd naar. Hoe klinkt jouw goedemorgen? Geef het aan me door via de app van 538 rechtsbovenin. Even op dat WhatsApp-icoontje klikken, dan word je naar WhatsApp gestuurd. Hou je dan de microfoon ingedrukt, kun je even laten horen hoe jouw goedemorgen klinkt vandaag. Raymond.
1: Goedemorgen Floris, met Raymond. Deze keer geen goede nacht, maar een hele goede morgen. Nou, geniet van het mooie fijne weer en werk ze.
0: Hopsakee, nou, dat gaan we proberen. Wel je hoofd koel houden, genoeg blijven drinken. Het wordt warm vandaag. Dennis.
2: Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Zonneschijn allemaal. Hele warme dag.
0: Nou, die zonneschijn gaan we zeker meemaken vandaag. Dennis, ook een goede morgen. Rens.
3: Goedemorgen. Rens hier. Wij zijn weer op weg naar het werk voor vandaag.
0: Ja. Ja, je wordt er een beetje sloom van, hè? Van dat warme weer. Richard.
4: Goedemorgen, postcode carrière. Ja, hallo. Ja, weer een hele mooie dag. Groeten.
0: Ja, Gaston heeft zo een paar vervangers klaarstaan, hè? Dat is altijd fijn. Geit komt nog binnen.
5: Hé, hey, kerel, goedemorgen. Haha, vandaag nog. En we hebben weer een weekend. Hoppa.
0: Hoppa, lekker. Goedemorgen, op weg naar de 538 ochtendshow met John Legend.

0: Hey, dagochtend op weg naar een nieuwe editie van de 538 Ochtendshow. Zometeen om 6 uur vanuit Volendam tijdens Volendamse Vrijdag. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd nog even terug naar alles wat er gisteren gebeurde in de ochtendshow.
1: Waar wij druk bezig zijn met het grote ontbijtonderzoek. Gewoon eventjes nieuwsgierig naar aanleiding van een nieuwsbericht.
2: Ik moet wel zeggen, met dit weer heb je wel minder trek.
1: Ja, je eet het wel minder, dat is zeker. Maar Florentien had net in het ontbijtonderzoek eigenlijk... De geleerden zijn het er niet over eens. De een zegt ontbijt is ontzettend belangrijk. En de ander zegt, je kan het rustig overslaan. Het is maar net...
2: Zoveel mensen.
1: Hoe je in elkaar zit. Marco, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een ontbijter?
3: Je bent niet... Ik start elke ochtend met 3 gebakken eitjes met spek. Zo. En dan kan ik eigenlijk de hele ochtend goed mee doen.
1: Zo dan, maar dat is echt een English breakfast, toch? Ontbijt met eieren en spek.
3: Maar als ik een boterham neem of 4 boterhammen, dan heb ik om 9:00 heb ik alweer honger.
1: Ja.
3: En met gebakken eieren bespek niet.
4: Heb jij ook een fysiek beroep?
3: Ik ben best wel actief bezig. Ik ben EK-keurmeester, dus ik ben lichamelijk best wel veel actief bezig. Dus een goed ontbijtje, dat is altijd wel heel belangrijk.
1: Snap ik. Ja. Dat is maar een echte ontbijter, dus jij kan ook niet zonder.
3: Nee, inderdaad.
1: Oké. Okay. Marco, dankjewel. We gaan naar Mark. Mark, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Hey, hallo Mark. Ook een ontbijter?
5: Wat zeg je?
1: Ben jij een beetje een ontbijter?
5: Nee, totaal niet.
1: Niet?
5: Nee. Ik begin eigenlijk pas met het diner.
1: Serieus?
5: En ik neem 3 mandarijntjes. Ja, helemaal. Ik neem eigenlijk 3 mandarijntjes mee naar mijn werk. En verder is dat het eigenlijk.
1: Maar jij eet de hele dag helemaal niks?
5: Nou, vrijwel niks.
1: Maar dat kan toch niet?
2: Dat is niet gezond, hè?
1: Dat is toch niet goed?
4: Nou ja.
5: Ja, ik ga er prima op.
4: Ja, hoe oud ben je?
5: Ik word bijna 40.
4: En heb je dit dan vanaf kinds af aan? Of vanuit huis uit? Of is dit later pas ontstaan?
5: Ja, eigenlijk veel later pas. Want ik wilde eigenlijk eerst op dieet.
4: Ja.
5: En ik wist waar dat van kwam. Ja, daar kwam gewoon wat te veel eten. Dus ja, dacht, dan stoppen we daar maar mee.
1: Ja.
5: En ik noem het wel eens gekscherend met Somalië dieet. Ik eet gewoon niet.
4: Ja, maar dat is toch niet...
6: Maar nu ben je broodmager.
5: Sorry?
6: Ben je nu broodmager?
5: Ik ben wel aardig afgevallen.
4: Nee, als je alleen dineert, dan haal je 600-700 calorieën per dag binnen. Meer niet?
1: Dat is niet gezond.
5: Nee, ja, ze zeggen van niet, maar goed, ik ga er prima op.
4: En je bent 40.
5: Hou maar op. Maar ik denk ook dat gewoon ontbijt gewoon zwaar overschat is. En dat er ook een lobby achter zit van die hele grote ontbijtbedrijven zoals Kellogg's en dergelijke.
1: Ja.
5: En dat was ook natuurlijk bijvoorbeeld met Melkunie. Die hadden natuurlijk melk is goed voor elk als slogan en alles. En ja, later bleek ook dat het ook wel dat er de meningen ook wel over verdeeld zijn.
4: Ja.
1: Maar met die ene maaltijd per dag, Mark, ga jij dan helemaal los tijdens het avondeten? Dat je zegt van nou...
5: Gewoon een stevige maaltijd. Gewoon stevig.
1: Ja,
5: maar,
4: kijk, zie je? Het is niet goed, hoor.
5: In het begin echt wennen, moet ik zeggen.
1: Ja.
5: Maar ik ga er prima op.
1: Ja. Nou,
5: moet ik er wel bij zeggen, ik heb ook geen zwaar fysiek beroep. Ik kan me voorstellen als je stratenmaker bent of agrariër of iets anders, dat het allemaal anders is.
2: Sidekick.
5: Maar, sorry?
2: Sidekick staat ook een heel interessant.
1: Ja, dat is zwaar beroep.
5: Ja, ik snap het. Ja, jullie zien er ook heel slecht uit.
1: We hebben Mark, dankjewel. Goed dat je vertelde. We gaan naar Rick. Rick, goedemorgen.
7: Hallo. Goedemorgen, heren en dames, hebben we morgen zo.
1: Hey, jij ontbijt wel?
7: Ja, nou nee, niet echt. Nee. Oh, ik ben niet echt een ontbijter. In de loop van de dag begin ik wat te eten.
4: Maar wat is de loop van de dag, een uurtje of 11?
7: Ja, nou eigenlijk niet. Maar ik begin ook al om 6:00 morgens. Dus ja, ik en ochtend begin ook vroeg.
2: Nu heb is nog gewoon ontbijten gewoon. Nu is gewoon ontbijten.
7: Ja, prima. Nou, dan eet ik nou een boterhammetje. Maar wat mijn moeder doet eten, dat mijn moeder die smeert mosterd op een boterham en dan gooit ze er hagelslag op.
4: Godverdamme.
6: Oh, Boba.
7: Ja, en ik heb het zelf nog nooit geprobeerd. Ik ben ook niet van plan om dat te gaan doen. Ik snap ook niet hoe ze het door de keel krijgt. Maar ja, ze dus vindt het heerlijk.
1: Ja. Maar jij hebt gewoon een normaal ontbijt tussen aanhalingstekens.
7: Ja, ik vind als een rare combinatie, misschien chocoladepasta met kaas, dat gaat er wel in.
1: Oh ja.
7: Lust ik wel. Dat is op zich wel lekker. Dat is een aanrader. Dat kan ik iedereen aanraden om een keer te proberen. Dat is echt lekker.
1: Chocoladepasta met kaas.
7: Ik
4: noteer hem.
1: Ja, ik doe niet direct dat ik denk van maar vooral als ik een keer verveeld zou kunnen. Dankjewel. Rick, we gaan naar Nick. Yes. Nick, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hoe doe jij dat met het ontbijt?
8: Ik haal elke ochtend rond 1 uur of 6:30 haal ik een appelsap bij de pomp. Lekker warm.
1: Elke ochtend?
8: Elke ochtend.
4: Bij dezelfde pomp ook?
3: Bij dezelfde pomp.
4: Dus dan is het half zes. Hé, hey Nick, goedemorgen. Tijd voor een appelflappie.
9: Hij ligt al klaar, hoor, Nick.
3: Zoiets, ja.
4: Maar appelflappen is niet heel light of zo, denk ik.
3: Ja, nou, het is ook niet heel zwaar, maar ik moet door tot een uurtje of negen. Want een uurtje of negen kan ik pas weer eten, anders krijg ik wel erg honger. Dus.
4: Ah, ja.
1: Ja, jij doet dan waarschijnlijk wel weer wat zwaarder werk ook, lichamelijk.
3: Nou, ook niet echt.
1: Ja. Je bent gewoon gek op appelflappen.
3: Ik ben gewoon gek op appelflappen, zeker weten. Ja. Iedereen verklaart me hier voor gek, maar ja, ik vind het lekker. Nee, ja, ik vind het lekker, vind ik het gewoon doen.
1: Ja, dat vind ik ook. Nick, dankjewel. Oh. Hanneke dan, goedemorgen. Ja.
10: Hey, goedemorgen.
1: Hallo, Hanneke. Hoe ontbijt jij?
10: Nou ja, als ik mag kiezen, ik heb het liefste warm eten. Gewoon lekker en dan gewoon echt warm eten. Dus,
4: ja, volgens op 9 uur de piepers?
10: Nou ja, ik ben er toe in staat. Ik heb laatst, s'morgens op een zaterdag, stond ik om 7:30 stond ik spaghetti te maken, want daar had ik zin in.
1: Nee,
10: serieus? Soep heeft mijn voorkeur. Ik heb nou weer een 6 liter aspergesoep in de vriezer liggen. Die heb ik van de week gemaakt. En daar eet ik het liefste als ontbijt.
1: Nee, maar dat is
10: toch... Ja, echt.
1: Maar dan moet je echt wel lekker. Even de knop omzetten om dat weg te krijgen, toch?
10: Nee, juist niet. Want ik vind het zo lekker. Ja. Ik kan het liefst eet ik 3 keer per dag warm. En mijn guilty pleasure is echt, als ik haal 1 keer in het jaar Chinees.
1: Ja.
10: En dan de restjes de volgende ochtend opwarmen. En dan maakt het me niet uit hoe laat het is. Alleen is het inderdaad 7 uur 's morgens.
4: Ik wilde namelijk net zeggen, heb jij iets Aziatisch in je bloed zitten? Want als je in Azië op vakantie bent en in een hotel, liggen ook gewoon de soepen en de noedels en alles ligt bij het ontbijt daar.
10: Nou ja, nee, ik ben zo Hollands als me zijn kan. Ja. Maar ik denk dat ik er heel goed zou gedijen.
1: Ja, dat moet wel.
6: Maar je houdt ook van hartig dus vooral.
10: Ja, ik ben ook helemaal geen zoete kou. Kijk, ik kan wel een keer iets zoets eten, een koekje of zo. Maar je maakt mij veel blijer met een saus-uitenbroodje, hoor.
1: Ja, dat herken ik wel. Maar is dat niet, want je krijgt dan ook automatisch wat meer calorieën misschien de hele dag door binnen?
10: Nee, want ik eet de rest van de dag eigenlijk best wel weinig. Dat is het punt. Ik eet heel raar, maar op zich niet heel veel.
1: Nee. Nou, ik vind het bijzonder om 's ochtends warm te ontbijten.
2: Als pakket om 7:30 is dat niet weg.
6: Nou, in Azië is het dus heel normaal, hè?
10: Ja.
6: Kip.
10: Ja, ik probeer het eens een keer, joh. Ja, echt, het is echt heel erg lekker.
2: Dat vind ik een goed idee. Ja.
1: We gaan het een keer proberen. Nou, Hanneke, leuk. Dit is inderdaad een opvallende ontbijtgewoonte die wij hier eventjes horen. Maar zo heeft iedereen op zijn eigen manier natuurlijk zijn ontbijtje. En daarom is het ook zo goed dat we dit onderzoeken. Hè? Met een grote 5-jaar ontbijtonderzoek. Dat is hoor en wederhoor. Hanneke, dankjewel.
10: Elke gekke gebrek.
1: Mooie dag vandaag. Nou, dat zeker.
10: Joehoe, jullie ook.
1: En veel plezier met de soep zometeen. Ja. Hoi.

0: Justin Bieber, Anyone bij 538. Goedemorgen deze vrijdagmorgen. Op weg naar een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. Zometeen vanaf 6 uur met Tim, Rick, Niels en Florentien. Vanuit Volendam. Het is Volendamse vrijdag vandaag. Jan Smit komt optreden, Simon Keizer, de 3J's zijn erbij. En ook heel veel vrienden van de ochtendshow. Dus dat wordt een hele gezellige ochtend vandaag. En vandaag om 9:45 Rob Schepers en de week in one-liners. Dat is altijd lekker op die vrijdag. Dan wordt eventjes de week voor je samengevat door Robbie Schepers. En zullen we alvast even een voorproefje doen van vorige week?
1: Maandag 15 juni. Analist Rafael van der Vaart biedt schriftelijk zijn excuses aan omdat hij in het programma NOS WK-avond opmerkte dat alle Japanners op elkaar lijken. Ja, en dan gaan die Japanners nu zeker roepen dat wij Nederlanders ook allemaal op elkaar lijken. Al dus voetbalanalist Rodolf en Frank de Boer. Toen mijn Japanse buurman gisteren aan de deur stond, vroeg ik hem of alle Japanners echt op elkaar lijken. En hij antwoordde, ik vermoed van wel, want ik ben de postbode. Lijkt me gewoon overduidelijk dat een dergelijke gesloten gemeenschap uiteindelijk leidt tot allemaal op elkaar lijkende koppen. Al dus de op een woonwagen opgegroeide Rafael van der Vaart.
0: Ja, ja, ja, ja. Dan weet je even wat je te wachten staat, hè, vandaag. 9:45, Rob Schepers en de week in...

0: vrijdagochtend, een tropische vrijdagochtend en een Volendamse vrijdagochtend. Over een paar tellen, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien en de 538 ochtendshow. Vanuit Volendam dus vandaag. Volendamse vrijdag, Jan Smit komt optreden, Simon Keizer is erbij, de drie J's komen optreden en heel veel vrienden van de ochtendshow komen even op de koffie vandaag daar in Volendam. En vandaag kun jij de eerste luisteraar worden van de ochtendshow. Dat werkt vrij simpel. Je pakt je telefoon, je belt 0909 3000 538. En kom je dan zometeen in de uitzending in de ochtendshow, is het t-shirt voor jou. Het Ik Was De Eerste Luisteraar t-shirt. Eigenlijk heel makkelijk te scoren voor je. Pak die telefoon dus, bellen 0909 3000 538. Heb een goede vrijdag, een mooi weekend. Hou je hoofd koel vandaag. Doe voorzichtig met de warmte. En veel plezier bij je nieuwe ochtendshow.
1: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof. Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
2: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Het dodental van de dubbele aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 235, zeggen de autoriteiten daar. Verder zijn er meer dan 1500 gewonden en zit er nog zeker 200 mensen vast onder het puin. Vooraf werd gevreesd voor duizenden doden. Meerdere landen, waaronder Nederland en Amerika, hebben hulp aangeboden. In de 8 provincies waar code rood geldt, blijven de postbodes vandaag binnen, zegt PostNL. Pakketjes worden wel gewoon bezorgd. Bioscoopketen Pathé, die schaalt juist op. Ze hebben extra films ingepland voor mensen voor wie het buiten te warm is. Vooral voor familiefilms, omdat ook veel scholen dicht zijn. En het WK-sprookje van Curaçao is voorbij. Ze verloren met 2-0 van Ivoorkust en zijn laatste in de pool geworden. Bondscoach Dick Advocaat zei dat het team trots mag zijn op zichzelf. Ze hebben laten zien wat ze kunnen. En bondscoach Ronald Koeman was niet heel tevreden over het spel van het Nederlandse elftal, ondanks dat ze met 3-1 wonnen van Tunesië. Hij zei dat hij een paar slordige momenten zag. En dat moet beter, want de volgende tegenstander is Marokko. En die is een stuk beter. Gaan we naar het weer. Het wordt een zonnige en snikhete dag. Het wordt 34 tot 39, misschien wel 40 graden. Het KNMI heeft in 8 provincies code rood afgegeven. En aan het eind van de dag is er een kleine kans op onweer. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Ja, dankjewel Florentien. Dan gaan wij eens kijken waar de files staan. En een overzicht daarvan heeft Rick voor.
3: Ja, goedemorgen. 2 files beginnen op de A4. Den Haag Rotterdam tussen Ketelplein en de Benelux-tunnel. 10 minuten. Ander op de N15 Oostvoorne. Rotterdam Maasvlakte bij Haven. 81-20, 82-20. De vertraging, 8 minuten.
0: Ja, dat zijn natuurlijk mensen die wat eerder zijn begonnen vandaag in verband met de warmte.
3: Tenminste, het is niet te uit te halen.
0: Nou, het is nu wel lekker, moet ik zeggen.
3: Heerlijk, man.
0: Wij staan wel aan het water hier, want voor de mensen die het gemist hebben, het is vandaag Volendamse Vrijdag, de tweede editie van deze bijzondere vrijdag. Ja. Live vanuit Volendam is dit de 538 ochtendshow. En zou je het nou leuk vinden om de ochtendshow vanuit Volendam te openen, gewoon via de telefoon, hoor, maak je geen zorgen, en dan mag je bellen met 0909-3000-538. Dan krijg je een t-shirt.
3: Oké.
0: Een heel luchtig t-shirt.
3: Nog een palinkie bij? Of,
0: we kunnen kijken wat hier te regelen valt. Maar via 0909-3000-538 kun je je nu melden als eerste luisteraar. En wie weet open jij dan zometeen vanuit Volendam de radioshow. En is het shirt van jou? Meld je maar.
4: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G.

0: meer dan 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: 538. Nederland is door naar de knock-outfase van het WK voetbal.
2: Luister vanmiddag om 5:38.
1: Win kaarten en reis naar Mexico voor de 16e finale. Nederland, Marokko.

0: Hallo! Aldus Martin Solveig. I just came to say hello. Nou, we zijn wel voor meer gekomen dan alleen maar hallo zeggen.
1: Nou.
0: Het is 8:08. Goedemorgen en van harte welkom vanuit Volendam. Is dit de 538
1: Mooi
0: Ochtendshow?
1: Volendam.
0: Ja, nou, dat wordt wel eens gezegd. Mooi Volendam, ja.
1: Ik denk dat het hier nooit regent.
0: Nou, het is grappig dat je dit nu aanhaalt. Ik heb ooit begrepen van een Volendammer. Zij zeggen wel eens tegen elkaar, God woont in Volendam.
1: Oh.
0: Omdat het hier over het algemeen goed weer is.
1: Oh.
0: En zij voegen dan vervolgens daaraan toe, maar de duivel ook.
2: Kijk. Dus dan mag die scheidt weer op een hoop, toch?
0: Dat wordt wel gezegd.
2: Ja, ja.
0: Maar vanuit Volendam dus de 538 ochtendshow voor deze Volendamse vrijdag.
2: Ja, jij bent vannacht de stad nog in geweest. Of hoe heet dat hier? De dijk op?
0: We zijn de dijk op gegaan,
2: ja.
0: Even met een paar
2: en hoe was het op de dijk?
0: Nou, het was hartstikke druk.
2: Was het druk?
0: Het was, van tevoren hadden we ons een beetje zorgen gemaakt van, ja, kunnen we wel die wedstrijd van het Nederlands elftal kijken?
2: Is er iets open? Kunnen we een sleutel onder de mat vandaan halen?
0: Zijn er cafés die dat überhaupt op hun schermen laten zien? Alles was open.
2: En het rammetje vol?
0: Het leek Koningsdag wel. Iedereen in het oranje, maar echt iedereen.
2: Maar ja, dat kan ook zijn omdat ze hier de lokale clubs
0: dit was wel echt Nederlands elftal, oranje. En ik moet zeggen, een goede sfeer. Vrolijk.
2: Ja, gezellig. Ja,
0: jong en oud door elkaar heen.
2: Oké, hadden jullie een andere wedstrijd gekeken?
0: Nou ja, kijk.
2: De wedstrijd... Hadden jullie de finale 88 teruggekeken?
0: Tot 7 minuten hebben we echt genoten. En daarna was het wat minder. Maar 3-1. We zijn door naar de volgende ronde.
2: Ja, maar ja. Moeten we, gaan we niet een kritische noot plaatsen?
1: Nee, joh,
2: zijn we enthousiast?
1: Ja, we zijn enthousiast.
0: Okay. Ja, we blijven wel een beetje enthousiast, toch?
3: Maar we moeten nog wel even ons best doen voor Marokko.
0: Ik had het idee dat de spelers bij de 2-0 zoiets hadden van, nou, de buiten is binnen.
1: Tuurlijk.
0: We gaan op halve kracht verder.
2: Ja, maar die buiten, die tegen een ander land, als je zo gaat spelen en je denkt de buiten is binnen, dan heb je een groot probleem.
0: Ja, maar ze wisten wel van, als we maar winnen van Tunesië, dan is er niet heel veel aan de hand.
2: Okay.
0: Nederland heeft dus die laatste groepswedstrijd op het WK met 3-1 gewonnen. En in de volgende ronde, wacht nu, Marokko.
2: Ja, 3 uur 's nachts.
0: Dinsdag om 3 uur Nederlandse tijd. Ronald Koeman vertelde na afloop dat hij tevreden is over de groepswinst, maar ook kritisch op het spel van Oranje.
4: Natuurlijk hou je ook oog voor dingen die niet goed gaan. En het waren ook wel weer momenten vandaag, zowel voor de rust als na de rust, dat we heel slordig zijn. Het schakelen naar verdedigen toe niet snel genoeg. En dat kan liggen dat je 2-0 voor staat, dat je het misschien iets te makkelijk opneemt. Maar ja, dat is ook wel weer een les, want zelfs in de eerste minuut, dacht ik, krijgen zij een lange bal en uiteindelijk kunnen ze hem binnentikken. Dus ja. En dat verbaast mij nog wel eens dat dat gebeurt.
0: Ja, het verbaast me een beetje dat dat gebeurt. Maar er wordt aan gewerkt. Tenminste, er gaat nu aan gewerkt worden.
1: Oh, dat is wel fijn.
0: Dus Marokko wacht. Ja, ik denk wel een leuke wedstrijd.
2: Ja,
0: worden.
2: Knaller.
0: Heel Nederland is woensdagochtend...
1: Ik denk dat ze vooral bij de politie erg blij zijn.
0: Ja, jij verwacht...
1: Rellen 100%.
0: Ja, denk je dat, ja?
1: 1000%.
2: Nee, man.
0: Want even kijken, het is dinsdagnacht. Dus dat is van maandag op dinsdag.
2: Ja. Klopt, 3 uur 's ochtends.
0: Dus dinsdagochtend zitten we met z'n allen kleine oogjes weer achter de computer.
2: Ja. Nou, sterker. Want we gaan natuurlijk ook de fase in van verlengen en penalties.
0: Oh ja.
2: Dus het kan zomaar zijn dat vlak voor of rond de tijd dat wij beginnen met het programma... dat dan we in de afronding zitten.
0: Weet je. Wij gaan even naar Kobi uit Osseldrecht. Goedemorgen, Kobi.
5: Goedemorgen.
0: Hallo, Kobi.
5: Hey,
0: heb je gekeken gisteravond?
2: Tuurlijk.
5: Nee. Ik moest te vroeg mijn bed uit vanochtend om te gaan werken. Oh. Helaas.
0: Maar wat moest er gebeuren
5: maar
0: dan?
5: Ik heb het allemaal wel meegekregen.
0: Hoezo moest je zo vroeg je bed uit, Kobi?
5: Nou, ik heb een eigen hondentrimsalon. En met deze warmte en die hitte begin ik liefst om 6 uur. Ook in verband met de honden, hè.
0: Ah, vandaar. Maar dan heb jij de hele dag honden bij je over de vloer dus?
5: Ja, klopt.
0: Want doe je dat aan huis?
5: Ja, doe ik gewoon aan huis. Heerlijk.
1: Ben je wel eens gebeten door een hond?
0: Oh, dat zal toch wel?
1: Ja, gebeten.
5: Nee, ik ben nog nooit gebeten. Nee, als ik zie als er dus een hond onzeker is of die het niet fijn heeft dat je hem aanraakt, ja, dan doe je hem even melkkorrel.
0: Die heb je er wellicht voor de zekerheid.
5: In alle maten.
2: Ik denk wel dat het bij jou thuis ook een beetje ruikt, of niet, naar hond? Honden ruiken toch altijd een beetje.
0: Ja.
5: Onderuit zeer, zeker. Maar ze worden hier ook gewassen. Oh. En het is een aparte ruimte bij mijn huis.
2: Niet gewoon bij je in de keuken.
0: Nee.
2: Oh, de keukentafel.
5: Nee, dat is niet handig. Nee, dat is niet handig. Al die haren, in het eten, dat wil je niet. Nee.
0: Want nou heb je natuurlijk bij mensen heb je op een gegeven moment trends ook qua kapsels. Maar heb je dat bij honden ook?
5: Niet. niet zozeer, maar wel elk ras heeft zo zijn eigen specifieke model.
0: Ja, maar precies. Maar het is niet dat op een gegeven moment iemand binnenkomt met de foto van een hond van, joh, kan je die van mij ook zo knippen?
5: Oh, ja, dat gebeurt wel. Ja, dat gebeurt zeer zeker.
0: Wat grappig, zeg. Ja. Kobi, wij hebben leuk nieuws voor jou vandaag.
1: Nee, joh.
0: Misschien kan je het soort een mooie plek geven in de hondentrimsalon, want jij bent vandaag
6: de eerste luisteraar.
0: Hoe vind je die? Je krijgt van ons het officiële eerste luisteraars-t-shirt.
5: Ja, nou ja, dat vind ik helemaal geweldig, want ik heb het al zo vaak geprobeerd. Ja. En ja, het is bij jullie zo druk, ik kwam er nooit door, want jullie hebben heel veel luisteraars.
0: Wij hebben heel veel luisteraars.
1: Ja, dat zijn we goed
5: dus,
1: eigenlijk.
5: Eindelijk een keertje gelukt.
0: Ja. Het shirt komt jouw kant op. Ik zou zeggen, trek hem aan tijdens het hondentrimmen en maak er een fotootje van. Dat vinden we leuk om te zien.
5: Ja, dat gaan we doen en die stuur ik met jullie op.
0: Houd het hoofd cool vandaag, hè?
5: Ja, en jullie ook daar in Volendam, hè?
0: Dankjewel, dag Kobi. Kobi, ja, gezellig. Uit Osdrecht, de eerste luisteraar vandaag. Ja, we zijn in Volendam op uitnodiging, dat is wel even goed om te melden, van Jan Smit.
1: Ja.
0: Vorig jaar was het al een beetje rondom de drie J's en Jan Smit opgebouwd in Volendamse Vrijdag. En Jan zei, ja, volgend jaar zit ik 30 jaar in het vak.
1: Ja.
0: Hoe leuk is het als jullie dan weer deze kant op komen? Nou, wij zijn hier. We staan hier bij de Bottenwerf in Volendam. En Jan is er inmiddels ook al. Goedemorgen, Jan. Zit lekker aan een kopje koffie.
1: Hij wel.
0: Ja. Hey, er wordt goed voor ons gezorgd hier. Zometeen hier in deze radioshow hoor je Jan Smit, de 3J's zijn er, Simon Keizer en luisteraars. Leuk. Die komen ook deze kant op. Dus, maar die zijn er rond 7 uur. Dus tot 10 uur vanochtend hier vanuit Volendam, de 538 Ochtendshow.

0: Oasis. Om 6:30 in de ochtendshow van 538. Die, zoals gezegd, vanochtend live vanuit Volendam komt. En ja, dat is allemaal dankzij de uitnodiging van Jan Smit, die wij vorig jaar kregen toen wij hier al waren. Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Tim.
0: En een grote dank voor de gastvrijheid wederom.
1: Nou ja, jongens, het was vorig jaar zo'n avond succes. Dat we eigenlijk meteen al die dag vandaag gepland hebben.
2: Ja. Wij wisten toen al inderdaad van de toppers, want daar zat het even mee natuurlijk.
1: Ja.
2: Vorig jaar waren we 2 weken eerder of zo, toch?
0: Zoiets, ja.
1: Nou, ik wist die datum natuurlijk al. Dus.
2: Ja, dus nou ja. Hey,
1: maar wat fijn dat jullie weer zijn.
0: Nou, en wat leuk dat we hier mogen zijn in dit prachtige dorp met leuke inwoners. En een mooie aanleiding ook, want 30 jaar in het vak bijna.
1: Nou, sterker nog, dat was afgelopen weekend.
0: Nee joh!
2: Wauw.
1: Tijdens het toppersweekend, ik reed vanmorgen hier naartoe. Toen dacht ik, ik heb dat dus helemaal niet...
0: Dat is niet gemeld of zo?
1: Gemeld, nee. Het was op 20 juni.
0: Joh.
2: Ja. En waar was jou? Was dat je
1: in
2: eerste...
1: In Breda, in het Chassé Theater.
0: Ja, ik hoorde jou dat tijdens Koningsdag...
1: Dat datum natuurlijk al dus.
2: Ja, dus nee. Ja. Hey,
1: maar wat fijn dat jullie weer zijn.
0: Nou, en wat leuk dat we hier mogen zijn. In dit prachtige dorp met leuke inwoners. En een mooie aanleiding ook. Want 30 jaar in het vak bijna.
1: Nou, sterker nog, dat was afgelopen weekend.
0: Nee joh.
2: Wauw.

0: geval. Ja. Maar toen stond je daar als 11 jaar...
1: stond ik daar met dat Volendamse pakje aan, ja.
0: Ach, god, wat schattig.
1: Toen was ik 10.
0: 10.
2: Ja, dat is natuurlijk het allermooiste, want daar hadden wij het van de week nog over. Dat we in zeiden 30, we moesten even googlen jouw leeftijd. Ja.
1: 40 ben ik.
2: Ja. Ja. Nou ja, dat is toch bizar dat je op je 40 al 30 jaar in het vak zit.
1: Ja, dat is heel apart, ja. Zijn er niet veel die dat kunnen zeggen. Nee. Maar sommige mensen denken ook dat ik 50 ben of zo. Of dat,
3: nee, joh man.
1: Zou je nog verbazen.
3: Ja?
1: Hoe vaak ik ouder word geschat, ja.
3: Maar misschien is dat ook wel omdat een hele generatie met jou opgegroeid is.
1: Ja, dank je. Niet vanwege mijn...
3: Nee, dat denk ik. Okay, dus probeer het even recht te lullen nu. Ik weet niet of het gelukt is, maar...
0: Nee, je ziet er hartstikke jong uit. Natuurlijk. Dus ik denk inderdaad, omdat je al zo lang meegaat... dat mensen denken, ja, dan moet je wel 50 zijn.
1: Of zo.
2: Nou, wat superleuk is, jullie herhalen op YouTube jouw hele real life.
1: Gewoon Jan Smit.
2: Gewoon Jan Smit. Ja, dat is ook fantastisch om te kijken. Want dan zie je inderdaad... dat je toch
1: ouder
2: bent. Dat
1: is ook al 20 jaar geleden.
2: Ja, dat wilde ik zeggen, ja. Maar dat is fantastisch om terug te kijken. Dan moet je echt even...
3: Maar dat is een beetje in die periode dat je... Je had je eigen kledingwinkel ook. Of
1: was ook allemaal in die tijd.
3: Dat zit allemaal in die soap, wat ik dan af en toe voorbij zie komen.
1: Ja, dat was in 2005. Toen hadden wij de televisiering. Dat waren jullie toen in die concertreeks in Arnhem.
2: Ja, ja, ja.
1: Hebben jullie nog bij mijn ouders geslapen? Ja,
3: toen gingen je onderbroeken. Weet je dat bij die massa...
2: Ja, dat werd toen jouw onderbroek werd onthuld in Utrecht op het station. Op een hele grote billboard. Toen zijn we daar s'nachts nog met z'n allen ingereden.
1: Ja, moet je nagaan.
2: Om die boxershort te onthullen.
3: J-style was het toch?
2: Ja, ja, ja.
3: Bestaat toch?
2: Mooi toch?
3: Bestaat dat nog?
1: Nee, dat bestaat niet meer. Nee, ik heb dat toen allemaal aan CNA verkocht.
2: Oh, heerlijk.
1: Ja, slim. Toen was ik er vanaf.
2: Ja. Wat zit er nu in die winkel dan?
1: Want die winkel, dat is nu... want dat pand is nog steeds van Alois, van mijn manager. Daar zit nu een brillenzaak in en een kapsalon.
3: Ja, een brillenzaak en een kapsalon.
1: Ja, Alois heeft, heeft het gewoon gesplitst. Oh. Hij heeft nu 2 keer inkomsten. Dus.
2: Okay. Ja, het is niet dat de kapper een bril nodig
3: had. Maar vorig weekend was natuurlijk best een bijzonder weekend. Ook voor jou toch weer. De toppers, dat is altijd wel even een dingetje. Ja. Een lange aanlooptijd zit eraan. Een hoop liedjes die je moet zingen, uit je hoofd moet leren. En dan ook nog eens een keer in een bloedhete arena. Want het weer zat wat dat betreft een beetje
1: tegen. Het viel mij mee.
3: Toch wel, ja?
1: Jawel. We hadden wat luchtigere pakken dan voorheen.
3: Want ik zag René Vroeger. Ik dacht af en toe van, nou, die haalt het einde van de show niet. Die
2: dat is elk jaar.
1: Die is wat zweetgevoeliger.
3: Zo, ja. Ja. Maar die had het wel pittig, volgens mij.
1: Ja, goed. Ik denk ook dat dit niet zijn... hij is qua conditie... is het nogal wisselend af en toe.
3: Ja.
1: Daar
3: zijn we allemaal hartstikke blij mee. En het was een sensationele show weer. Maar ik kan me voorstellen dat je best even bij moet komen dan na zo'n weekend.
1: Nou, ik ben zondagochtend meteen naar Marbella gevlogen.
3: Ja. Dus,
1: je bent gewoon wel moe natuurlijk, maar ja, op zich...
3: valt
1: het wel mee, hè?
3: Je hebt anderhalf uur gezongen, daar word je er niet moe van.
1: Nee. Nou. Maar dat is meer die hele week gewoon dat je daar bent. Ja. Nee, je wordt niet moe van die anderhalf uur zingen. Nee.
0: Hoeveel voorbereidingstijd zit eraan vast?
1: Het is wel lang, maar natuurlijk niet zoveel. Het zijn maar blokjes.
0: Ja, ja, ja.
1: Wij zitten van dinsdag tot en met zaterdag in de arena. En eigenlijk ben je dan, als je dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag repeteert, dan ken je het echt wel.
0: Ja.
1: het is geen hogere wiskunde.
3: Nee, nee, nee. En in de hele arena hangen overal schermen met de tekst.
1: 28. Ja.
3: Dat is heel fijn, ook voor de artiesten.
1: Schermen met teksten erop. Ja.
3: Hey, maar even Jan, want 30 jaar in het vak, dat wordt ook gevierd. Er zit iets heel groots aan te komen ook.
1: Ja, ik sta 7, 8 en 9 augustus hier achter deze vakantiehuisjes.
3: Ja.
1: Geef ik openluchtconcerten. En dat is natuurlijk heel bijzonder... dat we dat mogen doen, een heel weekend lang in Volendam.
3: Maar dat is helemaal uitverkocht, neem ik aan.
1: Alleen voor de zondagmiddag zijn nog 200 kaarten.
3: Oh, nou, dat is zo goed als uitverkocht. Maar...
1: Ja joh, 35.000 kaarten.
3: Dus. Nou, dit gezegd te hebben, zijn die ook weg, die 200 kaarten.
2: Hoor. Komt goed.
3: Maar daar komt jouw hele oeuvre komt voorbij.
1: Nou, ik heb de setlijst nu klaar. Je hele oeuvre gaat natuurlijk niet lukken. Dan moet je gewoon het hele weekend doorspelen.
3: Ja. Maar je hebt 3 dagen, dus in principe zou het kunnen.
1: Nee, volgens mij zijn het 38 nummers die we klaar hebben staan. En ik vind het wel super moeilijk eigenlijk, want...
2: Ja, het is Kill Your Darlings.
1: Je moet je hits spelen waarvan je denkt dat mensen ze kennen. En daarnaast moet je nieuwe dingen doen. Wil je natuurlijk ook aparte dingen doen, bijzondere duetten doen. Dus ik vind het niet makkelijk.
3: Nee. Nee.
1: Maar goed, uiteindelijk.
3: En je vergeet snel ook dingen. Ik zat gisteravond voetbal te kijken. Toen werd er voor de wedstrijd nog een liedje van jou hier op de dijk gedraaid. Je hebt een liedje voor het Nederlands elftal ook gemaakt ooit. Samen met Jack van Gelder.
1: Ja, dat was met John de Bever.
3: Ja.
1: En met Johnny de Mol heb ik ook nog een liedje gemaakt.
3: Ik was dat volledig vergeten. Maar ik hoorde
1: het was ook geen hit of zo, Tim. Ja, dus niet raar.
3: Klein hitje, maar ik vond het wel grappig om hem weer voorbij te horen komen. Ik, oh ja, die heb je ook nog op je... Op

0: die lange lijst met plaatjes dan?
1: Nou, en ik heb dus heel veel aanvragen gekregen van collega's. Van, moeten wij ons duet nog doen? Want ja, ik heb
2: met
1: Gerard, met Moelen, met Damaru, Duintje in mijn hart. Ja. Met heel veel mensen natuurlijk ook samengezongen.
3: Dat heb je toch veel gedaan?
1: Florentine gaat helemaal... je slaat helemaal je hand voor je ogen.
3: Ja, maar dat je niet eens weet welke hits je moet spelen, omdat er zo ontzettend veel zijn.
1: Ja, en we hebben natuurlijk heel veel... Nou ja, je hebt het 25-jarig jubileum gedaan, het 20-jarig, het 15-jarig. Dus je wil ook niet in herhaling vallen.
3: Nee.
1: En dat val je uiteraard toch, want je moet natuurlijk de liedjes wel spelen die mensen gewoon willen horen.
3: Ja.
0: Maar wie komen er? Tegen wie heb je gezegd van kom maar langs qua duetten?
1: Nou, we hebben bekendgemaakt dat de drie Jezus zijn.
0: Ja.
1: En Simon en Kees Tol.
0: Ja.
1: En Jan Keizer, mijn ontdekker, is er natuurlijk.
0: Oh, dat is echt leuk, ja.
1: Ja, dat vind ik echt leuk.
0: Ja, dat is inderdaad. Gewoon, ja.
1: En dan moet ik goed nadenken, want ik vergeet nu straks wie ik allemaal wel of niet heb aangekondigd. Nee, ik hou het hierbij.
0: Het is 6:30 op vrijdagochtend. Niemand hoort het.
2: Ik kom er straks even op terug.
4: Beetje smeren tot 10:00.
0: Wel leuk dat je er nog één bekend maakt. Die we nog niet...
1: Dat kan ik natuurlijk wel doen.
0: Ja, dat is wel leuk, toch?
1: Doen we dat.
0: Straks even een leuke onthulling.
1: Jawel.
0: Dus tot 10:00 vanochtend. De ochtendshow van 538 live vanuit Volendam. Met zometeen gewoon standaard lekker naar de wekker gaan we doen. Gaan een badjas weggeven. Die we dus ook in de kleur oranje hebben. Dat is wel lekker voor de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal. Wellicht dat hij op tijd is, dan kan je hem aantrekken. Als je zometeen stemt op één van de liedjes die we je voorschotelen, dan maak je de kans op.

0: 7. Goedemorgen. Ochtendshow met het laatste nieuws van Florentien zometeen.
1: Ja, het personeel van de Efteling is woedend. Waarom? Hoor je zo.
0: En je maakt kans op de badjas in groen, in paars of, ja, hoe toepasselijk tijdens het WK voetbal, in de kleur oranje. Als je zometeen meestemt op een van de drie liedjes en lekker naar de weg.
2: Na de winst op Tunesië.
3: Het is een doelpunt van Nederland. Van Hekken verlengt hem 1-3.
4: Dus Nederland door naar de knock-outfase van het WK voetbal.
2: Alleen bij Radio 538 scoor je tickets voor de 16e finale. Nederland-Marokko.
4: Luister vanmiddag om 5:38. Win.
2: Reis met z'n tweeën volledig verzorgd naar Monterrey, Mexico.
4: En juich ons in het stadion richting de overwinning. Het WK voetbal. Beleef je met Radio 538.
2: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
5: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
6: Kom maar verder.
5: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
6: Hij is weer klaar.
5: QuickFit en weer verder.
4: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Of je nu kijkt, koelt of geniet. Met Hisense haal je alles uit elk moment tijdens de FIFA World Cup. Check het zelf op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
7: Weekenddeal bij Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
11: Begon jouw dag met ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
10: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
13: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
14: Dat gaan we vieren.
13: Zo goedkoop, daar word je fan van.
15: Dat gaan we vieren.
13: Aldi.
16: Costa del Korting. De dikste deals van Delsey, L'Oréal, Garnier en meer. Alleen op iBoot.com of in onze app.
13: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
14: Dat gaan we vieren.
13: Dus nu naar Aldi.
17: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
18: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
19: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
2: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
11: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
0: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
2: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel perimenopauze mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Ja, goedemorgen. Code rood is actief vanwege de extreme hitte. Het wordt vandaag tussen de 36 en de 40 graden. Komend weekend blijft het zeer warm met temperaturen die wel iets lager zijn, maar toch nog steeds 35 graden kunnen aantikken. En dan de files voor dit moment. Waar staan die, Rick?
2: Het zijn er twee. Begin op de A2 Maastricht-Eindhoven bij Kelpen-Oler. 9 minuten vertraging. Ander op de A50 Arnhem-Oss bij Valburg. Voorwerp op de weg halen we zo weg. De vertraging 6 minuten. Sympathiek.
1: 9:30. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Het enorme festival DEFCON in Biddinghuizen is toch afgelast vanwege de hitte. Ja, sommige mensen die zaten gisteravond dus al op de camping. En toen het nieuws bekend werd, werd het volgens het AD even grimmig met mensen die door de hekken probeerden te breken. Ja, het festival trekt per dag 70.000 bezoekers uit meer dan 100 landen. En het personeel van de Efteling is woedend. Ondanks code rood gaat het park vandaag dus gewoon open, terwijl Walibi en Drievliet dicht blijven. En tegen pretparksite Looping zegt de Efteling dat ze extra goed gaan letten, vanwege die oververhitting natuurlijk. Maar de medewerkers die geloven er helemaal niks van, en die zeggen dat de Efteling gewoon meer om geld geeft dan om hun personeel.
1: Oh ja,
4: nou, raken toch?
1: Ja, roodgloeiend eigenlijk. Daar komt
4: het niet. Ja, je kan natuurlijk niet nu anderhalf uur in de rij voor de Baron gaan staan.
1: Nee, daar word je niet vrolijk
2: van. Het is als bezoeker niet leuk en als werknemer natuurlijk ook verschrikkelijk.
1: Maar ja, dan wordt natuurlijk door Rijkswaterstaat wordt opgeroepen van als je niet de weg op hoeft, ga dan niet de weg op.
2: Nee.
1: Dus ja, dan in principe ga je dan ook niet naar de Efteling, zou je denken.
4: Nee, maar goed, als jij je kaartje besteld hebt, weet ik wat. Ik denk niet dat de Efteling, dat je die nu kan bellen en zeggen, joh, ik heb een kaartje. Je koopt een kaartje op datum, toch, bij de Efteling?
2: Ja.
4: Ja.
1: Maar ik denk als zij het park nu dichtgooien, dat zij het zo kunnen regelen dat die kaartjes...
4: Ja, dan wel.
1: Dat je die weer
4: maar ik denk inderdaad dat zij denken, joh, we houden het open.
1: Ja,
4: dan hoeven we in ieder geval die kaartjes niet terug te betalen.
3: Ja, want wat het aan inkomsten scheelt, dat is natuurlijk
1: dat is een gigantisch hoop geld.
3: Ja, dat denk ik
4: totdat er iemand straks ter aarde stort.
2: Ja.
4: En dan heb je een groot probleem.
3: Dan heb je een probleem, Nou ja, Nederland gaat natuurlijk als groepswinnaar door naar de volgende ronde van het WK. Ze wonnen met 3-1 van Tunesië. Oranje stond na 7 minuten al met 2-0 voor, dankzij Brobby. En een eigen goal van Tunesië. Ja, Jan-Paul van Hekken, die scoorde ook nog. Oranje speelt natuurlijk nu maandagnacht om 3:00 de volgende wedstrijd.
2: Ja, maandag op dinsdag.
1: Ja, officieel is het dinsdagnacht, maar het is altijd een beetje ingewikkeld.
4: Dinsdagochtend.
1: Maandag op dinsdag.
3: Ja, maandag
1: om 3:00 s'nachts.
4: Ik zat toch even dat doelpunt van Hekken. Was dat nou van hem of dat was gewoon een OG, een own goal?
1: Ja, ze hebben dat nog een keer bekeken en dan komen ze tot de conclusie van als hij niet die bal had verlengd, dan had het ook een doelpunt
4: want
1: geweest.
4: Want het kwam uiteindelijk op de achterhoofd.
1: Maar dan wordt het, dan heeft hij die speler geschampt en dan...
4: Wat ben je dan, een Tunesiaan? Een Tunesier?
1: Een Tunesier,
4: Die scoorde uiteindelijk.
1: Die scoorde wel, hij was de laatste die hem aanraakte. Ja. Maar dat is natuurlijk wel vaker als een bal van richting wordt veranderd, dan is het toch vaak degene die schiet.
2: Ja,
1: die krijgt het doelpunt toebedeeld.
3: Ja, Japan speelde overigens gelijk tegen Zweden. Dat werd 1-1. En Dick Advocaat is toch heel erg trots op zijn Curaçaose ploeg. Ondanks dat ze met 2-0 zijn uitgeschakeld door Ivorcus. Ja, ze mogen er trots op zijn. Ze hebben laten zien wat ze kunnen, zei hij. En het was waarschijnlijk ook de laatste wedstrijd als bondscoach natuurlijk voor Advocaat.
1: Ja, dat
3: hij is 78.
1: Heb ik hem nu zo vaak horen zeggen.
3: Ja, dat is wel
1: ik geloof daar niet meer in bij Dick.
4: Nou, hij is zijn klusje kwijt bij Feyenoord natuurlijk.
2: Ja.
4: Dus Dick is niet iemand die thuis gaat zitten.
2: Nee.
4: Nou, los van dat hij het gras moet maaien. Rick zei natuurlijk.
2: Ik reed van de week langs zijn huis. Ik zat denken bij mezelf, ik ga lekker in mijn tuintje zitten.
1: Hey, voor de tuin van Dick is het een zegen dat ze zijn uitgeschakeld.
2: Oh.
1: Want er moet wel even wat gebeuren.
3: Daar moet even gemaaid worden. Nou ja, in diezelfde pool Ecuador zowaar gewonnen van Duitsland. 2-1.
1: Ja.
3: Dus het maakt niet heel veel uit. Duitsland blijft groepswinnaar.
1: Want even Florentien, misschien toch nog terug naar de uitzending van gisteren. Weet jij nog wat jij zei toen we het erover hadden?
3: Ik weet, ik dacht in ieder geval wel dat Ecuador zou gaan verliezen.
1: Ja.
3: Ik.
1: Nou, luister even mee wat jij zei.
3: Ecuador moet vanavond tegen Duitsland. En dat is ook om 10:00. Ja, die gaan dat natuurlijk dik verliezen. Ik denk dat Duitsland gewoon dacht, joh, we zijn toch winnaar, boeien.
4: Ik dacht gisteren nog, ik had natuurlijk 3-2 gezegd voor Nederland. Jullie hadden natuurlijk een hele grote...
1: 4-0 had ik volgens mij.
2: Ik had 6-1, dacht ik.
4: Ja, de uitslagen vlogen laag over. Toen dacht ik gisteren, zou het toch nog dat 3-2'tje...
1: Had gekund.
4: Want Rick, jij doet die Scorito, toch?
2: Ja, doe Rick.
4: Waar sta je? Op welke plek?
2: Nou, ik ging heel goed. Ik, op een gegeven moment kreeg ik een mailtje, je staat in de top 10. Ik denk, ik al overal
4: dat is niet hier de grote pool.
2: Ja, wel in de grote pool, maar ik sta inmiddels op gewoon 34.000.
1: Dat is keurig, dat is middenmoot. Nou.
3: Ja, en op dit moment speelt ook nog een ploeg. Paraguay tegen Australië. Of het is bijna afgelopen 0-0. En in dezelfde pool Turkije tegen de VS. En daar is het dan 2-2.
1: 2-2 toch nog? Oké.
3: Okay. Ja.
1: Nou, op dit moment dan. Hè. Florentien, dankjewel eventjes voor dit moment. Wij gaan ons opmaken voor Lekker naar de Wekker. Zometeen mag jij weer meestemmen op een van de drie liedjes. Zou leuk zijn als je dat doet. We belonen een van die stemmers namelijk met een officiële 538 ochtendshow Badjas. Zo dadelijk na Sommieu.

0: Sommieu en Dark Before the Dawn.
1: Is Florentine wel helemaal wakker?
0: Wat is er aan de hand?
2: Natuurlijk ben ik wakker.
1: Wat is je zegt net over Turkije, die wedstrijd.
2: Ja, dan was het op het laatste moment gescoord. Turkije heeft toch nog gewonnen.
1: Die wedstrijd is een uur klaar al, hè?
2: Ik zit gewoon op te schonen. Ja, ik heb net weer opgeschoond. Ja. Turkije heeft gewonnen van de VS.
0: Is het een idee, Florentine, dat we jou gewoon de rest van het WK, dat we de voetbaluitslagen een beetje bij jou weghouden? Ja, want het gaat alleen maar mis de hele tijd.
1: Het gaat alleen maar mis.
2: Alleen dit.
1: Even. Nee, van de week ook al.
0: Het gaat de hele tijd, als het over het voetbal gaat, gaat het gewoon fout met die uitslagen. Ik stel voor dat we dat een beetje bij jou weghouden.
1: Kijk, wij weten het, maar wie heeft bijvoorbeeld bij jou gescoord voor het Nederlands elftal?
2: Brobbie natuurlijk, is echt een kanjer, hè?
0: Ja, en die andere beast.
1: Wat was de uitslag ook weer?
2: 3-1 vandaag.
1: Nee.
2: Hoe kom je daar nou bij?
0: Niet zo flauw.
1: Nee.
0: Het is tijd geworden voor Lekker na de Wekker. Oh ja.
3: Lekker na de Wekker.
0: Moeten we ook even doen, want wij hebben vandaag wat liedjes in de aanbieding die we hiervoor zouden kunnen scheutelen. Maar het kan er maar één worden. Er staan er 3 klaar, maar 1 wordt er zo dadelijk gedraaid. Laten we even beginnen met de verjaardag van Ruben Blok. Ruben Blok is de zanger en gitarist van Triggerfinger. Die met die baard, weet je wel. Indrukwekkend uiterlijk. Hij lijkt altijd een beetje, vind ik, op dat nieuwe bandlid van Direct.
4: Ja, ja, exact. Had zijn broer kunnen zijn.
0: Nou echt, we hebben een beetje hetzelfde uiterlijk.
4: Ja, ja, ja.
0: Optie 1 vandaag is I Follow Rivers.

0: Okay,
1: niet helemaal in de maat, maar het idee is leuk. Optie 1 vandaag, Triggerfinger, I Follow Rivers. De cover die zij maakten van het liedje van Licky Lee. Want dit was dus niet het origineel, hoewel veel mensen dat wel denken. Dan optie 2 vandaag. Wij kunnen feliciteren Mick Jones. Hij is van The Clash en die zouden we kunnen kennen van Should I Stay.

0: Het is nu al een clash. If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be trouble. Nou, is dat dan misschien de leukste? Als je dat vindt, mag je een twee deze kant op sturen. Dan is je stem voor Should I Stay or Should I Go. Maar omdat het vrijdag is, hebben wij ook...
1: De Vreemde Eend!
0: Een extra liedje. Gewoon omdat het zomer is, dachten we, laten we even een echte zomerknijter als Vreemde Eend pakken.

Dan mag je een 3 deze kant op sturen en is je stem voor die zomerplaat. Dus nog even één keer alles op een rijtje. We hebben The Clash met Should I Stay or Should I Go. Dat was optie 2. Optie 1 is Triggerfinger, I Follow Rivers. En dan Suavemente, de vreemde eend van vanochtend. Van Elvis Presbo. Als je die helemaal wil horen, dan moet je een 3 naar de studio sturen. En gaat je stem naar de vreemde eend. Door te stemmen, maak je kans op de badjas.

0: de grote vraag is, wat is er lekker na de werk? Dat kunnen we, na de wekker, dat kunnen we aan Patrick vragen. Goedemorgen, Patrick.
1: Goedemorgen.
0: Hallo, hallo.
1: Hey, goedemorgen.
0: Waar vandaan?
1: Momenteel vanuit de caravan in Zeeland.
2: Oh, maar dat drijf je uit.
1: Achter de ventilator valt het reuze mee.
0: Kijk. Maar jij had niet zoiets van, joh, het is bloedje, bloedje, bloedje heet. Ik ga toch eventjes wat anders bedenken dan die caravan.
1: Nee, wij staan hier heerlijk op een campertje in Biggekerk. Ik werk vandaag, mijn vrouw is lekker vrij. Die gaat naar het strand toe.
0: Oh.
1: Ja, verschil moet er zijn natuurlijk.
0: Ja, nee, dat is ook zo. Je hebt luxe paarden, zeepaarden. Dat zeggen ze wel. Ja,
2: dan werk jij vanuit de caravan.
1: Nee. Ik mag zo meteen gaan rijden. Ik werk voor de mandelmakersgroep en ik mag keukens gaan meten.
2: Ah, kijk.
1: En ik mag vandaag rondje Zeeland doen.
0: Joh, maar het is wel warm, hè, om dat soort activiteiten te ondernemen.
1: Ja, maar ja, als je je eigen druk maakt, wordt het alleen maar warmer, dan wordt er ook niet koeler van.
0: Dus. Dat is ook zo natuurlijk. Jij zegt, joh, een beetje rustig aan, dan komt het allemaal goed.
2: Maar meneer Mandenmakers zegt dus niet van, jongens, want in principe is code rood, je moet thuis blijven van, jongens, we meten vandaag niet in.
3: Nee, zo is Mandenmakers.
1: Tot nu toe nog niet in ieder geval.
0: Maar jij zit, als wij zo meteen ophangen, dan hoop jij een telefoontje te ontvangen.
2: Met Ben
3: Mandenmakers.
0: Ja, dat klopt, ja.
1: Maar hij zal mij persoonlijk ook niet bellen, denk ik ook.
0: Oh, oké. Maar er zijn ook mensen die aan het werk moeten, hè, vandaag. Ik bedoel, wij
3: rennen. Ja, maar keukens inmeten is natuurlijk nu niet echt belangrijk.
2: Fysiek,
3: dat is gewoon niet.
0: Ja, maar wij reden hier vanochtend heen. En als je dan ziet hoeveel busjes de andere kant op Zaandam uitrijden. Met allemaal hardwerkende bouwvakkers.
2: Waar is waar.
1: Ja. Klopt. En ik zit dan nog redelijk veel in mijn auto in de airco. Dus.
0: Je bent niet de enige, Patrick. Gedeelde smart is half smart.
1: Ja.
0: Hey, wij hadden drie liedjes in de aanbieding: Triggerfinger, The Clash en Elvis Crespo. Met Zwavementen, De Vreemde Eend. Wat moet het worden wat jou betreft?
1: Ja, de Vreemde Eend natuurlijk.
0: Een beetje zomers. Ja, ik snap het
1: wel. Ja, natuurlijk.
0: Het is vandaag de winnaar geworden. En jij ook. Jij krijgt een badjas. We hebben een groene, we hebben een paarse of we hebben een oranje. Welke kleur kunnen we opsturen?
1: Ja, wij gaan toch voor de paarse.
0: De paarse badjas?
1: Ja.
0: Ja.
2: Ik vind het mooi dat je
1: erbij bent. Ondanks dat Nederland het voortreffelijk heeft gedaan natuurlijk. Ik heb niet gekeken, maar...
0: Nee, maar anders had jij niet gezegd voortreffelijk, dat weet ik zeker. Ja. Maar nee, het was prima. 3-1 gewonnen, winnaar van de groep.
2: Machteld.
0: Daarom, daar gaat het om. Maar jij zegt de paarse, die kunnen we opzoeken. Moet hij dan naar jouw huisadres of naar de caravan?
1: Nou, doe het dan maar gewoon naar mijn huisadres. En dan kan hij van eigens mee naar de caravan.
0: Dan gaan we dat in orde maken. Hey, Patrick, rustig aan vandaag. We gaan de vreemde eend voor je draaien, want

0: 12 en Mente, de winnaar. Zometeen in het vervolg van deze radioshow hebben wij sowieso even aan de telefoon Ronald de Boer over de wedstrijd van gisteravond.
1: Ja.
0: Nee, is toch niet aardig.
2: Hoezo niet?
0: We gaan eens even horen wat hij vond van het spel van het Nederlands elftal. Onze bondscoach was redelijk kritisch, dus ik kan me zo maar voorstellen dat hij
3: ook is.
0: Ja. We hebben eventjes contact met Dennis Wild, onze eigen weerman, om te horen wat we vandaag kunnen verwachten. Want temperaturen oplopen tot 40 graden, dat is vrij extreem. Code rood op dit moment van kracht. Hoe we ons daartegen kunnen wapenen en hoe lang we te maken krijgen met het hete weer, dat hoor je verderop in de show.
4: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken, met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
8: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
9: Op zoek naar een DJ voor je feest? Ga naar showbird.com. Het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
10: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
11: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
12: Oranje fans opgelet. KPN

0: Outlet. Nu extra korting bij Amsterdam de Style Outlets.
1: Getallen horen is centen scoren.
2: Luister vanmiddag naar Evers & Co vanaf 2 uur op Radio 538. Hoor je een getal in de titel van een nummer? Bel dan naar de studio. En wie weet win je 5000 euro. Getallen horen is centen scoren. Vanmiddag op 538. Alle info 538.nl.
3: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op Renew.

0: Eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
2: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
5: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
6: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: Start je dag zonder barst.
8: Opgelost, autotaalglas.
9: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied op deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Shop nu op Amazon.nl.
11: 538 Nieuws.
12: 7 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Beulen. Een dag na de 2 zware aardbevingen in Venezuela is het dodental verder opgelopen. Er zijn zeker 235 lichamen geborgen. Het aantal gewonden is gestegen tot boven de 1500. Intussen zoeken reddingswerkers verder naar mensen die nog onder het puin liggen. En door de bevingen in Venezuela zijn veel gebouwen ingestort. In 8 provincies geldt code rood en bedrijven passen van alles aan. Rechtszaken en rijexamens zijn afgezegd. De koning schrapt een bezoek. Scholen blijven dicht. En ook attractieparken houden de poorten gesloten. De Efteling niet. En daar zijn medewerkers niet blij mee. Ze vinden dat er te weinig maatregelen zijn genomen. En Oranje is op het WK dan wel groepswinnaar geworden. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden. Vannacht won Nederland met 3-1 van Tunesië. Maar Oranje speelde soms een beetje slordig. In de volgende ronde tegen Marokko dan moet dat volgens Koeman echt beter. En het voetbalsprookje van Curaçao is voorbij. Ze verloren gisteravond van Ivoorkust. En ze zijn uitgeschakeld. Gaan we naar het weer. Het wordt een zonnig en snikhete dag. Het wordt 34 tot 39, misschien wel 40 graden. KNMI heeft in 8 provincies code rood afgegeven. Aan het einde van de dag dan is er wel een kleine kans op onweer. Tot zover het nieuws op Radio 538.
14: Florentien, dankjewel. Dan de files. En Rick weet waar ze staan.
15: Ja, goedemorgen. 1 file op de A2 Maastricht-Noord bij Eindhoven bij Nederweert. Ja, 34 minuten vertraging.
14: Zo.
15: Ja, in deze nu al hitte.
14: Ja, nou, zorg dat je water meeneemt, hè, stadvies. En dat was hem.
15: Ja, 1 hè.
16: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
17: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
18: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
17: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
19: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
20: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
21: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
22: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
23: 538. Nederland is door naar de knock-outfase van het WK voetbal.
24: Luister vanmiddag om 5:38.
23: Win kaarten en reis naar Mexico voor de 16e finale. Nederland Marokko.

0: en de Summer of 69. En dan lachen we inmiddels om die Summer of 69.
1: Dit is...
2: De 538 Ochtendshow.
0: De Summer of 2026.
3: Nou, weet je wat, ik ben natuurlijk ietsje ouder dan jullie. Mijn heetste zomer tot nu toe was de zomer van 1976. Dat weet ik nog goed. Het was echt 3 weken mooi weer, maar het is echt nu niet normaal.
0: Nee, dit was ook in 76 niet voorstelbaar dat het 40 graden zou worden. Nou is dat in Nederland sowieso moeilijk voorstelbaar. Vandaar dat er is gezegd code rood vandaag de hele...
4: Ja, blijf thuis, hè. Ja, ga niet de weg op als het niet nodig is.
3: Die Efteling die gaat toch open. Is het niet, zou niet de overheid moeten zeggen, jongens, jullie blijven dicht?
4: Ja, dat hebben ze nu toch gedaan?
0: Nou, ze hebben geadviseerd.
4: Ja, maar... ja, dat klopt, want op het moment dat zij het gaan verplichten, dat gaat heel veel geld kosten, denk ik.
0: Dat voor wat betreft het weer komen we zo nog over te spreken. Maar eerst even code oranje. Want na de overwinning op Tunesië weet Nederland dat Marokko de volgende tegenstander is op het WK voetbal. Bondscoach Ronald Koeman die blikte na afloop van de wedstrijd alvast vooruit op dat duel.
5: Wat wij gezien hebben van Marokko is het een ploeg wat wil aanvallen. Met de rechtsback die op alle posities aanvallend kan spelen.
6: Dat is de verdette.
5: Dat is de verdette en terecht. Want het is een hele goede rechtsback. Dus we zullen daarop heel goed moeten voorbereiden. Dus, want het is een interessante wedstrijd.
0: Een interessante
4: want
0: wedstrijd.
4: Wij moeten nu naar Mexico, toch?
0: Ja. Monterrey, dacht ik dat ik zag staan ergens. Dat we...
4: Oh, we blijven in Amerika.
3: Nee, ze moeten Mexico.
0: Mexico, Monterrey.
4: Oh, dat is in Mexico. Maar verhuizen ze dan het hele trainingskamp?
0: Nee, in principe, het spelershotel blijft in Kansas. Dat is de uitvalsbasis voor het hele WK.
4: Je moet toch de dag daarvoor al naar Mexico. Ja. Je moet vliegen. Maar Marokko zit al in Mexico, of niet?
0: Dat weet ik niet eigenlijk waar die zitten. Oh. Maar in principe is dat natuurlijk net zoals dat je in Nederland met je club op een gegeven moment internationaal moet gaan spelen. Dan ga je ook 1 of 2 dagen van tevoren ga je naar die andere plaats. Curaçao heeft helaas niet voor een stunt kunnen zorgen op het WK. Ivoorkust was met 2-0 te sterk. Na afloop had Dick Advocaat niets dan lof voor zijn spelers. Op de vraag waar hij het meest trots op is, reageerde hij als volgt.
7: Ja, meest trots toch op de manier zoals we de laatste 2 wedstrijden gespeeld hebben. Tegen echt wereldploegen, hè? Ecuador en Ivoorkust, dat zijn echt wereldploegen. Dat zul je in de loop van het toernooi zul je het ook zien. En als je ziet hoe wij gewoon tegenstand gaven en ook proberen aanvallend iets te doen, vind ik dat wel de complimenten waard.
0: Nou, ik denk dat Dick in ieder geval voor de rest van zijn leven de heldenstatus op het eiland Curaçao heeft.
4: En toch vraag je de rest van je leven ook af, zou Fred Rutte wel de volgende ronde hebben?
3: Zeker weten.
4: Dat is toch een vraag die blijft knagen.
0: Ja, dat is een goede vraag. Goeie vraag. En dan vandaag dus code rood afgegeven en dat betekent een waarschuwing voor extreem weer, in dit geval voor de hitte. Dat is vrij uitzonderlijk. Sterker nog, dat is nog nooit gebeurd. Dennis Wild, onze weerman. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: Is het overdreven, die code rood?
8: Nou ja, als je vanmiddag de temperaturen voelt en ook ziet op de thermometer, dan is dat misschien best heel goed hoor. Want dit soort waarden zien we gewoon zelden in Nederland. We hebben in 2019 natuurlijk de 40 graden voor het eerst overschreden. Maar dat was pas eind juli, hè? Moet je wel even begrijpen. Hè? We zitten nog steeds in juni.
0: Ja.
8: Het is voor juni begrippen echt uitzonderlijk warm. En ook vandaag gaan de temperaturen gewoon richting die 40 graden. En misschien dat we wel ergens die 4 ervoor krijgen.
0: Zo, dat zou fantastisch. Tenminste, voor jullie is dat hartstikke leuk. Want jullie houden natuurlijk van dit soort records die gebroken worden.
8: Ja, ik moet je zeggen, natuurlijk, records zijn fantastisch. En we zitten er ook bovenop. Aan het begin van de week riep ik het al richting de 40 graden. Hier zei je met knettergek.
0: Ja.
8: En nu lijkt het al heel normaal.
4: Maar ik las ergens, we hebben een soort... We zitten onder een hittekap of zo. Of hoe noemen ze dat?
8: Een hittedoom. Eigenlijk een omvang... Ja, hierdoor, het is een omvangrijk hoogdrukgebied. En in een hoogdrukgebied heb je dalende luchtbewegingen. Dus al de warmte die ontwikkeld is boven Europa blijft daar eigenlijk onder hangen.
4: Ah.
8: En dat merk je ook. Dus als er dan een beetje wind ook vanuit het zuiden komt, komt ook die hele hete lucht die we al eerder in de week hebben gezien boven delen van Frankrijk, Spanje en ook in Duitsland. En daar werd ook code rood afgekondigd met zelfs temperaturen ver boven de 40 graden.
4: Mm.
8: Ja, die warme lucht blijft daar zitten en die komt dan ook op transport onze kant. Dus het is deels de zon, het is deels ook klimaatverandering. Hè, want het wordt gewoon steeds warmer.
0: Ja.
8: Dat meten we gewoon, want een hittegolf zoals we nu hebben... Ja, die zou 50 jaar geleden zou die 3,5 graden minder warm zijn. Dus dat is echt wel een heel groot verschil. En daardoor kunnen we ook dit soort enorme pieken in de temperaturen zien. En ja, elke keer weer records boeken.
0: Welke provincies krijgen het zwaarste verduren vandaag?
8: Ja, de echte hitte zit toch het meest in het zuiden van het land. Daar verwachten we ook de temperaturen die dichtbij of zelfs de 40 graden overschrijden. Elke keer zie je ook wel dat het noorden van het land er het beste vanaf komt. Maar ja, als de wind oost of zuidoost is, zoals vandaag, ja, dan komt zelfs de warmte tot in het Waddengebied. Dus ook daar verwachten we gewoon tropische temperaturen. Maar ja, daar ligt het zeewater nog lekker om de hoek. Oh. Af en toe komt er ook een beetje zeewind op vanmiddag. Ja. Dus langs de westkust is het eigenlijk het beste uit te houden.
0: Goed toeval zeg je eigenlijk.
8: Ja, goed hoeven. En zeker in het water. Dus dat is wel de beste plek voor vandaag.
0: Hey, en nou zeg je, het is heel vroeg, want het is juni en toch al zo warm. Betekent dat dat we de rest van de zomer ook van die hele hoge temperaturen gaan krijgen?
8: Nou, dat is niet gelijk een relatie tot elkaar. Maar ja, bedoel, de zomer moet eigenlijk nog pas goed gaan beginnen. Het is de eerste zomermaand. Ja, je kunt best verwachten dat we in juli en augustus nog een keer weer een hittegolf krijgen. En trouwens, deze hittegolf is inmiddels vandaag erbij, als het straks 30 graden is in de beeld, ook de langste hittegolf die we ooit hebben gehad in juni. En we hebben nog het weekend te gaan, hè? Ook die tellen nog gewoon mee.
0: Jeetje.
8: Dus ja, het is gewoon heel bijzonder en uitzonderlijk.
0: Alle weerrecords aan dichtelijk, hoor het al.
8: Alle weerrecords aan dichtelijk. En vooral ook in de steden wordt het heel heet, met het beton, stenen, asfalt. En wat je vanavond ziet, is dat er toch ook een stevige regen- of onweersbui wordt verwacht in Limburg en Oost-Brabant. Met komende nacht ook weer hele hoge temperaturen. Want afgelopen nacht is het niet onder de 24 graden geweest in Vlissingen. Record hoge temperaturen. Dat zie je dus ook in de nacht. Dus het koelt eigenlijk ook niet in de nachten af. Ja, in het weekend misschien een tropische bui die een beetje verfrissing geeft. Maar de echte verkoeling, ja, die kunnen we pas volgende week verwachten. En dan komen we weer op een normale 25 graden uit, zeg maar.
0: De winterjas kan weer uit de kast.
8: Ja, zo is het.
0: Dennis, dankjewel en een mooie dag vandaag. Doe voorzichtig.
8: Hou vol, hè.
0: Rustig aan. Hoi, hoi.

0: Love van James Bay. Om 4 minuten voor half 8. Goedemorgen, dit is de ochtendshow voor de vrijdag. Volendamse vrijdag is het vandaag. We hebben ons kampement met de hele studio en alles opgeslagen in de Botterwerf in Volendam. Net als vorig jaar, zeer gastvrij ontvangen vanochtend. Het eerste broodje paling hebben wij inmiddels
1: achter te kiezen.
0: Het enige nadeel van paling is, het is niet te versmaden. Het is superlekker, maar alles ruikt naar paling nu.
1: Ja.
0: Alles smaakt naar paling, alles ruikt naar paling.
1: Alles is paling.
0: Alles is paling.
1: Dus een liedje toch van Bluff?
2: Alles is paling.
0: En we hebben ook gezellig wat luisteraars hier vanochtend.
1: Ja, laat eens horen.
0: Hallo, hallo! Florentien, jij staat daar gezellig bij onze luisteraars.
3: Ja, ik sta hier en ze zijn lekker aan de koffie op dit moment. Ik sta bij Linda hier toevallig. Oh. Hoe ben je hier zo vroeg naartoe gekomen? Kon je ik vrij krijgen?
4: Ik heb vrij gekregen, maar uiteindelijk, ik werk op een school, dus uiteindelijk zijn de scholen dicht. Dus dat kwam helemaal prima uit zo.
3: Ja. En ben je met je collega's hier? Jullie zijn hier met z'n vieren, jouw groepje althans. Vertel, wie is wie?
4: Dit is mijn nicht, Kim. Die heeft gewonnen. Die heeft me meegenomen. Mijn zusje Yvonne en mijn neef Tinus.
3: Oh, gezellig. Nou, maak er een heel leuke ochtend van. Ik loop even door naar wat andere luisteraars. Oh ja. Hier zit Minka.
0: Ik ben wel benieuwd eigenlijk, Flo, of ze ook voetbal hebben gekeken gisteravond.
3: Ja. Ja. Hebben jullie voetbal gekeken, Minka?
5: Eerlijk gezegd, alleen de eerste helft. Ja. Toen ben ik afgehaakt, want ik moest wel heel vroeg op.
3: Ja, dat snap ik. Want waar kom jij vandaan?
5: Nijkerk.
3: Dat is een dorpsgenoot, Tim.
0: Nou, dat blijft
3: jullie elkaar.
0: Pas op, je moet stad zeggen. Pas op.
3: Is het de stad? Ja. Sorry.
0: Het ligt heel gevoelig.
3: Maar je bent wel een echte voetbalvolger, dus je gaat de volgende wedstrijd wel vroeg op?
5: Ja, waarschijnlijk wel, ja. Ja. Dan regel ik de volgende ochtend ook wat.
3: Ja, dat snap ik. Dan ga je weer vrij nemen. Want wat doe jij in het dagelijks leven?
5: Doktersassistent. Doktersassistent.
3: En kon je vrij krijgen? Ja, dus vandaag?
5: Vanmorgen was ik vrij, maar vanmiddag moet ik gewoon werken.
3: Leuk.
1: Wel lekker dat we iemand bij deze hitte die een beetje medisch onderlegd is.
0: Dat is wel fijn, ja.
3: Ja. Als er iemand flauw valt, dan hebben we gelukkig Minka nog uit Nijkerk.
0: De EHBO-doos zetten we in de buurt daar bij jou. Dan kun je altijd te hulp schieten als het iemand echt te warm wordt. Want het gaat hier zo meteen warm worden. Want we hebben natuurlijk naast dat hier allemaal luisteraars zijn aangeschoven en dat we live uitzenden vanuit de Botterwerf ook flink wat artiesten opgekomen.
1: Absoluut.
0: Er wordt hier zo meteen gemusiceerd. Onder andere Jan Smit ga je live horen, de 3 J's. We hebben Simon Keizer.
2: Frans Bauer.
0: Het is wel leuk. Frans Bauer loopt hier ook rond.
1: Jan en Frans hebben natuurlijk samen gewoon een dikke hit met Chris Cross Amsterdam.
0: Ja, maar dat is voor ons ook een beetje een verrassing. Want
1: Frans is natuurlijk niet een Volendammer.
0: Nee. Dus eigenlijk een beetje. Hij is de vreemde

0: maar je gaat hem wel horen zo dadelijk.
1: Ja, leuk.
0: Live bij ons in de ochtendshow voor deze Volendamse vrijdag. Vrijdag 26 juni. Met verderop in dit radioprogramma onder andere Ronald de Boer over de wedstrijd van gisteravond. Wat is zijn visie op het Nederlands elftal en wat moet er veranderen om het beter te doen tegen Marokko?
2: Na de winst op Tunesië.
3: Het is een doelpunt van Nederland. Van Hekken verlengt hem 1-3.
4: Dus Nederland door naar de knock-outfase van het WK voetbal.
2: Alleen bij Radio 538 scoor je tickets voor de 16e finale. Nederland-Marokko.
4: Luister vanmiddag om 5:38. Win.
2: Reis met z'n tweeën volledig verzorgd naar Monterrey, Mexico.
4: En juich ons in het stadion richting de overwinning. Het WK voetbal beleef je met Radio 538.
2: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Koel je favoriete snacks en drankjes razendsnel in een Hisense koelkast. En geniet maximaal van de wedstrijd. Check alle koelkasten op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
6: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
1: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
9: Rook?
1: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
9: Nee, rook, uit de meterkast.
8: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
1: Zo, koffie?
8: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
7: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
11: Doei doei!
10: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
12: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
13: Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
14: Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
15: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
14: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
16: Maak je huis schoon en fris met Wibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter, spray plus navul, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op wibra.nl. Dat doe je goed. Wibra.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
18: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
19: Sorry, maar het is WK!
20: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
21: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
11: Hola, ¿dónde está mi casa?
21: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
11: Paella, paella.
21: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
11: Buenas noches.
21: Dus red ik het tijd. En vamos naar Beterbed.
22: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1 plus 1 gratis. En Calvé-saus ook 1 plus 1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
23: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
24: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
0: Ja, goedemorgen. Dit is 538, de ochtendshow. En meteen maar een waarschuwing. Code rood is momenteel actief vanwege de extreme hitte. Het wordt vandaag tussen de 36 en de 40 graden. Dit weekend blijft het zeer warm met temperaturen van rond de 35 graden. En dan de files. Hoe is het op de weg, Rick?
25: Twee files, dus het valt reuze mee. Mensen houden zich aan de adviezen. Hè. A2 Maastricht-Noord-Eindhoven bij Nederweert. 48 minuten vertraging, komt door een ongeval. Het staat daar stil over 8 kilometer. Dan de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Malden en Kuik. Daar is de file 3 kilometer lang en de vertraging valt gelukkig mee. 7 minuten.
0: 5:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
26: Goedemorgen. De man van 28 die gisteravond om het leven kwam in Limburg was amateurvoetballer Mats Grotenberg van USV Hercules. Hij zorgde 2,5 jaar geleden nog voor een enorme stunt in de KNVB-beker door Ajax uit te schakelen met een doelpunt in de 92e minuut. Grotenberg werd tijdens het zwemmen aangevaren door een boot en overleefde dat niet. Om de extreme hitte vandaag geldt in 8 provincies code rood. Tim zei het net al. Er wordt van alles geschrapt. Postbodes blijven binnen. Rijexamens gaan niet door. En het enorme festival Defcon is gecanceld. En vannacht is voor het eerst ooit in juni een tropennacht gemeten. En daarvoor moet het in de beeld boven de 20 graden blijven. Het werd 21,3 graden. Nog warmer was het in Limburg. Ja, het is een bijzondere dag vandaag. Want prinses Alexia is vandaag jarig. Ze is 21 geworden.
0: We zijn vergeten de vlag mee te nemen vanuit.
26: Ja, de Rijksvoorlichtingsdienst zegt dat ze haar verjaardag in huiselijke kring viert. En het is niet bekend of dat dan in Nederland is of in Londen, waar ze natuurlijk studeert.
0: Want Alexia is de middelste, hè?
26: Ja.
0: Dat is een beetje die boevige.
26: Ja, die ja. De kans is wel groot dat haar ouders Willem-Alexander en Maxima erbij zullen zijn.
27: Maar je doet normaal zo'n 21 party,
26: ja,
27: toch?
26: Zo'n grote, dat is nu helemaal in.
27: Ja, dat is helemaal de hype, toch? Jij doet, is dat ook niet,
26: ja, ik ga dat volgende week doen met mijn dochter. Ja. Ze is dan wel 23 van zondag.
27: Oh ja.
26: Ja.
27: Oh,
26: ja, maar dat gebeurt dus ook heel veel. Okay. Als je dan 21 even geen tijd hebt, dan doe je gewoon.
0: Doe je het gewoon 2 jaar later.
26: Of
0: waarom
26: 22.
27: Ook niet?
26: Ja.
27: Is dat dan een,
26: ja, maar dat wordt wel echt heel groot gevierd met allemaal speeches en moet de tafel. Ja. Ja, wij moeten ook echt een toespraak.
27: Als ouder?
26: Jazeker.
27: Oh mijn god.
26: Ja, het is.
27: Maar is het dan alleen eten? Of moet je ook cadeaus?
26: Nou nee, het gaat er vooral om dat je een hele mooie gedekte tafel hebt. En dat het er echt piekfijn uitziet. En dat met een beamer en boksen. Oh. En ja, en dan doen zelfs
27: de hele
26: catering.
27: Avond op je telefoon zitten.
26: Ja. Nee, dat mag natuurlijk.
0: Maar de grote vraag is natuurlijk, is Anton erbij vanmiddag bij dat feestje?
26: Dat is,
27: ja.
26: Ja, oh. Dan gaan we denk ik niet.
0: Daar gaan wij niet achterkomen.
26: Daar gaan wij denk ik niet achterkomen. Ja, en na de 3-1 winst op Tunesië kijkt Oranje natuurlijk uit naar de volgende tegenstander op het WK Marokko. Bondscoach Koeman die verwacht een leuke wedstrijd omdat Marokko graag wil aanvallen. En Frenkie de Jong die noemt het een heel sterk team.
0: Zo.
26: Ja.
0: Een sterk team, een leuke wedstrijd. Is dat allemaal waar? Klopt dat? We vragen dat even aan de echte kenner. Aan de telefoon hebben wij Ronald de Boer. Ronald, goedemorgen.
28: Goedemorgen.
0: Het was een kort nachtje.
28: Ja, ik hoor net dat het 3-1 is geworden. Ik ben door de wekker heen geslapen. Dus ik ga nu de vraag stellen. Ik wil eigenlijk de voetbalkenner van jullie programma voor het team vragen. Hoe was de wedstrijd voor het team?
0: Ja, was
28: het
0: rustig.
26: Ik moet eerlijk toegeven, ik heb ook niet gekeken.
27: Nou, ik kan je vertellen, Ronald, het was niet best.
28: Nee, ik heb gekeken natuurlijk. En, het moet ik zeggen, de eerste kans was eigenlijk al een beetje een waarschuwing. Dat was van Tunesië al, ja? Die binnenkant voet over. Daarna natuurlijk heb ik ook goede momenten gezien. Ik denk dat Koeman dat ook heeft gemeld. Ik vond ze agressief, bij fases. Toen dacht ik van ja, hey, ja, ze hebben daar echt wel op getraind. Maar je hield af en toe ook weer je hart vast als je de bal verloor. En dan denk je, jezus, dat moet Mbappé of Marokko in dit geval. Sabari, ja, die zie je nooit meer terug. Dus er was ook wel weer reden van,
27: Dat is nog werk aan de winkel.
28: Ja, exact.
1: Maar wat is er gebeurd met dat sprankelende Nederland dat we zagen tegen Zweden? Nou, natuurlijk ook wel wat zwakke momentjes, maar dat wervelde veel meer dan de ploeg gisteravond.
28: Nou, ik ben er niet mee, Tim. Ik denk dat ik vind het eigenlijk precies hetzelfde probleem weer. Bij Vlaag in de wedstrijd heel goed. Ze hebben ook heel goed gespeeld, hè, voor die drinkpauze tegen Zweden. Daarna ging minder. Na de rust kwamen ze geweldig uit. Mm. Weer goed voetbal. Agressief. Ook, ik moet zeggen, Summer viel weer goed in, vond ik. Weer, ik bedoel, Malen deed ook bij Vlaag goed. Maar ja, het zit achterin toch. Ook nou, achterin, dat heeft met het team te maken natuurlijk. Niet alleen achterin, maar dat ze niet goed staan in de omschakeling. Dat moet echt beter als je, nou dat zeggen ze zelf ook, wil je wereldkampioen worden. Of in ieder geval verder gaan.
1: Maar wat moet er veranderen dan? Je zegt het moet beter gaan, maar hoe kun je met een paar wissels toch zorgen dat het achterin wat beter staat?
28: Nou ja, ik zeg altijd, je moet jongens hebben, kijk, als je balbezit voorin hebt, moeten de anderen denken van, hey, wat gebeurt er als we balverlies leiden? Ik zeg dat dan moet je op het huis passen, dan moet je al direct zorgen dat je die inbrekers al direct bij de lurven pakt. Hè? Daar moet je echt op letten en dat moet gewoon beter. En natuurlijk, aan de ene kant, laten we eerlijk zijn, je komt niet tegen een Tunesië of een Marokko, die zoals Tunesië speelt, die zo ver naar achter gaat met 5-4-1. Dat is ook heel lastig voetbal, laat dat duidelijk zijn, hè, heren. Dus het is niet zomaar dat je denkt van, goh, we gaan dit blokje, want tegenwoordig iedereen kan goed verdedigen en ze zijn fysiek goed, dus het is gewoon heel lastig. Ja. En tegen Marokko krijg je een heel ander type tegenstander. Meer ruimtes. Dus, en ik denk dat Nederland daar goed bij gedijt.
1: Want speelt dan ook mee dat je op een gegeven moment binnen 7 minuten 2-0 voor staat en dat je weet van, nou, we zijn eigenlijk toch al door naar de volgende ronde.
27: Ik vind het wel best.
1: Dat toch wel spelers...
28: Ik denk dat je daar helemaal gelijk in hebt. Ja 100%. Dat, je denkt, nou heerlijk, 2-0. Het gaat nog regenen, ook helemaal niet lekker. Nee. Eigenlijk was dat eigenlijk wel heel lekker, denk ik, hoor. Dat was een welkom buitje. Zo. Maar het is wel zo dat het onbewust, en dat denk ik ook, Koeman gaf een goede analyse, dan ben je toch net iets minder gefocust. En in topvoetbal is een paar procent minder, ja, ben je ook weer gemiddeld. Dus ik denk dat hij daar de juiste punten aanraakte. En ik denk zeker tegen Marokko zien we een ander verdedigend Nederlands elftal. Want ik heb ook hele mooie dingen gezien. De aanspeelpunt Brobbey bij Vlagen, dat was echt wel ingestudeerd. En er kwam af en toe echt gevaar uit. En we gaan het zien tegen Marokko. Dat wordt een hele interessante wedstrijd.
1: Wat heeft Memphis nou aan het eind? Die probeerde die een omhaal te maken. Wat was dat?
28: Ja, hij kwam een beetje achter hem en hij moest heel snel reageren. Het was wel in ieder geval mooi voor de foto. In ieder geval.
1: Ja, dat zeker. Ja. Als het erin was gegaan is de wereld komen. Nu was het een beetje knullig.
28: Ja, hij kwam een beetje achter. Hij kon niet zoveel meer doen. Hij kon hem ook niet meer koppen. Dus hij moest iets verzinnen. Nou, hij verzon dat.
1: Dat is aan Memphis. Hey, nou is die wedstrijd, de volgende wedstrijd is van maandag op dinsdag. De tegenstander Marokko, 3:00 s'nachts. Heb jij kaarten voor die wedstrijd? Ga je erheen?
28: Nee, ik blijf lekker in Nederland.
1: Oh, want er is een mogelijkheid, hè? Er is een mogelijkheid. We hebben vanmiddag om 5:38 bij Edwin Evers. Ik weet niet of je die kent.
27: Ja.
28: Nee, ik ken niet.
1: Hebben we kaartjes die we weg gaan geven hier op 5:38? Dan gaan luisteraar, gaan wij richting naar Mexico sturen.
28: Mooi zeg.
1: Want daar wordt die wedstrijd gespeeld.
28: Daar moet je bij zijn.
1: Ja, dat te gek toch?
28: Ja, nee, te gek. Ik ga luisteren en ik hoop dat ik er doorheen kom. wat moet ik doen? Wat moet ik doen eigenlijk?
1: Nou, ik denk dat iemand anders het voor jou doet. Dat komt helemaal goed. Ronald, dankjewel. Tot zover. Mooie dag vandaag.
28: Hey, dankjewel. En voor het zien.
1: Ronald de Boer over de wedstrijd van vannacht van het Nederlands elftal. De wedstrijd tegen Tunesië. Ah, wel gewonnen, groepswinnaar. En op naar de knock-outfase van het WK-voetbal. Nederland speelt van maandag op dinsdag tegen

0: lekker hier in de 538-ochtendshow. Het is exact 8:15 geworden. Volendam is vandaag de plaats waar wij de studio hebben neergezet.
1: En
0: waar
1: ik zie Chris Kols Amsterdam komt gewoon binnen.
0: Ja, wat een banjeren. Dat is echt een verrassing.
1: Wat hebben we met de boot? Met de pomp?
2: Ja, wij varen langs en we dachten van, nou, we zien Jan-Jan Smit. en ons nummer. Nou, we even langs gaan.
0: Ja. Maar is het aan jullie hier om erop toe te zien dat het wel goed wordt uitgevoerd? Of wat is het idee?
2: Nou, we zijn meegevraagd. Als jullie niet weten waarom, weten wij het eigenlijk ook niet.
0: Nou, wij hebben het niet doorgegeven. Dus wij waren echt verbaasd om jullie te zien. Maar superleuk dat jullie er zijn. Begrijp me niet verkeerd. Het was voor ons ook een verrassing.
2: We hebben ook Henny mee. Oh. En, een stuitje.
1: Nee, maar je mag ze niet zo lang in de auto laten. Hè?
0: Nee. Gevaarlijk weer voor die oude mensen.
2: Ja. Nee, dus je hebt geen vragen voor ons voorbereid.
0: Nou, hoe is het met jullie?
2: Nou ja, gaat goed.
0: Ja. Jou? Ja, die gaat prima.
2: Ja, lekker. Nee, ja, nou, ze gaan zo optreden. En of wij even met jullie in gesprek konden. Maar volgens mij gaat dat goed.
0: Ja, nee, het gaat zeker goed. Want wij hebben inderdaad aan jou gevraagd om wat muzikale vrienden ook uit te nodigen vanochtend. Dat zijn voor een deel Volendamse vrienden. Want de 3 A's die komen vanochtend nog langs. Simon Keizer is straks hier.
3: Frans Bauer.
0: Maar Frans Bauer is ook aangeschoven. Ja, dat is een beetje een verstekeling natuurlijk vanochtend. Tijdens de Volendamse vrijdag. Maar wel een hele leuke verstekeling.
4: Ja, dankjewel jongen. Ja. Ik ben vereerd dat ik hier even mag langskomen.
0: Kom jij wel eens in Volendam?
4: Ik was laatst nog. We hebben hier samen nog een videoclip gedraaid.
0: Oh ja, natuurlijk ja.
4: Het was een memorabele dag voor ons allemaal.
0: Maar jij moet toch ook, tenminste, dat iedereen hier van ons team, die heeft iedere keer als wij in Volendam kopen, dan kijken we toch onze ogen uit. Het is een kleine gemeenschap, maar met een volledig eigen cultuurtje.
4: Nou ja, ik moet je zeggen, ik kwam hier net aan en ik reed zo Volendam binnen en ik heb die auto daar geparkeerd. En toen wandelde ik hier zo langs dat haventje en dan zag ik even de Paloma Blanca liggen.
1: Oh,
4: ligt een prachtig schip heb ik even bij staan kijken. Toen ben ik hier vanochtend langs die palingrokerij gekomen.
1: Ja. Het Bokkum.
4: Daar ben ik even naar binnen gestormd. Ja. Dus ik heb voor het eerst van mijn leven, dat was om 6:00... heb ik even vers van de pech zo'n paling naar binnen gehaald.
0: Maar dat gaat dus prima, toch?
4: Dat zijn voor mij wel memorabele herinneringen.
0: Ja, dat snap ik.
4: Het is wel zo, als je hier kijkt, dat volkje hier in Volendam, dat is al vroeg wakker. Dat werkt van alles. Je ziet al die viskarren hier 's ochtends al richting Brabant gaan. Dus dat is wel echt ontzettend leuk.
0: Het zijn harde werkers, dat zei Jan net ook al. Ja. Jan, wederom goedemorgen.
4: Heb jij trouwens al een wijntje op?
0: Ik heb nog geen wijntje op.
1: Jan heeft zijn eigen wijn.
0: Maar ik ben een en al hoor, vertel verder over de wijn.
4: Nou, dat zou ik je wel vertellen. Kijk, ik ben geen wijnkenner, maar Jan heeft sinds kort zijn eigen wijnlijn.
0: Ja.
4: En dat begint zich nu, zeg maar, internationaal begint dat zich uit te rollen.
0: Oh.
4: Zelfs in Brabant hebben ze al die wijn aan
0: de. Nou ja, als je Brabant hebt, dan heb je de halve
4: wereld. Een feestje, en dus er zijn ook 2 van die dozen erheen gevlogen.
0: Maar wat is het verhaal van die wijn dan, Jan?
5: Nou, ik ben sinds maart, heb ik mijn eigen Herrero wijn. Dat is Smit in het Spaans.
0: Ja.
5: Witte wijn uit de Rioja-streek. En sinds 2 weken ook rosé. Ik zal jullie straks een glaasje laten proeven.
0: Nou, volgaarne.
5: Want hier in de Bottenwerf zijn ze ook trots.
4: Ik zit ook bij mijn eigen te denken. Kijk, als Jan nou in die wijn gaat, dan moet ik natuurlijk ook als collega moet ik mijn eigen ook wapenen natuurlijk.
0: Ja. Waar zit je
4: dus
0: aan te
4: ik
0: denken?
4: Ben nou aan te denken om de Frans Bauerworst te introduceren.
0: Nou, wat zou je zeggen van bier en dan noem je het Frans Brouwer?
4: Frans Brouwer,
0: dat is een idee, toch?
4: Dat is wel, ja, want dit ken zo natuurlijk niet. Daar moet je natuurlijk wel bijblijven.
0: Je blijft achter. We gaan luisteren naar jullie hit die jullie gezamenlijk hebben gemaakt. De mannen van Chris Kost, die staan hier ook. Ik zou zeggen, take it away, live vanuit Volendam. Jan Smit en Frans Bauer. Hoppa.

0: applaus voor de Marshall Visser Band.
1: En applaus voor Jan Smit, Frans Bauer en onder het toeziend oog van Crisscross Amsterdam. Hoe was, zijn jullie tevreden? Het is goed gedaan, toch?
2: Ja, heel goed gedaan. Ja,
3: anders doen we nog een keer, hoor. Zeg ook, die DJ's die klapten ook lekker, hè?
2: Ja, hoe vond je ons?
3: Dat was echt geweldig.
1: Mannen, gaan lekker aan de koffie. Wij zijn de hele ochtend hier live vanuit Volendam aan het uitzenden met de Volendamse Vrijdag. Dat zijn we op uitnodiging van Jan Smit. Hij zit 30 jaar in het vak en dat is de reden dat hij ook wat muzikale vrienden heeft uitgenodigd. Frans Bauer heb je net gehoord. Ik zie Simon Keizer hier net binnenkomen.
4: Zeker, en Jan gaat nog een naam bekendmaken, die opkomt treden op zijn jubileumconcert.
1: Nou, dat en meer zometeen in het vervolg van de ochtendshow.
5: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
6: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1 plus 1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Hittekorting bij Leenbakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Getallen horen is centen scoren. Luister vanmiddag naar Evers en Co vanaf 2 uur op Radio 538. Gooi je een getal in de titel van een nummer, bel dan naar de studio. En wie weet win je 5000 euro. Getallen horen is centen scoren. Vanmiddag op 538. Alle info 538.nl.
3: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
4: Kan het ook sneller?
3: Ondernemers pakken meteen door.
4: Ik voel dat doorpakken niet.
3: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
4: Sneller!

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena. 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/The Weeknd.
2: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
3: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
4: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
5: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
6: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd

0: opbouwende prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Voordat zondag de Grand Prix van Oostenrijk losbarst, begint jouw Formule 1 zondag op Kijk. Formule 1-iconen Olaf Mol en Jack Ploy praten je helemaal bij. Over de laatste ontwikkelingen in de paddock, de slimste strategieën en natuurlijk, wat kan Max Verstappen dit weekend in Oostenrijk? GP-voorbeschouwing met Olaf en Jack. Zondag live om 2:50. Exclusief en gratis op Kijk. Download de app.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen dit weekend nog 35%. Korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
4: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stokbrood voor maar 75 cent. En biefstuk naturel. Schaal van 2 op 3 stuks voor 2,49 per 100 gram. Een fijn en voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: 538 Nieuws.
7: 8 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Er zijn allerlei maatregelen getroffen vanwege de extreme hitte. Het KNMI heeft voor 8 provincies code rood afgegeven. En daarom blijven postbodes bijvoorbeeld binnen. Ook gaan scholen niet open, net zoals pretpark Walibi in Biddinghuizen. Daar zou ook het festival Defcon zijn. Maar de tienduizenden bezoekers, die kunnen dus naar huis. Een grote ontruiming in het Brabantse Goorle bij Tilburg. Daar vloog vannacht het pand van een lunchcafé in brand. Volgens het Brabants Dagblad werden meer dan 40 appartementen in de omgeving ontruimd. Van het lunchcafé is na de brand weinig meer over. En Oranje won vannacht de laatste groepswedstrijd met 3-1 van Tunesië en heeft al zin in de volgende tegenstander op het WK, Marokko. Volgens bondscoach Ronald Koeman kan het een leuke wedstrijd worden omdat Marokko graag wil aanvallen. Oranje-verdediger Jan-Paul van Hekken die verwacht letterlijk en figuurlijk een heet potje. De wedstrijd is namelijk volgende week in Mexico, waar het heel erg warm is. Nou ja, over warm gesproken, het wordt een zonnige en snikhete dag. Het wordt 34 tot 39, misschien wel 40 graden. KNMI heeft dus in 8 provincies code rood afgegeven. Aan het einde van de dag is er kleine kans op een onweersbui. Tot zover het nieuws op Radio 538.
9: Dankjewel Flo, dan een overzicht van de files. Rick, waar staan ze?
10: Ja, 2 files en mocht je de weg op gaan, neem wat te drinken mee. Hè, voor mocht je in de file terechtkomen.
9: Ook dat voor jou.
10: Nou, een bakje koffie sla ik niet af. A4, Den Haag, Amsterdam tussen Hoogmade en het Ringvaart Aqua. Duct 6 minuten vertraging. Ander op de A73 Nijmegen Maasbracht tussen Dukenburg en Maasbrug. De vertraging 18 minuten.
11: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
12: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
11: Oh, Otrium?
12: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
13: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
14: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
15: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
16: De beste plek voor jou, NVM. Casino.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: 5-2-8. Nederland is door naar de knock-outfase van het WK voetbal.
2: Luister vanmiddag om 5:38.
1: Win kaarten en reis naar Mexico voor de 16e finale. Nederland-Marokko.

0: Station. We build this city.
1: Dit is
2: de 538 Ochtendshow.
0: Ja, terwijl daar wordt gezongen over de zonsopkomst boven de Golden Gate Bridge, kijken wij naar een zonsopkomst boven het Markermeer.
3: Oh,
0: verschil moet er zijn, maar
3: koperen ploert.
0: Ik weet bijna zeker dat wij er mooier bij zitten, hoor. Wat een prachtig plekje hebben we hier vanochtend. De Ochtendshow komt vandaag, 26 juni, vanuit Volendam. Het is Volendamse vrijdag. En wederom zijn wij van harte welkom geheten bij de Bottenwerf daar in Volendam. En ja, we hebben een plek gekregen op het terras, omdat het geweldig weer is natuurlijk.
3: Prachtig plekje. We zitten eigenlijk in de jachthaven.
0: Ja, achter ons dobberen de bootjes heen en weer. Als je in de gelegenheid bent, zou je voor de grap even moeten kijken op TV538 of via de app. Dan heb je een beetje een beeld hoe de setting is. Met heel veel gezellige luisteraars ook vanochtend die hier zijn. Toch, jullie zijn gezellig, toch? Ja, hier, dat wou ik zeggen.
3: Ah, hoor eens, man.
0: Zometeen meer optredens van onder andere Jan Smit, die de drie J's ook heeft uitgenodigd. En Simon Keizer, die krijgen wij ook zometeen nog te spreken. En die gaat hier optreden in deze tweede editie van de Volendamse Vrijdag. En nieuws voor vanochtend, na de overwinning op Tunesië. Sorry, nee, we gaan even naar de uitzending van VI Oranje. Dat is misschien wel even interessant, want Johan Derksen die vertelde een verhaal over een vriend van hem die gemakkelijk vrouwen kon versieren, maar niet met hen naar bed wilde. En Johan zei erover, als ze met mij mee waren gegaan, dan waren ze aan de beurt geweest.
3: Oh.
0: En Wilfred die reageerde daarop. En, nou ja, goed, luister even mee.
4: Johan, je bent 77. Houd als een beetje een tandje minder, man. Dat is
5: toch
4: wel
5: zenuwachtig.
4: Als je 77, hypocriete opmerking, nare opmerking. Jij bepaalt niet waar ik over praat. Mag ik, omdat ik 77 ben, het x-aantal onderwerpen niet meer bespreken? Ja. Maar je moet niet bij de hand gaan doen tegen mij.
3: Nee, want wat gebeurt er dan?
4: Nou, je weet ook over wie je denkt.
3: Ja, dat weet ik.
4: Ja.
3: Ja.
4: Dan krijg je een keer een draai om je oren van mij.
3: Hoe dan?
4: Nou, dat kom je wel achter dan.
3: Ja?
4: Maar je zit weer te sarren.
3: Zit ik te sarren?
4: Ja.
3: Oké. Okay.
5: Ja. Zo. Maar ik voelde toch een venijnig toontje.
6: Ja, maar Derksen zit in een hele vervelende periode.
3: Ja, het is te veel te warm voor hem, man.
6: Is te veel. Hij moet gewoon lekker daar een gollo blijven. En
5: je hebt natuurlijk echt een beetje overdreven.
3: Je hebt natuurlijk dat Curaçao achter de rug.
6: Het is te veel. Het is een oude man. Hoe lang moeten zij nog door voordat het zomerstop is?
3: Ik denk nu Nederland zelf al de finales ingaat. Dat zij denk ik ook doorgaan. Zolang Nederland zelf al speelt, dat zij VI maken.
0: Dan nog even iets anders. Het was vooraf aan de wedstrijd nog even spannend of Nederland op tijd kon beginnen vanwege het slechte weer. Voorafgaand aan het duel blikten Noah Valen en Valentijn Driessen terug op de weersomstandigheden. Waarbij Valentijn een beetje een dubieuze opmerking maakte.
7: Maar word jij nou nog zuurder van dit weer of kan dat eigenlijk niet?
8: Nee, dat kan bijna niet. Kijk, ik vind ook, volgens mij zei Chris het, er vallen twee regendruppels en heel Amerika staat in vuur en vlam. En iedereen maakt zich druk, maar het zijn maar regendruppels. Dus,
7: ik sta te soppen in mijn schoenen, Valentijn.
8: Nou ja, gelukkig alleen in je schoenen.
0: Zo dan. Dan gaan wij naar de Formule 1, want komend weekend de Grand Prix van Oostenrijk. Aan de telefoon hebben wij Formule 1-kenner Jack Ploy. Jack, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
0: Ja, de thuiswedstrijd voor Red Bull.
9: Ja, nou, dat wordt wel heel belangrijk, hoor. Max heeft behoorlijk druk opgevoerd. En die heeft gezegd, het is erop of erop dit weekend. Dus we zijn benieuwd.
0: Ja, een cruciale race. Wat is er zo cruciaal? Moet hij winnen of wat verwacht hij ervan?
9: Nou ja, goed, ze lopen natuurlijk al een hele tijd erachter de eerste drie teams aan te hobbelen. En Max wil gewoon weer eens gaan winnen, weet je. En hij heeft gewoon gezegd, nu moet het gebeuren. En het bijzondere is ook, gisteren stonden er ook afdekschermen voor het team. En dat betekent dat er waarschijnlijk wel een behoorlijke upgrade is meegenomen die ook zichtbaar is voor de pers. Dus die hebben ze zo lang mogelijk even buiten beeld willen houden.
0: Ja.
9: Dus ik denk dat er toch best wel wat werk is verricht op de fabriek.
0: Maar waar moeten we dan aan denken? Jij zegt een upgrade, maar is dat iets motorisch?
9: Ja, ik denk dat aan de buitenkant van de auto wat aerodynamisch is veranderd, waardoor wat verbeteringen in de snellere bochten, want daar zit Max op te wachten. De snelheid in die snellere bochten is niet voldoende voor Max om te winnen.
0: Hm.
9: Dus ik denk dat aerodynamisch wel wat goed zichtbaar is en dat willen ze zo lang mogelijk verstoppen.
3: Maar dat betekent aanpassing aan je auto, dat je teruggezet wordt, toch? In
9: als je het binnen het reglement doet, is er niks aan de hand natuurlijk.
3: Oké. Okay. Ik dacht dat je al maar een paar keer per jaar echt iets mocht
9: wijzen. Als je binnen de regels blijft, nothing on the hand.
3: Oké.
0: Hey, en nou is het vrij heet ook in Oostenrijk. Er is een waarschuwing voor hittegevaar afgegeven. Is dat niet een beetje overdreven?
9: Ja, een beetje. Dat is net zo goed als dat wij nu denken. En dat je hoorde net Valentijn, hè, over de hitte in Amerika en de regen in Amerika.
0: Ja.
9: Ja, wat is overdreven? Ik vind het wel goed dat ze iedereen goed waarschuwen, toch?
0: Ja. Maar
9: al die fans op die tribunes, ik denk dat dat voor de sporters niet zoveel uitmaakt. En voor de auto's ook niet.
0: Ja.
9: Maar wel voor de fans op de tribunes, die moeten wel voorzichtig zijn natuurlijk.
0: Oké, Mercedes die domineert dit seizoen. Gaan ze dat komend weekend ook weer doen?
9: Ja, Helaas wel, denk het wel, ja. Ja, weet je, die hebben er gewoon zo'n goede klap gemaakt met die nieuwe reglementen. Die hebben zo'n voorsprong, ja, fantastisch. Ja.
6: Maar hebben zij zo een klap geslagen of heeft de rest een beetje zitten slapen toch?
9: Nee, andersom. Ik denk dat Mercedes gewoon heel snel en heel goed heeft ontwikkeld. Die liepen natuurlijk een aantal jaren achter. Ja. En die hebben afgesproken, wij gaan nu bij dit reglement gaan we zorgen dat we de allerbeste motor en de allerbeste auto bouwen. Nou, dat is gelukt.
3: Okay. Maar toch heel even snel nog terugpakken, Jack, wat jij ook zegt, erop of eronder. Maar wat nou als het eronder is, is het dan voelt zo van dat hij dan de knoop hakt om weg te gaan bij Red Bull? Of is
9: het... Ja, nou, hij hakt dan wel een knoop door wat hij gaat doen. Of hij dan een jaartje met pauze gaat of dat hij dan naar een ander team toe gaat. Ik denk dat dat wel onderhand wel al half beslist is, maar dat ze voeren de druk gewoon op.
6: Maar wacht even, een jaartje pauze, kan dat? Kan je gewoon zeggen van nou, ik doe even een jaar niet mee en daarna stap ik weer in?
9: Sorry, ik versta je vraag niet goed, want er zit dat ik zacht hem.
6: Oh. Oh, ja.
9: Dan loop ik even weg. Vervelend. De mensen zitten hier allemaal te studeren.
3: Oh.
6: Ja. Maar je kan zomaar een jaar even stoppen?
9: Ja, dat kan zomaar. En natuurlijk kan niet alles zomaar. Maar als je dat per se wil, dan doe je dat toch gewoon, ja, dan stop je ermee.
6: Maar jij oppert dit niet zomaar. Jij hebt het ergens gehoord.
3: Check.
9: Ik heb al heel lang geroepen, joh. En er is natuurlijk al van alles aan de hand. En dat kan zomaar gebeuren, jongens. Ja, Max is Max. Die zegt gewoon, toedeloe, ik ga lekker wat anders doen. Okay. Hoop je ermee.
6: Nou, laten we dan toch even kijken naar het podium voor komend weekend. Mercedes domineert, dat blijft zo. Maar wat gaat Max doen, denk jij?
9: Ja, Max moet op het podium komen, want anders dan is het niet fijn. Dus ik gok wel dat Max het podium gaat halen. Maar Kimi Antonelli gaat hem wel winnen voor Lando Norris. En dan Max, denk ik.
6: Oké, en is dat genoeg? Is dat drop of is dat stiekem toch eronder?
9: Ik denk wel erop.
6: Oké.
9: Dat gebeurt.
3: Zijn jullie op televisie weer dit weekend? Olaf en jij, bij Kijk?
9: Ja, we zijn weer op Kijk. En we zijn natuurlijk ook weer te horen op Rampy Radio, zoals altijd.
6: We
9: zitten wel in de korte broek, hoor.
6: Ja, nee, zo eerlijk. Bij Olaf zat natuurlijk te studeren daarvoor. Voor die, daarom moest jij even weglopen.
9: Die zit
6: erin te verdiepen. Jack, dankjewel. We spreken je snel weer.
9: Alright, jongens. Veel plezier.

0: Ja, er hoort een dansje bij dit liedje, de Ketchup Song. Maar er is het eigenlijk gewoon te warm voor om een dansje te doen. Dus ik zou ook juist een beetje laat.
1: Als je een beetje wappert, is wel...
0: Je moet een ander laten wapperen. Dat is eigenlijk nog het allerbeste. Wij zijn vandaag in Volendam. De Bottenwerf is de plek waar wij vanochtend zijn. Voor de tweede editie van de Volendamse Vrijdag. 30 jaar zit Jan Smit in het vak. En dat is de reden dat hij ons uit heeft genodigd om hier in Volendam programma te maken. En ook kennis te maken met al zijn muzikale vrienden. We hebben net al eventjes Jan gehoord samen met Frans Bauer. Maar een andere muzikale vriend van Jan, dat is bekend. Dat is Simon Keizer. Simon, goedemorgen.
2: Goedemorgen allemaal.
0: Eventjes, heb jij voetbal gekeken gisteren?
2: Nee, ik had dus wel de wekker gezet. En toen ging die wekker.
0: Ja.
2: En toen dacht ik... toen dacht ik aan jullie natuurlijk.
0: Ja.
2: Dus er zat schuilde een stukje professionaliteit in mij.
3: Ah, schijt toch uit.
2: Blijven slapen.
0: Maar je bent weer in slaap gevallen, je hebt niks gezien.
2: Ja, ik ben weer in slaap gevallen. Ik heb vanochtend de samenvatting
0: gekeken. Oké. Want je ziet er bijzonder uitgeslapen uit, moet ik zeggen. Dat zal de reden zijn.
2: Dat ben ik ook, ja.
0: Ik moet zeggen, veel van jouw dorpsgenoten hadden toch bedacht om gisteravond even de kroeg hier op te zoeken. Want het zat helemaal vol op de dijk.
2: En ik begreep dat jullie het groepsgevoel versterkten.
0: Ja, wij wilden eventjes de sfeer in Volendam proeven.
2: Maar in dat verleng, dan zien jullie onwijs goed uit. Dat is goed gedaan.
0: Nou, dankjewel. Ja. Dankjewel.
1: Ja.
0: Simon, zou jij je microfoon iets lager vast willen houden?
2: Ja, want, zoiets.
0: Ja, dat gaat veel beter. Okay. Dankjewel. Hey, even over jouw boek, want jij hebt een boek geschreven ook.
2: Klopt.
0: Dat is eigenlijk dezelfde titel als jouw single. Wat moet, dat moet. Waarbij de eerste moet met een D geschreven.
2: Ja, dus er is durf nodig om het roer om te gooien. Dat is een beetje in een notendop wat ik met die titel bedoel. Het beslaat eigenlijk een traject van het moment dat ik erachter kwam dat ik eigenlijk niet zo goed kon voelen. Niet op een dieper niveau kon voelen. Tot het punt waar ik dat wel weer een soort van heb gefixt. Ik ben nog elke dag lerende.
0: Ja.
2: Maar dat traject besloeg een jaar of 6, 7.
0: Zo.
2: En ik vond dat interessant genoeg om te beschrijven.
0: Maar dat moet je misschien een beetje uit. Wat was dan het gevoel dat je had?
2: Nou, ik kwam er echt heel goed achter toen mijn dochter geboren werd. Die is nu bijna 9.
0: Ja.
2: En ik voelde daar niet zo heel veel bij. En dan schrik je. Dan denk je, hoor ik nu niet heel blij te zijn? Ja. En in mijn hoofd was ik dat wel. Ik was, dus rationeel begreep ik dat het heel indrukwekkend was. Maar ik op gevoelsniveau niet. En dan ga je denken, ja, eigenlijk heb ik altijd wel wat afgevlakt door het leven gelopen.
0: Maar was je depressief dan? Of is dat...
2: waar ik vervolgens achter ben gekomen is dat ik in mijn jeugd nogal... in een te korte tijd te veel ellende door heb gemaakt.
0: Ja.
2: Het verlies van mijn vader toen ik 15 was... en de cafébrand toen ik 16 was.
0: Het hemeltje, ja.
2: In het hemeltje. En toen onbewust heb ik toen gedacht... ja, dit hoef ik allemaal niet te voelen. En toen heb ik een trucje bedacht om dat niet te voelen. Dus daar is dat allemaal ontstaan. Dat wist ik niet. Ik heb gewoon een heel fijn leven geleid.
0: Ja.
2: Geen klagen, prachtige carrière en alles. Alleen echt op een diep niveau voelen zat daar niet bij. En dat heb ik niet geweten.
0: Ja.
2: Alleen daar kwam ik nu achter.
0: Maar komt dat dan ook omdat je wordt opeens gelanceerd samen met Nick? Dat duo dat scoort de ene hit naar de andere. Je bent populair in heel Nederland. Is dat dan ook? Heb je dan geen tijd ook om het te gaan voelen?
2: Dat zal mee hebben gespeeld. Wij werden natuurlijk geleefd. En ik vond het ook wel cool. Ik kon het allemaal aan.
0: Ja, tuurlijk.
2: Ik voelde die zenuwen niet. Geef maar nog een Ahoy of een Ziggo. En het is prachtig. En ik heb daar op een bepaald niveau wel van genoten. Maar ik kan echt nog een show in 2019 voor me halen. Dat ik op de catwalk liep door de Ziggo Dome. En ik dacht, ja, dit is fantastisch wat ik zie. Maar moet ik nou niet gewoon in extase zijn? Het kwam niet binnen.
1: Nee.
2: En nogmaals, dat was heel handig op momenten.
0: Ja.
2: Maar nu door de jaren heen heb ik wel allerlei methodes mijn eigen gemaakt om wel te kunnen voelen. En dan is het leven wel een stukje leuker, moet ik zeggen.
0: Jeetje, wat een diepzinnig gesprek zo op deze vrijdagmorgen.
2: Nou, ja, maar dat
1: mooi toch?
0: Nee, dat is zeker mooi. En het is fijn ook dat je er zo eerlijk over vertelt. Maar daar vraag ik me wel af, want je zegt van... nou, ik heb bepaalde momenten, bepaalde euforische momenten... heb ik niet zo ervaren. Heb je met terugwerkende kracht dat dan nog wel kunnen voelen? Dat die euforie die je zou moeten voelen?
2: Ik kan nu dingen terugkijken en denken van zo, dit was wel magisch. Maar in dat moment niet. En dat is prima. Heel even heb ik een moment gehad, een periode gehad dat ik daar spijt van had.
0: Ja.
2: Of zo. Dat je dacht, oh, wat jammer van al die mooie momenten. Maar het heeft geleid tot dit. Weet je wel? Dus ik ben er eigenlijk heel dankbaar voor. Want nu ben ik een blij mens.
0: Nou, dat is goed om te horen. En zo zie je er ook uit. Je straalt.
2: Dankjewel.
0: En ik hoop dat je hiervan gaat genieten, want je gaat je nieuwe single ga je live spelen.
2: Ja, deze setting is ook wel een bijzondere voor de luisteraars. Er staan dus allemaal luisteraars ook om me heen. Ja. Met koptelefoons en op een kluitje. Het is heel gezellig. Met de Marcel Visser Band.
0: De beste band van Nederland, toch?
2: Zo is het. Ja. Zo is het.
0: Wat moet, dat moet. Zo heet je boek en zo heet de single. Die ga je nu live zingen.
2: Ja.
0: Live bij ons in de ochtendshow vanuit Volendam. Wow. Simon Keizer! Yeah.
2: Wat als ik... Ja, deze setting is ook wel een bijzondere voor de luisteraars. Er staan dus allemaal luisteraars ook om me heen. Ja. Koptelefoons en op een kluitje. Het is heel gezellig. Met de Marcel Visser Band.
0: De beste band van Nederland, toch?
2: Zo is het. Ja. Zo is het.
0: Wat moet...

0: Simon Keizer! Wat moet, dat moet! De nieuwe single, en zo heet het boek ook. En het is echt een heel openhartig, interessant boek over jou om te lezen. Waarin je ontzettend eerlijk bent. Dus voor iedereen een aanrader, denk ik.
1: Dank jullie wel, dank je wel.
0: Fijn dat je hier was.
1: Tot zo, want ik kom nog even een boek brengen bij.
0: Oh, wat leuk. Nou, Simon Keizer. Live bij ons in de ochtendshow tijdens deze Volendamse vrijdag. En niet de laatste muzikale gast, want zometeen hebben we ook nog de 3J's voor je. Jan Smit, die komt nog een keer voorbij. En het laatste nieuws van Florentien.
2: Ja, een sapelier aan je tafel. Dat is dus de trend. Wat het is, hoor je zo.
3: Na de winst op Tunesië.
4: Het is een doelpunt van Nederland. Van Hekken verlengt hem 1-3.
5: Is Nederland door naar de knock-outfase van het WK voetbal.
3: Alleen bij Radio 538 scoor je tickets voor de 16e finale. Nederland-Marokko.
5: Luister vanmiddag om 5:38. Win.
3: Reis met z'n tweeën volledig verzorgd naar Monterrey, Mexico.
5: En juich ons in het stadion richting de overwinning. Het WK voetbal. Beleef je met Radio 538.
3: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
6: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
7: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
8: Brussel Zuid.
7: Hé, nu al?
6: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Maak er een thuiswedstrijd van, met Hisense. Beleef elke wedstrijd haarscherp op een Hisense-tv. Alsof je in het stadion zit. En mis geen enkele paas, tackle of goal. Check alle tv's op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
9: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
10: Zeker. Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
11: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
12: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot

0: 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
5: Eén ijs koffie voor mevrouw.
4: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
7: we Oranje. De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
8: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
9: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
10: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
11: Kom maar verder.
10: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
11: Hij is weer klaar.
10: QuickFit en weer verder.
12: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
13: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
14: Eén jongen, twee eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
15: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
16: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
17: Costa del Corte, de dikste deals van Makita, Hartman, Colombia en meer. Alleen op iBoot.com of in onze app.
18: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
19: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
20: ANWB en gaan.
21: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Ja, goedemorgen, de 538 ochtendshow voor de vrijdag, waar op code rood actief is op dit moment. Dat is vanwege de extreme hitte. Het wordt vandaag tussen de 36 en de 40 graden. En komend weekend blijft het zeer warm, met temperaturen die kunnen oplopen tot 35 graden. Het advies is om, als het niet nodig is, niet de weg op te gaan. Houden mensen zich daaraan, Rick?
24: Gelukkig wel, er staan geen files.
23: Kijk, 3:30. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
25: Ja, goedemorgen. Code rood dus in 8 provincies vandaag. En daardoor werken postbodes niet, zijn er geen rijexamens en blijven attractieparken dicht. Afgelopen nacht was het voor het eerst in juni een tropennacht met boven de 20 graden. Ja, vannacht dus in de beeld voor het eerst in juni al een tropennacht. En 21,3 graden was het zelfs ook in Limburg. Nou, nog warmer. Wie ergens strandt met een kapotte auto, die krijgt volgens BNR steeds vaker te maken met pechhulpcowboys. Dat zijn bedrijven die zich online voordoen als een betrouwbare pechdienst, maar vooral uit zijn op geld. Dus kijk daar ook voor vandaag uit. Voor, dus ja. Na de winst, 3-1 op Tunesië. Ja, ik heb het ook warm, jongens.
0: Door de hitte bevangen.
1: Ach. Nou, je merkt wel, eigenlijk is... voor mij zijn we door het kantelpunt heen van de koele ochtend naar de warmte. Het is sinds een kwartier voel je gewoon...
24: De warmte.
23: Het Markermeer warmt ook langzaam op. Dus de koude...
24: Ik zag het net al een beetje... Ik denk, het gaat koken.
23: Ja, dat idee krijg je wel, ja. Maar ik denk wel dat het woord van het jaar dat we dat net hebben gehoord. Pechhulp cowboy.
1: Dat gaat hem worden, hoor.
25: Nou ja, we hebben dus gewonnen van Tunesië. Oh. En Oranje kijkt uit naar de volgende tegenstander. Op het WK Marokko. Bondscoach Koeman die is heel positief. Hij verwacht een leuke wedstrijd omdat Marokko graag wil aanvallen. En dan zijn ze op hun sterkst natuurlijk.
1: Ja, nou, internationaal gezien is de pers ook lovend over het Nederlands elftal.
23: Toch wel, ja.
1: En die zeggen toch eigenlijk wel dat Oranje het ver kan schoppen.
23: Ja.
1: En dat ze zelf zeggen van nou, wellicht hebben we hier de nieuwe wereldkampioen zien spelen.
23: Zo. Nou, dat zijn niet mis te verstaan.
1: Nee.
25: Ja, vanavond nog 2 wedstrijden. Om 9:00 Noorwegen, Frankrijk, Senegal, Irak. Frankrijk staat bovenaan. Irak, ja, die zit toch wel in een gevarenzone.
23: Sowieso zit Irak in
25: gevarenzone. Letterlijk en figuurlijk. Landen die er dus ook sowieso uit liggen. Haiti, Turkije, Tunesië dus, Jordanië, Panama. Ja, en helaas Curaçao ook, hè. Maar Tsjechië en Qatar. We drinken steeds minder alcohol. En dat zien we ook dus vaak in restaurants steeds meer. De sommelier die krijgt namelijk concurrentie van de sappelier. In NRC staat er een heel artikel over. Ja, met kombucha, mocktails, limonades, allemaal alcoholvrije drankjes. En ze willen eigenlijk daarmee hun vakmanschap en creativiteit uitdragen. En ze besteden daar dus ook heel veel energie en tijd aan.
23: Ja.
25: En dan kan je dus geen wijnarrangement, maar een soort non-alcoholarrangement krijgen.
1: Ja, wel goede mocktails hoor, tegenwoordig. Als je denkt van, joh, ik moet rijden. Het is niet zo meer dat je dan een Spa Blauw kan drinken.
23: Ja. Nou, ik moet zeggen, we waren gisteravond natuurlijk met een deel van het team even voetbal kijken. En we hebben Sofie in ons team, die is zwanger.
1: Ja.
23: En die mag natuurlijk niet drinken om die reden.
1: Ideaal.
23: Maar dan is het toch al vrij snel dat je... Ja, je zit aan de alcoholvrije biertjes.
1: Ja.
23: En dat is dan toch... gelukkig zijn die tegenwoordig heel goed te drinken.
1: Absoluut.
23: Maar ik kan me voorstellen, ik heb het er niet gevraagd... maar ik kan me voorstellen dat je dan toch af en toe verlekkerd kijkt... naar de echte biertjes die langskomen.
1: Wist je het zo?
25: Ja.
23: Ja.
25: Ja, het is sowieso een bijzondere dag vandaag. Niet alleen maar vanwege de hitte. Maar het is ook de ideale trouwdatum.
1: Oh,
25: ik weet niet of jullie al
1: hebben gekeken.
25: Maar het is, ja, die bestaat, Niels. 26/6/2026.
23: Oh, dat is wel mooi. Een hele mooie datum.
25: Dus er gaan heel veel mensen trouwen. Ik denk gemiddeld ongeveer 200 stellen per dag.
23: Ach,
25: dus die zitten vandaag ook in de bloedhitte.
23: In je driedelige pak. En in je jurk.
25: Ja.
1: Ach, dat is toch ook echt... En vanavond dat feest nog in zo'n niet geërcoed
23: zaaltje.
1: Had jij toen goed weer met je huwelijk?
23: We hadden het perfecte trouwweer. We hadden niet te veel zon, waardoor de fotograaf hele mooie foto's kon maken. Want hele felle zon is voor de foto's is net niet lekker. Dus de fotograaf was heel blij. Het was niet te koud, het was niet te warm. En het was droog.
1: Nou,
23: en wij hadden het buffet, of tenminste het diner hadden wij buiten. En wij konden dus met z'n allen buiten blijven.
1: Perfect.
23: En de huwelijksceremonie was ook buiten. Dus ja, het was...
25: Oh, dat is wel ideaal.
23: Het perfecte weer eigenlijk, achteraf.
1: Vandaag, man.
25: Oh, dat is nu wel...
1: Ik denk dat je namelijk ook nog mensen hebt die... om de reden van dit weer niet komen ook naar je. Weet je, dat je mensen uitgenodigd.
25: Oude mensen,
23: Oude mensen, die blijven liever binnen.
1: Oma Jannie, die blijft lekker thuis zitten.
25: Oma Jannie blijft denk ik thuis.
24: Als het overleeft deze dag.
23: Nou, daar zit je ook wel mee.
25: Even facetimen, dat kan tegenwoordig, is dat ook heel normaal.
1: Dat ook,
23: Nou, weet dat in ieder geval, dat vandaag als je een huwelijk hebt of je gaat trouwen. Je bent niet de enige, het is een hele populaire datum. Ook nog eens een keer een vrijdag, dus qua weer. Even doorbijten geblazen. Flo, dankjewel voor dit moment. Dit is 538 vanuit Volendam met muziek van Direct nu.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat It. Mooie samenwerkingen hier in de ochtendshow. Om 8:15 die ochtendshow die live vanuit Volendam komt.
1: Gaat Jan die naam bekendmaken?
0: Dat weet ik eigenlijk niet, maar dat kunnen we wel even vragen. Jan Smit, goedemorgen wederom.
2: Waar is Jan?
0: Jan, hallo.
3: Jan? Ik heb geen idee.
0: Ja.
1: Oh, Jan is ook weg.
0: Jan is weg. Is Jan weg? Nee, toch?
4: Dat wil ik zeggen. Welke Jan?
3: Nee, maar bij dit liedje begint Jan dus. Dus het maakt niet zoveel uit.
1: Ja. Een hoop Jannen hier.
0: Ja.
1: En misschien kunnen jullie dan de naam bekendmaken.
0: Nee, wij waren even benieuwd, Jan. We hebben het natuurlijk vanochtend gehad over jou. Jij zit 30 jaar in het vak. Dat is ook de reden dat wij hier zijn vanochtend. De uitnodiging door jou gekregen vorig jaar tijdens de Volendamse Vrijdag. Van kom over een jaar terug, dan zit ik 30 jaar in het vak.
3: Ja.
0: Dan heb ik echt iets te vieren. Over een paar weken een heel groot evenement.
1: Ja, hiernaast, in het Marinapark, toch?
0: Dat is hier, nou, ik denk een paar honderd meter verderop. Maar jij zei vanochtend al, er komen een aantal grote artiesten komen mij vergezellen tijdens dat feest.
3: Ja, Frans Bauer had ik helemaal niet genoemd.
1: Oh.
3: Dat was de eerste die zei, ik ben erbij.
1: Ja.
3: Nou, de mannen hier natuurlijk, de drie. En de band, uiteraard, die zijn erbij. En ja, ik zou nog een naam bekendmaken.
0: Dat zou je doen,
1: jij zou nog een
3: kan
1: naam
3: ik er nog even over nadenken, dat ik het zo meteen zeg.
0: Oh, dat is goed.
3: We zitten tot 10:00, toch?
0: Ja, ja, ja.
3: Ik moet diegene even bellen of die het goed vindt.
0: Of die echt wel komt.
3: Nou, hij komt zeker.
0: Oh, het is een hij!
1: Hey!
0: Het is een hij.
3: Ja, ik heb geen vrouwelijke gastartiest.
0: Helemaal niet? Echt niet? Hey! Of hou je die nog eventjes geheim?
3: Nee, nee, die komen
1: we hebben voor mij ook in Nederland echt beduidend minder vrouwelijke
3: artiesten.
1: Ja, ik denk dat het meer... Zou het niet 60-40 zijn of zo?
0: Ja.
1: 60% man, 40% vrouw?
3: Nou, Niels, jij zit in die materie natuurlijk. Jullie hebben bij de radio natuurlijk wel het meeste kijk erop.
1: Dat ik denk ik wel namelijk.
0: Ik denk dat de verdeling nog slechter is. In het nadeel van de vrouw. Oh. Ja.
3: Kijk, daarom heet ons liedje ook Die Man Is Verliefd.
1: Nou.
0: Ja, niks met, dat is, de dames worden volledig buitengesloten. Nee, dat is helemaal niet waar natuurlijk.
3: Nee, dat is puur toeval.
0: Ja, want de drie J's die zijn er ook weer gezellig bij vanochtend.
3: Ja.
0: Goedemorgen.
1: Dank dat we in jullie huis mogen zijn eigenlijk.
5: Ja, toch?
1: Ja.
5: Nou, want welkom even, en we hopen dat onze mensen goed voor jullie mensen hebben gezorgd.
0: Want de Bottenwerf is van de drie J's, het café waar wij nu zitten.
5: Nee, Jaap en ik zijn mede-eigenaren van de Bottenwerf. En dan moet ik ook nog zeggen mede-bestuurders, want de Bottenwerf is een stichting.
0: Hey.
5: Dat is wel even belangrijk om te benoemen.
0: Maar een stichting, kan je een café een stichting laten zijn?
5: Ja,
0: hier kan alles.
5: In Volendam kan alles. Nee, bij ons werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
0: Aha.
1: Goed joh.
5: Ja. En ook hiernaast bij de, nou ja, bij de echte bottenwerf, waar de botters worden gerestaureerd.
0: Daar komt de naam ook vandaan.
5: Ja.
0: Ja. Oh, wat mooi joh. Dus er zit ook echt een maatschappelijk doel erachter.
5: Ja. Dus wij zijn bestuurders, wij verdienen hier niet eens geld aan.
0: Dat kan me niet voorstellen, Jan.
1: Dat is ook.
3: Je kan het je niet voorstellen, maar het is echt waar.
0: Nou, het is echt een waanzinnige plek.
1: Geweldig.
0: We zijn hier vorig jaar ontzettend gastvrij ontvangen. En dit jaar is dat niet anders. Dus wij kwamen met alle liefde terug weer om hier het programma vandaan te maken. En we hebben ook eigenlijk nog een mooiere plek dan vorig jaar. Want we staan nu buiten. We staan met de studio echt op het terras.
5: Nu echt het mooiste uitzicht van de wereld.
3: Hoe zit het nou volgend jaar?
4: Wij bestaan volgend jaar trouwens 20 jaar.
3: Jullie zijn weer uitgenodigd.
0: Nou, bij deze. Ja hoor, bij deze. Er komt gewoon weer een Volendamse Vrijdag. We gaan luisteren naar een liedje dat jullie samen hebben gemaakt. Je zei het al, Die Man Is Verliefd. Live bij ons in de ochtendshow vanuit Volendam. Jan Smit en de drie.
1: Yeah!

0: een leuk liedje blijft dit toch. Jan Smit en de 3J's. Die man is verliefd. Live vanuit de Bottenwerf in Volendam. Dank wederom. Heerlijk liedje om zo op deze vroege morgen te horen. Wel oppassen dat je niet te hard gaat dansen op de klanken van dit liedje. Want het is natuurlijk wel erg warm. We moeten een beetje rustig aan blijven doen met z'n allen. Code Rood is nog steeds van kracht. Wij blijven nog even hier. Het laatste uur ook vanuit Volendam. Met zometeen, want of we nou hier zitten in Volendam of niet. Rob Schepers, de week in One-liners. Die komt eraan. Ik hoop dat Rob de Volendammers een beetje spant. Die komen nog wel eens aan bod tijdens de week in One-liners. We spelen begin de dag met een mooi bedrag. En weet dat je later vandaag om 5:38, vanmiddag is dat bij Evers & Co.
1: Ja.
0: Kans maakt op kaarten voor de WK-wedstrijd.
1: Onmogelijk.
0: Tussen, ja, hebben wij. Tussen Nederland en Marokko. Dan ben je erbij. Dan ga je gewoon.

0: En Mr. Know-it-all in de ochtendshow van 538. Het is inmiddels 5 minuten voor 9 uur geworden. Zometeen het laatste deel hier vanuit Volendam. Het laatste uur met daarin Rob Schepers. En begin de dag met een mooi bedrag. Wij hebben vandaag een stem die in tegenstelling tot veel deze uitzending komt uit Volendam.
1: Ja.
0: Ik kan vast verklappen, de stem van vandaag die komt daar niet vandaan.
2: Oh.
0: Ja. Dit is hem.
2: Ik kon een dag helemaal niet zingen.
0: Nou. Wie zou dat zijn? Via
2: 0909-3050.
0: Ja, natuurlijk. Mag je zo meteen meespelen met Begin de Dag met een Mooi Bedrag?
2: Ik kon een dag helemaal niet zingen.
0: Wie het is? Je hoort het zo.
3: De superster. De boybands.

0: 1000 allerlekkerste hits uit de jaren 90. Zometeen vanaf 10 uur. De 538 90's Top 1000.
1: Liffies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt en literpak. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
7: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
9: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
12: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
13: Wereldster The Weeknd, After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam, Johan Cruijff Arena, 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/theweeknd.
14: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
15: Vergeet je niet in te smeren.
14: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
16: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
17: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
18: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
19: Pas je eindelijk het perfecte shirtje.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
2: Dat gaan we vieren.
1: Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Keukenkopers opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid. 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi.
5: 538 Nieuws, 9 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Door de zware aardbeving in Venezuela zijn misschien ook tientallen mensen uit Spanje omgekomen. Onder het puin zijn 2 overleden Spanjaarden gevonden en er worden er 80 vermist. Het officiële dodental van de beving is opgelopen naar 235... en het zoeken naar meer slachtoffers in Venezuela gaat nog altijd door. Voor het eerst een tropennacht in juni. Het bleef in de beeld boven de 20 graden. En er waren overigens grote verschillen. In Vlissingen was het nog warmer met 24 graden. In het oosten van Groningen maar 13. Vandaag geldt voor 8 provincies code rood. Het advies is om rustig aan te doen. En voor de volgende WK-wedstrijd tegen Marokko zullen Oranje fans hun wekker moeten zetten of heel lang wakker moeten blijven. De aftrap in Mexico is namelijk in de nacht van maandag op dinsdag om 3 uur. Oranje won vannacht de laatste groepswedstrijd met 3-1 van Tunesië en is als groepswinnaar door naar de knock-outfase. Gaan we naar het weer. Ja, het wordt een zonnig en snikhete dag. Het wordt 34 tot 39, misschien wel 40 graden. Het KNMI heeft dus in 8 provincies code rood afgegeven. Aan het eind van de dag is er een kleine kans op onweer. Tot zover het nieuws op Radio 538.
7: Dankjewel Flo, dan de files. En waar die staan, weet Rick.
8: Begin op de A12 Arnhem-Oberhausen bij Duitsland. 9 minuten vertraging. En de A29, dat is de laatste berg op Zoom. Rotterdam bij de Heinenoordtunnel. De vertraging 19 minuten.
9: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honigpasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost. Een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Eurobeken. We doen met je mee. Plus.
10: Uit pure woede. Je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen. Schreeuwend. In het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
11: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
12: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp alleen dit weekend nog je kans met een Bavancia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
14: 538. Nederland is door naar de knock-outfase van het WK voetbal.
15: Luister vanmiddag om 5:38.
14: Win kaarten en reis naar Mexico voor de 16e finale. Nederland, Marokko.

0: Chainsmokers. Something just like this. In de 58 ochtendshow samen met Coldplay om 12 over 9. En vanuit Volendam is dit de 58.
1: Ik heb toch zin om een bommetje te doen.
2: Nou,
1: ga het niet doen, want dan denken ze dat Bultrug...
0: dat Willy met de
1: Bultrug Jimmy, wie was
0: het? Nee, Timmy.
1: Bult, ja, dat hij toch gereïncarneerd is.
0: Nou, het ziet er wel heel verleidelijk uit. We zitten hier vanuit Volendam met uitzicht op het Markermeer. De jachthaven eigenlijk.
1: Maar je hebt eigenlijk twee havens, want je hebt hem op de dijk.
0: Ja.
1: Daar liggen de, is dat een beetje de toeristenshowhaven?
0: Dat denk ik wel, want daar liggen ook al die rondvaartboten.
1: Maar Jan, dan kunnen we... Is Jan er niet meer?
2: Nee, Jan is weg.
1: Oh, oké.
0: Okay. Die ging wat leuks doen, zei hij.
1: Dacht, misschien kan hij... Dan kan hij wat vertellen over Volendam. En hier, dit is eigenlijk de jachthaven dan, denk ik.
0: Ja, hier liggen de dure schepen. Liggen hier. De zeilbootjes.
1: Daar liggen we weet ik veel wat.
0: Ja, dat zijn mooie schepen. En het rad staat daar inmiddels ook. Heeft een prachtig... Ja. Ik denk dat het rad nog nooit op zo'n mooie plaats heeft gestaan.
1: Schitterend.
2: Weet je wat mooi zou zijn? Als, maar ik weet niet wie dat durft. Om dat rad in het water te
1: trekken.
2: Nee. Ah, dat is leuk, man.
1: Maar daar is Jan.
0: Jan, daar vragen we ons even af hoe het zit hier. Want er zijn twee havens in Volendam, toch?
3: Ja, dit is de haven van het Marina.
0: Ja.
3: Het recreatiegebied.
0: Hier liggen de dure schepen eigenlijk.
3: De duurdere?
0: Ja, of niet?
3: Nou, dit is niet per se...
1: Heb jij een boot?
3: Ik heb een sloep.
1: Ja.
3: Die ligt in de oude haven. Maar daar sta je dus heel lang op een wachtlijst. Dus je moet...
1: Oh, dat is...
3: Je kan wel een boot kopen, maar je komt niet zomaar in die haven.
1: Nee.
2: Oh, jij niet?
3: Een heel mooi gegeven dat je gewoon, je moet je plekje verdienen.
1: Ja.
3: Je schuift elk jaar een stukje op de wachtlijst.
1: Maar je weet ook wat er dan daarboven is gebeurd. Als je opschuift, dan weet je ook dat er weer een...
2: Het Markermeer is gegaan.
3: Ja, nou ja, goed, er overlijden wel eens mensen. Ja. Ja. De ene boot is de andere boot. Ja.
0: Nou, zo werkt het dus in Volendam. Ja, wij spelen begin de dag met een mooie. Dit is vandaag de stem.
4: Ik kon een dag helemaal niet zingen.
0: Wie, oh wie, zoeken wij vandaag? Wie is dit?
4: Ik kon een dag helemaal niet zingen.
0: Oh ja, ik denk dat ik het weet.
4: Ik weet het echt niet.
0: 0909-3058. Dus 0909-3058 als je hem denkt te herkennen. Het is een hij en het is geen Volendammer, zeg ik erbij. Via 0909-3058 mag je even een poging wagen.
4: Ik kon een dag helemaal niet zingen.
0: Kom hier straks met het goede antwoord op de radio, dan win je geld.

0: Fever Dream van Alex Warren in de ochtendshow. En daarmee 16 over 9 geworden. Ik kijk even achterom, want daar staat inmiddels Sophie bij ons rad. Het rad voor begin de dag met een mooi bedrag. Op werkelijk waar de allermooiste plek waar dat rad ooit heeft gestaan, Sophie.
1: Dat is absoluut waar. Dit gaat nooit meer overtroffen worden.
2: Maar zou jij het leuk vinden, Sophie, om deze zomer gewoon elke week ergens in het land met het rad te willen staan?
1: Zolang het zonnetje schijnt, vind ik het allemaal prima.
2: Kijk,
0: ja, dit is heerlijk. Een verkoelende plek, of verkoelde plek heb jij opgezocht. Je staat aan het water, uitzicht op de jachthaven. En daar gaat zo meteen gedraaid worden. Met deze stem in begin de dag met een mooi bedrag.
3: Ik kon een dag helemaal niet zingen.
0: Nou, wie is dat?

0: Melissa, die komt uit Ridderkerk. Goedemorgen, Melissa.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Heb jij ook een korte nacht achter de rug?
1: Oh, niet te doen.
0: Maar heb jij voetbal gekeken?
1: Nee. En ik wilde wel, maar ja, ik moest zo vroeg op en het was warm. Ik sliep al slecht. Ik ga het toch doen.
0: Het valt me toch op. We hebben veel mensen aan de telefoon gehad vanochtend die allemaal die wedstrijd hebben gespeeld.
2: Ik zag bij Tina Nijkamp, die heeft de kijkcijfers tot 2 uur vannacht. En we hebben er 1,6 miljoen mensen hebben de aftrap gezien. Oh. De eerste helft in elk geval.
0: Dat is wel inderdaad dat flink wat min. Want de vorige wedstrijd was 4,6 miljoen dag.
2: Ja, maar goed, het is midden in de nacht.
0: Ja, zeker.
3: Als je gewoon moet werken de volgende dag, heb je daar geen tijd voor.
0: Heb je vanochtend de samenvatting gezien of geloof je het wel, Melissa?
1: Nou, ik had een beetje zoiets van, omdat je toch wel weet dat je dan door bent hier zo, vind ik het toch iets minder spannend. Tegen Marokko, dat is dan toch wel weer anders.
0: Maar die is om 3 uur 's nachts, hè?
1: Ja, ik weet het. Maar ja, dan hangt het toch weer meer vanaf. Dus
0: precies.
1: Ik denk dat ik dan toch die wekker maar ga zetten.
0: Oh, toch wel. Oké, kijk. Wij zoeken vandaag de naam die hoort bij deze stem.
3: Ik kon een dag helemaal niet zingen.
0: Nou, wie is dat volgens jou?
1: Ik dacht Eddie Zoe.
0: Eddie Zoe?
3: Oh.
0: Eddie Zoe van RTL Boulevard onder andere.
1: Ja.
0: Grappig. Dat is het goede antwoord. Ja! Sophie heeft voor je gedraaid.
2: Ja, en het rad heeft weer mee, zie ik.
0: Oh ja.
2: Zeker.
0: Oh, maar misschien blijft hij wel draaien daar.
2: Oh.
0: Hoeveel geld ga jij winnen?
3: Dat is wel heel spannend, hoor.
0: Met de stem van Eddie Zoe. Jij gaat er vandoor met... Sophie.
4: 100 euro.
0: Nou.
4: Yay.
0: Hey.
1: Super tof. Nee, hartstikke fijn.
0: Ja,
1: blij mee.
0: Dat is lekker tof. Hey, wat ga je doen vandaag? Ga je opsluiten in huis? Achter de gordijnen en lekker met de airco aan? Of moet je werken?
1: Nee, ik moet helaas werken. Ik ben nu aan het werk. Ik ben hondentrimster, maar ik zit wel voor de airco. Oh, en ik ben om 12 uur klaar.
2: Zit er lekker in de hondentrimster.
0: Dat je vanochtend als eerste luisteraar ook al een hondentrimster.
1: Ja, die zijn toch wel aanwezig.
0: Ja, dat blijkt wel, ja.
1: We luisteren veel radio in ieder geval.
0: Nou, deze dag in ieder geval, ja. Melissa, we gaan het geld naar je overmaken en doe een beetje rustig aan vandaag.
1: Ja, doe ik. Hey, hartstikke bedankt.
0: Okay. Wij zijn in Volendam, de Volendamse Vrijdag, met vrienden van Jan Smit, die hier vanochtend ook acte de présence geven. En de 3 E's hebben we net al even gehoord in samenwerking met Jan Smit. Maar we gaan nog een keer naar ze luisteren, want we gaan een solo liedje van de 3 E's beluisteren. Dat gaan ze live spelen hier. Ik zou ook tegen alle luisteraars willen zeggen, loop weer eventjes fijn die kant op, dan kun je gaan kijken naar de 3 E's live. Los vast gaan jullie spelen.
5: Precies.
0: Wat is dat voor liedje, Jan?
5: Dat is onze laatste single en dat is een reggae plaat. Dus die is zeer geschikt voor deze broeierige temperatuur.
0: Nou, hoe wist je dat het vandaag zo warm zou worden, joh?
5: Daar hebben wij ons helemaal op ingesteld. Want wij gaan eigenlijk heel goed op dit soort temperaturen.
0: Nou, we gaan naar luisteren.
5: Ik ga heel goed op deze temperaturen.
0: De nieuwe single van de 3 E's. Los vast in de ochtendshow.

0: 3S! Live bij ons in de ochtendshow en de nieuwe single van de 3S.
1: Dat
0: is een leuk liedje, hè? Los vast.
1: Superleuk.
2: Dankjewel.
0: En die past ook wel echt bij deze temperatuur.
1: Heerlijk.
0: Geweldig liedje, hartstikke leuk. Jan, nogmaals heel erg bedankt dat wij bij jou in de Botterwerf vanochtend de studio neer mochten zetten. En dat jullie weer zo gastvrij waren voor ons.
2: Graag gedaan.
1: Is de agenda voor 27 al open?
2: Jullie zijn altijd welkom en we kunnen straks meteen even een datum pakken.
0: Ja, laten we dat
3: 20 jaar 3S, Niels volgend jaar.
1: Welke datum dan?
3: Dag, vrijdag.
1: Wat voor datum? Exact 20 jaar, weet je dat nog?
2: Het hele jaar, want we vieren het in het begin met een theatertour. En nou. We eindigen nog met iets speciaals, maar dat vertellen we dan.
4: Oh, is een concert, toch?
1: Okay.
4: Oh,
1: nou, dat vertellen we dan.
0: Dit is een goede reden om nog een keer terug te keren. Onwijs bedankt, mannen. Het was zeer geslaagd. En wij blijven hier nog eventjes, want zometeen hebben wij Rob Schepers nog hier in de ochtendshow. De week in one-liners die zit eraan te komen. En meer in het vervolg.
5: De Superster. It don't matter if you're black or de boybands en de DJ's.
0: Nou,
1: dat vertellen we dan.
0: Dit is een goede reden om nog een keer terug te keren. Onwijs bedankt, mannen. Het was zeer geslaagd. En wij blijven hier nog eventjes, want zometeen hebben wij Rob Schepers nog hier in de ochtendshow. De week in one-liners die zit eraan te komen. En meer in het vervolg.
5: De Super.

0: 2000.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
5: Dat gaan we vieren.
4: Zo goedkoop, daar word je fan van.
6: Dat gaan we vieren.
4: Aldi.
7: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Dat gaan we vieren.
4: Dus nu naar Aldi.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
11: Hallo, Odido hier. Dit weekend heb ik iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg je een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
12: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
13: Kan het ook sneller?
12: Ondernemers pakken meteen door.
13: Ik voel dat doorpakken niet.
12: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
13: Sneller!

0: korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort, perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990, Swiss Sense.
6: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mij en mama?
7: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
8: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
7: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout.
10: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
9: Dat zeg ik.
11: Costa del Korting. De dikste deals van Apple, Philips, Ariel en meer. Alleen op iBoot.com of in onze app.
12: Laat die wasmachine maar draaien, hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar...
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om

0: te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders ga je mis.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Ja, goedemorgen. Dit is 538 en het weer voor vandaag. Nou, het kan je niet ontgaan zijn. We hebben te maken met een hittealarm. En dan wel code rood. Heeft alles te maken met de extreme hitte. Vandaag wordt het tussen de 36 en de 40 graden. Dit weekend blijft het ook zeer warm. Met temperaturen die kunnen uitschieten tot 35 graden. Ga niet de weg op als het niet nodig is, is het advies. En houden mensen zich eraan, Rick?
3: Nou, redelijk goed. Er staan 4 files. Begin op de A12 Arnhem-Oberhausen bij Duitsland, 7 minuten. A15 Gorkum-Nijmegen bij de brug over de Linge, 14. A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam bij de Heinoordtunnel, 44. En er wordt ook nog geflitst op de A10. A10 Noord-Zeeburgertunnel bij hectometerpaal 4.4. En de A22 Velsen-Beverwijk bij Velsen-Zuid, 9.5.
2: 1 over half 10. De hoofdpunten van het nieuws zijn hier. Florentien, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Gestrande automobilisten die zouden moeten oppassen voor bedrijven die zich online aanbieden als betrouwbare pechhulp. Tijdens extreme hitte, zoals vandaag bijvoorbeeld, wordt je auto normaliter gratis naar een veilige plek gebracht. Maar malafide bedrijven die vragen er soms honderden euro's voor, meldt BNR. Acteur Milan van Waardenburg is tijdens een voorstelling in Maastricht in elkaar gezakt. Hij speelde in een openluchttheater in de musical Bokkenrijders. De show werd meteen stilgelegd en inmiddels gaat het goed met hem. De hitte werd hem te veel. En de meeste ochtendkranten zijn het met elkaar eens. Als Oranje echt ver wil komen op het EK, dan zullen we beter moeten verdedigen.
2: BK.
4: Ja, dat zei ik toch?
2: Moet toch je EK zijn? Ja.
4: WK natuurlijk. Hè. In de groepsfase kreeg Oranje 4 doelpunten tegen. En dat vinden de kranten echt te veel.
2: Wat was het? Ik begreep van jou, Niels, dat de internationale media wel wat te spreken...
5: Die waren lovend. Ja, ja, maar ik ga wel deels mee in het verhaal wat Florentien hier vertelt. Het was natuurlijk ja, qua punten lekker, maar ja, qua spel...
3: Armoedig.
5: Na dat eerste kwartier, dat je toch denkt... Als je een goede ploeg tegen je hebt...
2: Ja.
5: Dan heb je wel een probleem, denk ik.
2: Dus je zou iets beter moeten gaan spelen op het WK.
5: Wel dat, nou ja, langer volhouden.
2: Maar de internationale media zegt Nederland is echt een
5: kans. Hier zeggen ze, buitenlandse media prijzen Nederland zelf al. Oranje kan het verschoppen.
2: Kijk, nou, dat is toch positief.
4: Ja, dus Nederlanders zijn wat negatiever dan de buitenlandse...
2: Zo kennen we de Nederlanders wel over het algemeen. Ja, dat is toch de volksaard, ben ik bang. Het is 3:30. Goedemorgen, de ochtendshow vanuit Volendam. Jennifer Lopez en David Guetta. Save Me Tonight is hier. Don't

0: Machine. Maldon, een van die vele zomerhits die werden gescoord in de loop der tijd. Leuk om weer eens te horen. Hey, het is een bijzondere dag vandaag. Het is natuurlijk sowieso code rood in Nederland. Maar wat er ook aan de hand is, is dat wij...
1: Wat gebeurt er nou?
0: Er valt een camera op.
1: De camera van Tim valt op.
0: Mis je niks aan. Maar Nederland is door. Nederland heeft zich geplaatst voor de volgende ronde, de knock-out fase op het WK-voetbal. En Marokko is de tegenstander.
2: Ja.
0: Van maandag op dinsdag wordt die wedstrijd gespeeld om 3:00 s'nachts. Is leuk om op televisie te kijken in Nederland. Daar gaat een hoop Nederlanders gaan dat doen. Dus dat wordt een beetje, op dinsdagochtend een hoop kleine oogjes en veel koffie, denk ik. Maar... hoe leuk zou het zijn om die wedstrijd te gaan kijken in Mexico, waar die gespeeld wordt?
1: Mexico.
0: Dan zit jij in het stadion. Wij sturen je die kant op. Zorgen ervoor dat je toegangsbewijs hebt voor de wedstrijd en hotelovernachting. Nou ja, eigenlijk alles dat je nodig hebt om daar een fantastische voetbaltrip te beleven. Wij gaan dat vanmiddag weggeven. We gaan dat gewoon doen hier op 5:00.
2: En hoe laat gaan we dat weggeven, meneer Klein?
0: Om 5:38.
2: Oh, wat een toeval.
0: Ja,
2: dat vonden, station ook.
0: Vonden we een mooi tijdstip daarvoor. 5:38 hoor je het geluid van de scheidsrechtersfluit. Dit was een ander geluid overigens, maar het geluid van de scheidsrechtersfluit gaat dan klinken. Dan mag je gaan bellen met 0909-30538. Beller 538 gaat naar Mexico.
1: Wauw.
0: Die zit dus gewoon...
3: wat een gave prijs.
1: Dit weekend denk ik al.
0: Ja, dit weekend al in het vliegtuig.
1: Te gek.
0: Die gaat naar Mexico, die gaat die wedstrijd zien en met een beetje geluk ook Nederland zien winnen tegen Marokko. De volgende wedstrijd die het Nederlands elftal wacht op het WK daar. Lijkt het je leuk? Wil je daarbij aanwezig zijn? Nou, blijf lekker de hele dag luisteren en weet dus om 5:38 gaat de scheidsrechtersfluit klinken. En mag je het gaan proberen, mag je gaan bellen naar de studio. En wie weet ben jij dan degene die richting Mexico gaat. Hoe tof is dat? Regelen wij gewoon voor jou. Jonas Blue, nu in de 5:38 ochtendshow. Dit is Edge of Desire. I'm going on.

0: Jonas Blue en Edge of Desire om 13 minuten over half 10. Het is de ochtendshow voor deze vrijdag. Vanuit Volendam, maar desalniettemin gewoon volgens planning. Onze eigen Rob Schepers ook op dit tijdstip. Rob, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ah, goedemorgen.
2: Attentie.
1: Hallo?
0: Ja. Ja. Hallo?
1: Ben ik er?
0: Je bent er,
2: zeker,
0: hoor.
2: Luid
1: ja, ik ben
2: en
1: er al de hele tijd.
2: Oh, gezellig man. Hoe is het?
1: Ja, wel of niet? Ja, goed.
0: Ja, gaat goed, ja. Heb je voetbal gekeken?
1: Wat is dit voor een verbinding?
0: Ja,
3: er zit... waardeloze verbinding.
1: Ik hoor niks.
0: Er zit wat vertraging.
1: Jullie vallen weg. Wat is dit? Het is code rood.
2: Ja, je denkt toch bij Rob altijd dat het grapjes zijn.
0: Hij zit te klooien volgens mij.
1: Ja, het is geen grap. Hallo, ja, die zijn heel zachtjes. Hallo, hallo.
0: Okay. Moet je ons wat harder zetten. Rob, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hallo.
1: Hey. Ja, ja. Kom ik nou door?
0: Je komt door.
1: Goed zo.
3: Ik heb wel die er een beetje vertraging
2: op. Wow, weet ik niet.
0: Denk je?
3: Ja. Dus wij gaan eerder lachen. Wij gaan eerder lachen.
1: Ja, ik maak gewoon de zin maar de helft.
2: En als dan jij zegt zaterdag, doen wij al haha.
0: Ja, dan starten. Zullen we gewoon doen, Rob?
1: Yes, yes, yes. Gaan we doen. Ja!
4: Met Rob Schepers.
1: Yes, yes, yes. Zaterdag 20 juni. Agenten hebben in Almere een dronken man bevrijd die de hele nacht opgesloten had gezeten in een Dixie. Reactie van de man: dat ik de nacht heb doorgebracht in een naar pis en stront ruikend hokje was nog tot daar aan toe. Maar ik baalde vooral dat ik in de ochtend €3,50 moest aftikken aan toeristenbelasting. De laatste keer dat ik iemand zo zag worstelen met zijn Dixie was tijdens een interview met Erwin Weddemars. Jezelf zo van de wereld tanken dat je 's morgens niet meer weet waar je 's nachts in slaap bent gevallen. Of zoals dat hier in Volendam noemen, kermis. Zondag 21 juni, tv-kok Gordon Ramsay wordt voor het eerst opa. Het verschil tussen Gordon Ramsay en zijn dochter is dus dat Gordon zelf bereidt en zijn dochter wordt bereden. Volgens de bekende chefkok is het geheim van succesvolle voorplanting hetzelfde als het geheim van een merengue. Geduld, liefde en een grote klodder verse klont eiwit. Het kindje zal vernoemd worden naar de opa en gaat heten You motherfucking cockstucking wanker piece of shit Ramsay. Maandag 22 juni, Rod Stewart valt bijna flauw op podium in Utah en maakt daarna zijn optreden zittend af. En hoezo is dat nieuws? Aldus Koos Alberts.
3: Je kan echt niet.
1: Mijn laatste keer in Utah begon juist liggend en eindigde op de knietjes. Aldus Jake Paul. Het is helemaal geen schande om even te moeten zitten, maar je moet er geen theater van maken. Aldus Thijs Reumer. Dinsdag 23 juni. Nederland moet vandaag ouderwets zelf koken omdat maaltijdbezorgdienst thuisbezorgd staakt in verband met de hitte. In Centraal-Afrika blijven de maaltijdbezorgers vandaag ook thuis. Niet vanwege de hitte, maar gewoon omdat het eten op is. Hoe bereid je met deze temperaturen een diepvriespizza? Stap 1. Zet de oven op 200 graden. Stap 2. Haal de diepvriespizza uit de verpakking en laat deze op kamertemperatuur komen. Stap 3. Zet de oven uit en smullen maar. In Volendam rijden de bezorgbrommetjes vandaag gewoon door. Want hier hebben de inwoners een structureel kookprobleem.
0: Oké.
1: Woensdag 24 juni, de vloek die de Ghanese medicijnman Nana Kwaku Bonsam had uitgeroepen over de Engelse spits Harry Kane, heeft hij na de 0-0 tegen Ghana weer opgeheven. Nana Kwaku Bonsam heeft nog niet bekendgemaakt wanneer hij de vloek opheft over Donjal Malen. De medicijnman heeft er alle vertrouwen in dat Ghana de volgende ronde zal bereiken. Of zoals hij het zelf omschreef, en we gaan nou niet naar huis. Wel sneu natuurlijk dat je prestaties in het nationale elftal zo beïnvloed kunnen worden, want één persoon een hekel aan je heeft. Aldus Joey Veerman. Donderdag 25 juni, Nederland is groepswinnaar na de 3-1 overwinning op Tunesië. De laatste keer dat iemand binnen 7 minuten 2 keer wist te scoren bij Tunesië, zoals toen mijn vrijgezelle tante Anja op vakantie ging en ik 9 maanden later een neefje had met de naam Mbokko Mbokko. Reactie Bonnie Sinclair. Ik las thuis ook wel eens een drinkpauze in. Bijvoorbeeld als ik even naar het toilet moet. Bobby loopt nu op dit WK 1-1. Dat is binnen deze oranje selectie verder alleen weggelegd voor de Rolls Royce van Memphis Depay. En vandaag vrijdag 26 juni. Vandaag een speciale 538 ochtendshow vanuit Volendam ter ere van het naderende 30-jarig artiestenjubileum van Jan Smit.
5: Oh jee.
1: Het leuke aan een jubileumviering in Volendam. Het is tegelijk ook je familiedag, schoolreunie en buurtfeest. Jammer wanneer je niet aanvoelt dat het op een gegeven moment wel mooi is geweest en dat je de eer echt beter aan jezelf wil kunnen houden. Aldus Memphis Depay. Als ik aan Jan Smit denk, denk ik automatisch ook aan de drie J's. Oftewel, jongen, jongen, jongen. En de laatste voor vandaag. In augustus organiseert Jan nog een klein intiem feestje met 1800 van zijn meest dierbare familieleden.
0: Nou Rob, dankjewel weer.
1: Houdoe! Fijne uitzending nog. Dankjewel. Dankjewel, fijn weekend. Houdoe!

0: Rutger van Barneveld en de smulschijf van deze week. Zwoele zomernachten. Hij heeft hem gewoon te pakken, zijn gigahit. En het is wel grappig, want waar je ook komt, welk café je ook binnenstapt, deze plaat...
1: Ja, gisteravond zei je nog, werd hier
0: gedraaid. Op de dijk, het was echt alleen maar dit liedje wat ik voorbij hoorde komen. Ja, en natuurlijk alle andere liedjes van Jan Smit die gespeeld worden, dat dan ook. Dat moet ik eerlijk zeggen, ze draaien heel veel muziek.
1: Ja, maar zijn wel honkvast. Die zijn
0: ja, dat is echt leuk.
2: Zo hoort het ook.
0: Ja, dat vind ik mooi.
2: Dat is toch netjes, is gewoon hoe het werkt.
0: Jan, mag ik jou namens het hele team onwijs bedanken... voor de uitnodiging dit jaar, voor de Volendamse Vrijdag.
1: Nou, ik moet wel bekennen dat jullie vorig jaar... ook een klein beetje jullie zelf ook weer opnieuw uitnodigen.
2: Jij zat er eigenlijk helemaal niet op te wachten.
1: Nou, dat wel, maar het kwam wel van twee kanten. Ja, ik ben super dankbaar, hè. Laten we dat voorop stellen.
0: Zeker, zeker. Nee, maar we vinden het altijd erg gezellig om hier te zijn. En onze luisteraars ook, die hebben volgens mij ook een topochtend gehad, toch?
2: Yay.
0: Ja, hier.
2: Hoor eens.
0: Fijn dat je ook wat muzikale vrienden had uitgenodigd vandaag. Dat werd ook zeer gewaardeerd. Nu is voor jou de opmaat richting het grote feest, 3 dagen lang.
1: Ja, dus wij hebben nu eerst nog Amsterdamse zomer volgende week.
0: Ja, dat heb je ook nog, jij ook.
1: Ja. En dan 7, 8, 9 augustus, dan sta ik dus hier in Volendam.
2: Is dat dan spannend of zeg je van nou ja... Het is natuurlijk bijzonder, omdat het een jubileum is.
1: Het is bijzonder. Ik weet niet of het spannend is. Spannend is iets wat je kent, wat je niet weet. En kijk, iedereen die daar komt, die komt voor mijn jubileum.
2: Ja.
1: En ik weet wat we gaan doen. Dus het is meer enerverend.
3: Ja. Maar heb je nog echte fans hier in Volendam? Of is het zo, ja, iedereen kent jou hier en allemaal goede vrienden?
1: Nou, nee. Nee, maar ze zijn wel echt gewoon... Ja, een fan ook wel, ja. Volendammers zijn wel echt... die zijn wel trouw aan mij.
2: Dat is mooi, man.
3: Leuk.
0: Nou ja, we hebben in ieder geval gehoord dat de 3J's zijn erbij.
1: Oh ja, ik ging nog een naam noemen. Hè?
0: Jan Keizer is
1: Jan Keizer
0: van de partij. Bauer. Bauer is er, maar je zou nog wat meer namen bekend.
1: Nou, ik zei niet meer.
0: dat zei je toch, dacht ik.
1: Nou, Waylon komt ook.
2: Nee, oh, ja.
1: Oh, wat jullie net, we hadden vanochtend vroeg over die plaat tussen jou en mij.
0: Ja, dat is echt een goed liedje, ja.
1: Nou, dank je. Ja. Dus die gaan we ook zeker spelen dan.
2: Leuk.
0: Tof. Nou,
1: dus dat geef ik nog even mee op de valreep.
0: Het feest der herkenning. En
1: jullie zijn van harte uitgenodigd.
0: Oh, dat is tof. Daar zullen we zeker bij zijn. 30 jaar Jan Smit, zo lang zit hij in het vak. En alle hits die hij heeft gehad, in ieder geval een selectie van de hits die hij heeft gehad, die komen tijdens dat concert voorbij. Jan, nogmaals, grote dank voor de uitnodiging in de gastvrijheid.
1: Maak er een mooi weekend van.
0: We komen snel weer een keer terug hier. En zometeen hier op 538, na 10 uur, gaat de 90's Top 1000
2: verstarten. Oh!
0: Ja, het is echt wat dat betreft, we hebben een hoop leuks voor je. Allemaal hits uit de 90's. Om 5:38 dus kaarten voor die WK-wedstrijd tussen Nederland en Marokko. En als je wil weten wat je dan zometeen na 10 uur bij Dennis Ruijen voorbij gaat horen komen, moet je even luisteren.
4: Zometeen deze 90's hits op

0: 538 90 Top 1000.
1: Na de winst op Tunesië.
2: Het is een doelpunt van Nederland. Van Hekken verlengt hem 1 tegen 3.
0: Is Nederland door naar de knock-outfase van het WK voetbal.
1: Alleen bij Radio 538 scoor je tickets voor de 16e finale. Marokko-Nederland.
0: Luister vanmiddag om 5:38 uur. Win.
1: Reis met z'n tweeën volledig verzorgd naar Monterrey, Mexico.
0: En juich ons in het stadion richting de overwinning. Het WK voetbal. Beleef je met Radio 538.
1: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: Hey, jij daar!
8: Heb je ook zo zin in vakantie?
7: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
8: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
7: Prijsvrij vakanties.
0: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Of je nu kijkt, koelt of geniet. Met Hisense haal je alles uit elk moment tijdens de FIFA World Cup. Check het zelf op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
7: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
9: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Score alle aanvuldeals bij Bol.
10: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
9: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
12: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
13: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
12: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
14: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
15: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
16: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
17: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
18: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
20: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
21: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
20: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor €10. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
24: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
25: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
26: Ik heb letterlijk niks.
27: Het gaat de hele dag regenen, hè?
28: Nee, ik heb geen regenjas.
27: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando. Let's
29: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
0: 538 Nieuws.
30: 10 uur.
31: Kijk uit voor bedrijven die zich online aanbieden als betrouwbare pechhulp, want dat zijn ze volgens BNR niet altijd. Ze maken bijvoorbeeld misbruik van het hitteprotocol, waarbij gestrande automobilisten gratis naar een veilige plek worden gebracht. Maar malafide bedrijven vragen er soms honderden euro's voor die je vooraf moet betalen. Veel Oekraïners in ons land denken dat de oorlog met Rusland nog wel 2 jaar gaat duren. Daarom wil het overgrote deel nog niet terug, blijkt uit onderzoek. Sommigen willen zelfs voor altijd blijven, bijvoorbeeld omdat hun kinderen hier op school zitten. 2/3 van de Oekraïners heeft depressieve klachten. Het was erg rustig in de treinen vanmorgen. Het kan zijn dat meer mensen thuis werken, bijvoorbeeld om bij hun kinderen te zijn, nu veel scholen door de hitte dicht blijven. Op de weg was het zoals normaal. Rijkswaterstaat had gisteren opgeroepen alleen te rijden als het echt moet. En wil Oranje echt ver komen op het WK, dan zullen we echt beter moeten verdedigen, vinden de meeste ochtendkranten. In de groepsfase scoorde Oranje makkelijk, maar kreeg aan de andere kant ook 4 doelpunten tegen. Dat zijn er volgens de kranten eigenlijk te veel om wereldkampioen te worden. In 8 provincies geldt code rood en vanmiddag wordt het 34 tot 39 graden. In het oosten aan het eind van de middag kans op onweer. Morgen ook tropisch, daarna iets minder warm. Dat was het nieuws op 538.
32: Ja, Martijn, thanks. Dan 538 verkeer. 1 vertraging, A12 Arnhem-Oberhausen. Bij de Duitse grens ben je 13 minuten langer onderweg.

0: op voor 1,99. Altijd laag.
1: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
2: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
3: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
4: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1 plus 1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Nederland is door naar de knock-outfase van het WK voetbal.
7: Luister vanmiddag om 5 uur.

99, Guus Meeuwis en Vergant. Leuke video zit er ook bij als je meekijkt via de videostream op TV58. Verliefd zijn, ja, dan zie je inderdaad wel dat vadertje tijd, zeg maar, in de 90's andere video's maakt ook, hè.

grappig. En waar je zo meteen als Eurodance lover met je neus echt recht in de boter valt. Want zo meteen hoor je een Two Brothers on the Fourth Floor die je eigenlijk niet zo heel vaak meer hoort op de radio. Maar eerst nummer 998. Niet mijn hobby, Take a Parachute and Jump, maar wel echt een fantastisch liedje van de band Something Happens.

Brothers on the Fourth Floor. De klassieker van de Sisters, slash onderhanden genomen in de Eurodance sausje I'm Thinking of You. Net een pushbericht, Veteranendag is afgelast. Maar 58 heeft de Veteranenweek, jongens, met de 90s top 1000. Alleen maar 90s bangers. En je wil

Ja, en hier snoerden ze de critici de mond. Dit was gewoon een interview waar ze random even dit stukje a cappella deden en lieten horen hoe goed ze kunnen zingen. Want wat een talenten deze gasten. 996 in de 90s top 1000. Backstreet Boys, All I Have to Give.

0: 36 Chambers. Welke rockicoon uit de 90's reed als een oude opa? Je hoort het zometeen.
1: Na de winst op Tunesië.
2: Het is een doelpunt van Nederland. Van Hekken verlengt hem 1-3.
0: Is Nederland door naar de knock-out fase van het WK voetbal.
1: Alleen bij Radio 538 scoor je tickets voor de 16e finale. Nederland-Marokko.
0: Luister vanmiddag om 5:38. Win.
1: Reis met z'n tweeën volledig verzorgd naar Monterrey, Mexico.
0: En juich ons in het stadion richting de overwinning. Het WK voetbal. Beleef je met Radio 538.
1: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
0: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Koel je favoriete snacks en drankjes razendsnel in een Hisense koelkast. En geniet maximaal van de wedstrijd. Check alle koelkasten op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
3: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2+2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Oranje fans opgelet.

0: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.

0: gratis kijk je de zonnigste woon-, interieur- en verbouwprogramma's natuurlijk bij HGTV.
1: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdienst.

0: diensten. Ga naar verysure.nl.
1: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij FOMAR. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij
2: FOMAR! Voordeel markt!
3: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
4: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
7: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
8: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
2: Precies! Worstje?
1: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
2: Ah, worstje. Neem nou een worstje, kom.
1: Nee, meerdere worstjes. Dank je wel.
2: 20 worstjes. Ik hoef worst. Neem nou gewoon even een worst. Lekker man. Dit is een gigantische aanbieding.
1: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
2: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
1: Supermarkten. Stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
3: Binnen 1 minuut meer. 538 90 stop 1000.
4: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.

mag gewoon getwerkt worden. Het is vrijdag. Met Chaka Demons en Pliers en Twist and Shout. Op 993. Lekker een beetje schuren in de 90's top 1000. Het is immers toch bokhete vrijdag vandaag. Met temperaturen richting de 37 graden. Dennis hier met je favoriete bangers uit de jaren 90. Dankjewel voor het stemmen. Zometeen even een rondje met de incheckbalie. Mensen die op dit moment ergens zijn en luisteren naar dit lijstje. Leuk als je even hebt. En het leven van een rockster. In de 90's zou je waarschijnlijk omschrijven als wild gestoord, hard gaan, alles. Maar echt hard gaan was er bij de frontman van de volgende band niet bij. Want Kurt Cobain stond erom bekend dat hij reed in zijn waggie als een oude opa. Zo iemand die zeg maar voor je rijdt wanneer je haast hebt, weet je wel. Dat je naar de tandarts moet, al 10 minuten te laat bent. Ondertussen wordt ingehaald door de e-bike op het fietspad. Nou goed. In de tijd voordat ze echt doorbraken was het zelfs zo erg dat de band al baalde wanneer ze hoorden dat Kurt de aangewezen chauffeur was van die avond. Dat betekende namelijk geheid te laat komen voor de gig. En in de 90's top 1000 ga je nog genoeg muziek horen waarvan je zelf het gas harder wil intrappen. Dus neem dit als een moment om even tegenovergestelde te doen. Het gas loslaten voor Nirvana. En dat is wel bijzonder, ik werkte in de 90's in een cd-winkel en ik weet nog dat ik dit album zo vaak heb verkocht dat het artikelnummer was 50843. Ook een tijdloos legendarisch album wat je gewoon eigenlijk in de kast moet hebben. Dit is Nirvana, About a Girl.

0: 538 90's Top 1000. Radio 538
1: 991.

Een soort meditatie is dit. Ja, verpakt in een liedje eigenlijk. Dienezen en Veker. Je hoorde Tom's Diner op 58 in de 90's top 1000. Terwijl hier allerlei hondenfoto's binnenkomen. Honden die gekoeld worden met ijs van die ijsunits, weet je wel, die je in de vriezer doet. Dennis, onze pup, heeft het heel erg warm. Marleen heet ze. Kun je een liedje draaien wat de pup ook leuk vindt? Ja, natuurlijk kunnen we dat, want het is de 90's top 1000. Je hoorde Tom's Diner, Suzanne Vega. En dit is 989, Chef Ten Mucho Mambo.

0: 90's top 1000 Shaft. Zometeen deze 90's hits op 538. Alana Miles, Black Velvet zometeen. En ook deze. Public announcement, R. Kelly. Swingbeat banger. En deze. Espen Lind. Dat en meer zometeen. 538, 90's top 1000.
1: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina Lang Lekker Liter pakken? 2 plus 3 gratis. Alle Unox soep en zak, ook 2 plus 3 gratis. En alle AH barbecue worsten, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen van Albert
3: Heijn. Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
5: ANWB en gaan.
0: Getallen horen is centen scoren.
6: Luister vanmiddag naar Evers & Co. vanaf 2 uur op Radio 538. Hoor je een getal in de titel van een nummer? Bel dan naar de studio. En wie weet win je 5000 euro. Getallen horen is centen scoren. Vanmiddag op 538. Alle info 538.nl.
7: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 86 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena. 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/The Weeknd.
11: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
12: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
13: Sorry, het is WK.
14: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
16: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
17: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
18: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
19: Eén man. 30 boeken. Eén kast. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start je eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
9: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit.
13: Samen delen we oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
20: oranje. Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
21: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
22: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
23: 538 Nieuws.
24: 11 uur.
25: Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. Vanwege de extreme warmte is de viering van Veteranendag morgen in Den Haag aangepast. Het defilé gaat niet door, net als de manifestatie op het Malieveld. Het openingsprogramma in de Schouwburg gaat wel door. Vorig jaar ging er ook al een streep door veteranendefilé. Dat was vanwege de NAVO-top in Den Haag. En op de heetste dag van deze hittegolf is het in de trein, bus, tram en metro ietsje stiller dan anders. Volgens de vervoersbedrijven was het een vrij rustige ochtendspits. Mensen die wel reizen zeggen bijvoorbeeld dat ze op hun werk airco hebben en thuis niet. Amateurvoetbalclub Hercules uit Utrecht rouwt om de dood van een oud speler, de 28-jarige Mats Grotenbrecht. Die kwam gisteravond tijdens het zwemmen om het leven na een aanvaring met een boot. Daar is iemand voor opgepakt. Grotenbrecht was de held van Hercules toen hij 3 jaar geleden in de beker tegen Ajax de winnende goal maakte. En heel wat mensen in ons land zijn vannacht wakker gebleven voor Oranje. Ruim 2 miljoen mensen hebben een kortere of langere tijd gekeken naar de WK-wedstrijd tegen Tunesië. En ook de volgende keer zul je moeten opblijven of de wekker moeten zetten om Oranje live te zien in actie. De wedstrijd tegen Marokko is maandagnacht om 3 uur. Verkeerde knopje. Het weer. In 8 provincies geldt code rood. En vanmiddag wordt het 34 tot 39 graden. In het oosten aan het eind van de middag kans op onweer. Morgen ook tropisch en daarna iets minder warm. Tot zover het 538 nieuws.
26: Ja, dankjewel. Es. Zouden de Shisha's lounges ook open mogen blijven in de grote steden? Om dat live te kijken, dat lijkt wel gaaf, toch?
25: Oh, dat zou wel overal, passend.
26: Ja, wel passie en voetbal. Dat moet eigenlijk gewoon kunnen. Lekker hoor.
25: Ja.
26: 538 verkeer. A1 Hengelo-Osnabrück bij de Duitse grens. 10 minuten. A2 Eindhoven-Maastricht-Noord. De Hocht. Dieren op het wegdek, 21 minuten. En de A12 Arnhem-Oberhausen bij de Duitse grens ben je 20 minuten langer onderweg. Op de A7 Den Hoever voor Amsterdam bij Avenhoorn, een controle bij 27.2. En ook op de A28 Zwolle Meppel bij Rauwveen bij 105.5.
27: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
28: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
29: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
30: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
28: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
31: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
32: De prijs

0: 1,99. Altijd laag.
1: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Nederland is door naar de knock-outfase van het WK voetbal.
3: Luister vanmiddag om 5:38

0: deed dat.
1: Heerlijk aan het luisteren naar de 90's vanuit het zonnige Spanje, Xalo. Fijn weekend allemaal.
0: Ja, fijn weekend allemaal. Ik heb morgen al in alle vroegte even het zwembadje opgezet in de tuin voor dochterlief die lekker kan plonsen. Misschien moeten we ook een kleine verzameling foto's van zwembaden verzamelen in de 58-app. Terwijl we verder aftellen met zometeen Mark O. Ken je die nog? Tears Don't Lie naar deze Aspen Lind. Went to Xanacrice. 900

0: Ja, dit zijn ze wel, de bangers uit de 90's. Marco, Tears Don't Lie. De nummer 985 in de 90's top 1000. Tof dat je hem aan hebt staan.
1: Nou, ik ben vandaag lekker thuiswerken. In verband met Code Rood in de keuken. Ze krijgt dus lekker met de laptop op schoot in de schaduw. Hondje erbij, verkoeld drankje. Genieten dit.
0: Ja, thanks man, Leendert, hartstikke goed. Ook Danielle is lekker bezig.
2: Hey, Danielle hier vanuit het zonnige Brabant. Ik ben gewoon aan het werk met het weer. Ik werk op het vakantiepark, het Venables en de huisjes moeten toch schoon. Dus ik wens iedereen die aan het werk is vandaag ook heel veel succes, want het is gewoon niet te doen.
0: En Rins is ook hard aan de arbeid.
3: Hey Dennis, tof hoor, al die lekkere nummers van toen, met die herinneringen daarbij. Gemiddelde huurauto geeft zo'n 32 graden aan, binnen de airco vol aan, zo komen wij de dag wel door. Veel plezier en succes allemaal.
0: Ja, dankjewel. Lekker 90's top 1058 met de volgende banger uit de 90's op 984. 5.

0: 1983 in de 90s top 1000. Deze Alanis Morissette, thank you. Prachtig liedje blijft er toch. En ook onze yoga-docent Valentijn is heel druk bezig met de 90s.
1: Al knuffelend met mijn Tamagotchi, besef ik me ineens dat ik weemoed heb naar mijn Flippo's-collectie.
0: Ah, dat snap ik.
1: En ik droom soms over mijn Gameboy,
0: ja,
1: die ik liet vallen toen ik te hard ging op mijn BMX.
0: BMX, ja.
1: En ooit verscheurde ik een foto van 5 van mijn zusje.
0: Oh, ik denk dat veel broertjes dat wel hebben. Dat foto's hebben verscheurd van boybands en zo. Mocht je hierin herkennen, Stichting Correlatie 5 zegt, staat open voor je met de app natuurlijk. Zometeen Stepping Out Tonight, Becky Bell.
2: Na de winst op Tunesië.
3: Het is een doelpunt van Nederland. Van Hekken verlengt hem 1-3.
4: Dus Nederland door naar de knock-outfase van het WK voetbal.
2: Alleen bij Radio 538 scoor je tickets voor de 16e finale. Nederland-Marokko.
4: Luister vanmiddag om 5:38. Win.
2: Reis met z'n tweeën volledig verzorgd naar Monterrey, Mexico.
4: En juich ons in het stadion richting de overwinning. Het WK voetbal. Beleef je met Radio 538.
2: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Beleef elke wedstrijd haarscherp op een Hisense-tv. Alsof je in het stadion zit. En mis geen enkele paas, tackle of goal. Check alle tv's op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op Simpel.nl. Casino.

0: gewone prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen. Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
2: Een ijskoffie voor mevrouw.
1: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
3: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vggz.nl.
5: De prijs

0: 1,99. Altijd laag.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Costa del Korting. De dikste deals van Delsey, L'Oréal, Garnier en meer. Alleen op iBoot.com of in onze app.
3: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4.

0: krant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
0: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl. Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Gold Blonder of Violet Crush. Voor het gouden deeltje kom je heel snel naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Autotaalglas zit echt overal.
6: Opgelost, Autotaalglas.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Binnen 1 minuut meer. 538-90-1000.
12: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
14: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
15: Rook?
14: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
15: Nee, rook. Uit de meterkast.
13: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
14: Zo, koffie?
13: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
16: Dennis Ruijer en Becky Bell. Stepping out tonight.
17: 982.
16: En een ijskoffiegong? Oh, lekker. En een

0: Yossos, what's up, Dan Man? Radio 538, let's go. 90's top 1981. Avenues.
1: Zeg, ruiertje, jongetje, wat doe je daar?
0: Nou, ik ben een beetje een flashback naar de jaren 90 aan het doen. En jongens, er komen zoveel berichten binnen in die appbox. Superleuk. Ook Pieter heeft een appje gestuurd.
2: Jongens, de 90's is top. Ik hou ervan. Het is niet alleen zo dat ik naar de muziek luister, maar ik voel het ook. Kalleman, geniet ervan.
0: Ja, Kalleman, geniet ervan. Als je hem voelt, is het goed, man. Ja, voor de volgende hit gaan we even terug naar het jaar 1991, heel specifiek. Het is het jaar waarin onder andere studenten-OV-jaarkaart werd ingevoerd. En ook de eerste mobiele telefoons die verschenen aan het firmament. Dat waren van die opklapdingen, of je moest een hele zware accu hebben. Krijg je een Henia cadeau. En in dat jaar 1991 gebeurde er ook iets bijzonders in Florida. Daar barricadeerde een gast het staatskapitool met een duidelijke wens. Nou ja, wensen. Hij zou pas vertrekken nadat hij een hele grote pizza zou krijgen, maar ook wiet,

toen nog, zeg maar. Kan hij richting de sterren nog één keer bedelen of dit kan gebeuren in zijn leven? Ik ben benieuwd of hij nog vastzit ook eigenlijk, of dat hij alweer vrij is. Nou goed. Simply Red scoorde ook hits in de 90s, waaronder deze in 980. 0 op 58 in de 90s top 1000. Dit is Stars.

had en ze hoorden dat het goed was. Tenminste, voor die tijd heel goed gemaakt. En veel op gestemd ook, echt zo'n guilty pleasure uit de 90s. 90s top 1000. Ook Lindo heeft ze in zijn koffer, de bangers uit de jaren 90 tijdens deze lijst. Dit is Jade, Don't Walk Away, 977.

0: 538 90's top 1000.
1: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
2: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
3: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
4: Dat gaan we vieren.
3: Zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
6: Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena, 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/The Weeknd.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid. 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Dat gaan we vieren.
3: Dus nu naar Aldi.
7: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
9: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis? Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
11: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
12: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
13: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
14: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
15: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
16: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
17: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
18: Precies! Worstje?
17: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
18: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom.
17: Nee,
18: meerdere
17: nee,
18: worstjes.
17: Dank je wel.
18: Ik hoef geen worst. Neem nou gewoon even een worst, lekker man. Dit is een gigantische aanbieding.
17: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
18: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
17: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
19: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
20: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Oh!
19: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: 538 Nieuws.
21: 12 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Bedrijven moeten hun mensen in deze bloedhitte niet gaan dwingen om naar het werk te komen. Dat zegt werkminister Thierry Aartsen.
22: Wees coulant naar je medewerkers. Ik denk dat heel veel werkgevers dat al zijn. En werknemers, denk vooral aan jezelf. Dus als je je niet comfortabel voelt, hoef je van deze minister niet te komen.
21: Ja, de minister zegt dat bedrijven en werknemers er samen voor moeten zorgen dat het prettig werken is. Er komt geen rechtszaak over een dodelijke aanvaring vorig jaar in de Amsterdamse Afrikahaven. Bij het ongeluk voor een binnenvaartschip op een kleinere boot die zonk, er vielen 2 doden. Uit onderzoek blijkt nu dat het schip rechtdoor ging en voorrang had moeten krijgen. De binnenvaartschipper valt volgens justitie dus niks te verwijten. Het kabinet heeft in coronatijd niet blindelings achter de adviezen van het Outbreak Management Team aangelopen. Dat heeft oud-onderwijsminister Arie Slob gezegd tegen de parlementaire enquêtecommissie die de crisis onderzoekt.
23: Ik denk dat er zeker 5 momenten zijn geweest dat we het OMT-advies niet in besluitvorming hebben omgezet.
21: Ja, zo zijn middelbare scholen bijvoorbeeld 1 keer open gebleven, terwijl dat niet het advies was. En door de hittegolf draaien in steeds meer huishoudens de airco's op volle toeren. Inmiddels hebben zo'n 1,7 miljoen Nederlanders een airco, 1 op de 5 dus. En mocht je je afvragen, wat kost dat nou eigenlijk? Nou, een mobiele airco 10 uur laten draaien per dag kost je in een week €22. Weet je dat ook weer? Het weer. In 8 provincies geldt code rood. En vanmiddag wordt het 34 tot 39 graden. In het oosten aan het eind van de middag wel kans op onweer. Morgen ook tropisch. Later op de dag buien. En daarna wordt het iets minder warm. En dat was het nieuws op Radio 538.
24: Ja, daar kijken we allemaal een beetje naar uit natuurlijk. Dat van, misschien ja. Dat je ook uitkijkt naar het einde van je vertraging op de A1. Bijvoorbeeld ja, als je naar Duitsland gaat. De bekende grenscontrole. 12 minuten ook via de A12 een kwartier. En via de A37 ook daar zo'n 16 minuten. Dan nog de A2, Utrecht, Den Bosch, Van Waardenburg, pechgeval, 10 minuten. Oh, ik hoop dat ze water bij zich hebben. De A4 is Hagen, Rotterdam, Schiphol, Luiden, 11. De A7, oh, dat is ook een vertraging voor de grens, 13 minuten richting Duitsland dus. Nog de A16, Rotterdam, Breda voor Feyenoord, 9 minuten. A27, Breda, Gorkum, bij Knobbert, Gorkum, 8 minuten. Moet je allemaal de A15 op, want de A27 dicht door werkzaamheden. En een botsing op de A28, Hogeveen, Assen, bij de brug over het Oranje Kanaal, 17 minuten. En Assen, Hogeveen voor Westerbork, 18 minuten vertraging. Dan de controles, toch nog 4 stuks. A7 richting Den Oever, 71,7. A32 Leeuwarden Heerenveen, 61,7. A73 Nijmegen Venray, 102,0. En de A348 naar Arnhem bij 10,6.
14: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
25: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor €10. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde. Kruidvat.

0: tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol. Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido. Nederland is door naar de knock-outfase van het WK voetbal.
2: Luister vanmiddag om 5 uur.

90's top 1000 met Mr. Of eigenlijk Sir Elton John. 5, 4, 3, 2, 1.

ik zeg 2 uur thuis. We doen het natuurlijk niet 2 uur 's middags. Kale zombie en al die zonnebril weer voor een idioot.

0: Dus je ziet, ik wou zeggen met je reet in de boter, het is met je neus in de boter. Dat lijkt me ook iets, iets lekkerder dan met, nou ja, allemaal. Het is toch de hitlijst die spannender is dan de serie strafschoppen tijdens het WK voetbal. En die komen er vast en zeker nog wel aan, hoor. Zometeen een hit uit het jaar dat verbinding maken met internet klinkt alsof er een robot wordt gewurgd. Weet je al zo? 1999. En wat was, als jij er al bij was, 1999 voor, ja, voor jou? Had je iets, heb je iets speciaals? Heb je eindexamen gedaan? Of misschien wel voor het eerst met een meisje of jongen op je slaapkamer?
1: Kan allemaal.
0: Geef het even door. Spreek even in wat 1999 voor jaar is voor jou. Doe dat in de 538. Maken we zo even een overzichtje. En nu de man die we kennen als JK met zijn Jamiroquai op
2: 974.
0: Virtual Insanity.

0: Funky Sweat, Twisted in the 90s, top 1000. Even lekker schuifelen, schuren, slowen, hoe heet het allemaal, snavelen.
1: Ja, dat is 90s, top 1000.
0: Ja, met snavelen ging je alweer een stapje verder, hè? Dan was het al, dan kwam de tong er ook bij, zeg maar. Dan, dat ging ook zo in de 90s. De 90s, top 1000. Lindo hier, goedemiddag. En een liedje uit 1999, wat was dat voor jaar van jou, Eddie?
2: 1999 was het jaar dat onze zoon Vincent werd geboren.
0: Dat vind ik leuk, ja. En Dion?
3: In 1999 was ik 7 en ging mijn vader een melk halen. Hij is nog niet terug.
0: Mazzel. En Annemiek?
4: 1999 was het jaar dat ik mijn militair vliegbrevet had. En dat was heel speciaal, want daarna ben ik F-16 piloot geworden.
0: Oh, wat leuk! Ja, dat wilde ik ook altijd worden vroeger, maar het is heel goed dat dat niet gelukt is, want stel je het toch voor, zeg. Hadden we zeker schade gehad, denk ik, als ik dat had gedaan, ja. 90's top 1000, ja, 58 was erbij in 1999 met deze hit van Kane, Damn Those Eyes, op 972.

0: en You Bring On The Sun. Nou, dat was zonder London Beat ook wel gelukkig. Aan 971 hoorde je hem in de 90s top 1000. Lekker, want dit is dag 1. Dat vind ik altijd zo fijn, want dan hoor je ook wel weer hele leuke liedjes van Firelink. Oh ja, die was er ook nog. En nog een dikke week te gaan. Dan ook gewoon dit weekend. Hè. Hou gewoon 58 bij de hand voor de 90s die gewoon doortellen richting volgende week. Vrijdagmiddag. Welk bijzonder advies krijgt Phil Collins in de 90s van niemand minder dan Prinses Diana? Je hoort het zo meteen. En ja, hij moest er zelfs zijn broek voor laten zakken.
1: Na de winst op Tunesië.
2: Het is een doelpunt van Nederland. Van Hekken verlengt hem 1-3.
3: Dus Nederland door naar de knock-outfase van het WK voetbal.
1: Alleen bij Radio 538 scoor je tickets voor de 16e finale. Nederland-Marokko.
3: Luister vanmiddag om 5:38. Win.
1: Reis met z'n tweeën volledig verzorgd naar Monterrey, Mexico.
3: En juich ons in het stadion richting de overwinning. Het WK voetbal. Beleef je met Radio 538.
1: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
3: Allianz Direct. Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Of je nu kijkt, koelt of geniet. Met Hisense haal je alles uit elk moment tijdens de FIFA World Cup. Check het zelf op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Deze zomer pakken ze je niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
9: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
10: Kan het ook sneller?
9: Ondernemers pakken meteen door...
10: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
9: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
11: Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 km per jaar.

0: meer dan 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
3: Weekenddeal bij Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
7: Sale bij Otrium. Tot 80% korting op And Other Stories, Scotch en Soda en meer.
8: Op zoek naar een goochelaar voor je borrel? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
9: Ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Binnen 1 minuut meer. 538-90-1000.
14: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen. 500 gram voor maar €1,89.
15: Dat gaan we vieren.
14: Zo goedkoop. Daar word je fan van.

0: giraf. Met een V.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid. 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar...

Paradise. Je luistert naar de 90s top 1000 bij 58 met nu Phil Collins. Die aan het begin van de 90s op straat zijn naam hoort roepen. En het lijkt een bekende stem. En inderdaad, als hij zich omdraait, Prinses Diana. Die na wat smalltalk tegen Phil zegt: joh, ik heb net een endoscopie gehad. Dat zou je ook eens moeten doen. Ik moest het even opzoeken, wat dat ook weer precies inhoudt. Nou, google het vooral even, endoscopie, maar klik niet op video, zou ik zeggen. Nummer 968, de 90s top 1000. Mr. Phil Collins, I wish it would rain down.

Rude as Hell, LL Cool J, Hey Lover. Gameboy in je hand. Knetterkauwgom tussen je kiezen. Dit is de 90s Top 1000. Het allerbeste uit de 90s met nu Tony D. Bart op 966. Dit is The Real Thing.

0: 538 90's Top 1000.
1: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
3: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
2: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
4: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
4: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
6: Je wil elke dag vooruit... Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Kersen, bak van 500 gram, voor maar 2,49. En een Calibra Goa XXL, een kleurrijke hangplant, voor 10 euro. Een fijn en voordelig weekend, dat is die ja. Van Jumbo.
6: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
9: Getallen horen is centen scoren.
10: Luister vanmiddag naar Evers & Co vanaf 2 uur op Radio 538. Gooi je een getal in de titel van een nummer, bel dan naar de studio. En wie weet win je 5000 euro. Getallen horen is centen scoren. Vanmiddag op 538. Alle info 538.nl.
11: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.

0: Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena. 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/theweeknd.
1: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd...

0: vind je bij Bol.
1: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: 538 Nieuws.
5: 1 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Er moet wat gedaan worden aan de hitte in de scholen, maar het kabinet gaat de oplossing niet bepalen. Dat zegt staatssecretaris Thiele van Onderwijs.
6: Zowel aan gemeentes geven we geld voor schoolgebouwen als aan de schoolbesturen. En vervolgens is het aan zowel gemeentes als schoolbesturen zelf om daar keuzes in te maken die ook uiteindelijk moeten zorgen naar betere temperaturen, zowel in de zomer als in de winter, in de klaslokalen.
5: De Tweede Kamer heeft daar een wet voor aangenomen. Door de hitte is het soms niet te doen op scholen en veel zijn er vandaag dicht. De problemen op het overvolle stroomnet worden steeds groter. Na de regio Utrecht komt er vanaf volgende week ook een aansluitstop in heel Brabant. Dat meldt de regionale omroep. Voor bedrijven en huishoudens zit een nieuwe of zwaardere aansluiting er dan voorlopig niet in. Ze komen allemaal op een wachtlijst. En water uit de beken en sloten halen in Limburg mag binnenkort niet meer. Het wordt zelfs verboden. Door de hitte verdampt water snel en gaat het waterpeil omlaag. En dat zorgt voor schade aan de natuur. Planten en dieren kunnen erdoor verdwijnen. Ja, en die hitte die kost niet alleen zweet, maar ook geld. Volgens nieuw onderzoek is één dag boven de 32 graden economisch net zo schadelijk als een halve stakingsdag. Tussen de 30 en 35 graden daalt de arbeidsproductiviteit met zo'n 3% per extra graad. En vooral de bouw, logistiek en industrie merken dat. Het weer. 8 provincies hebben code rood. En vanmiddag wordt het 34 tot 39 graden. In het oosten aan het einde van de middag kans op onweer. Morgen ook tropisch. En later op de dag buien. En daarna wordt het wat minder warm. En dat was het nieuws op Radio 538.
7: Ik heb nog een tip van Flip. Lekker naar de bios.
5: Oh, nee, als je goed idee.
7: Dat is lekker cool, weet je wel.
5: Nou, let's go.
7: Ja, toch, nou, niet helemaal tegelijk. Laten we in groepjes gaan, anders... Even kijken naar het verkeer. Dit zijn de langste vertragingen voor deze toch nog wel drukke vrijdagmiddag. De A4, Den Haag, Amsterdam, voor Zoeterwoude-dorp. Kwartier vertraging door een botsing. A16, Rotterdam, Breda, voor de Van Brienenoordbrug een half uur. Ook daar een ongeluk. En de A20, Hoek van Holland, Gouda, van Moordrecht, 16 minuten extra. Nog de A27, Breda, Gorkum, voor knooppunt Gorkum, 17. Door de werkzaamheden verderop op de A27. En de A58 nog Breda, Berg op Zoom, tussen Roosendaal en Heerlen. 35 minuten, ook daar een botsing. Dan de controles, A1, Amsterdam, Amersfoort, 37-1. Verderop, en de andere kant op ook, Hengelo, Deventer, 122-4. A7, Bolzwart, Den Oever, 71-7. En de A348 naar Arnhem bij 10.6.
8: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
9: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifpui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
10: Belisol.
11: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
12: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
13: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
14: Nederland is door naar de knock-outfase van het WK voetbal.
15: Luister vanmiddag om 5:38.
14: Win kaarten en reis naar Mexico voor de 16e finale. Nederland, Marokko. Lindo Duval.
7: The 90s, het decennium waarin je Tamagotchi meer aandacht kreeg dan je liefste tante. Met nu Prince, Idol Joe en Marky Mark op 964.

mannelijke versie van een Baywatch babe, Jeremy Jackson. Jeremy Jackson, je hoorde You Can Run. Ja, hij speelde in de 90s de zoon van David Hasselhoff in die populaire strandserie Baywatch. Dit is de 90s top 1000 bij 50. De enige hitlijst op de Nederlandse radio waar hakken, hip-hop en Hollandse parels hand in hand gaan. Met nu op 962 alweer.

0: En Unpretty.
1: De 538. 90's Top 1000.
0: Op nummer 961, ik weet niet, kan jij goed omgaan met strubbelingen in de relatie? Ik bedoel, we hebben allemaal wel eens wat, toch? He, dat maakt helemaal niet uit, kan gebeuren. Zangeres Lisa Left Eye Lopez van TLC, die je net hoorde, die had er in de 90's wat meer moeite mee. Ze krijgt in 94 ruzie met haar vriend en besluit dan zijn favoriete sneakers in de badkuip te leggen en die in de fik te steken. Gewoon haar schoenen, fabriek de schoenen gewoon te verbranden. Maar zij gebruikte daarbij iets te veel spiritus, waardoor niet alleen de schoenen in vlammen opgaan, maar uiteindelijk zijn hele huis.
2: Foutje! Bedankt!
0: Ja, dat kan je zeggen, ja. Dit is de 90's Top 1000 met op 960 nu Magic Affair Omen 3 bij 538.

0: Roxette en Dangerous. De 538. Hey Johnny.
1: Hey Lindo. Ik luister vanuit Zweden naar de 90s list. Lekker crossen door de bossen.
0: Crossen door de bossen, lekker. Ja, waar luister jij? Je kan het altijd even inspreken in de 538 app. Hey, er is een 90s artiest die zijn doorbraak te danken heeft aan een hit die helemaal niet voor hem bedoeld was. Wie het is, maar vooral welke hit natuurlijk, dat hoor je zo meteen in het vervolg van de 90s top 1000.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Tip om je lunch up te spicen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
5: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
6: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
7: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
8: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
9: Getallen horen is centen scoren.
10: Luister vanmiddag naar Evers en Co vanaf 2 uur op Radio 538. Gooi je een getal in de titel van een nummer, bel dan naar de studio. En wie weet win je 5000 euro. Getallen horen is centen scoren. Vanmiddag op 538. Alle info 538.nl.
11: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten.
0: Winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor...

0: nou gewoon even een worst lekker, man. Dit is een gigantische aanbieding.
1: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
0: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
1: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
2: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
9: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
10: Rook?
9: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
10: Nee, rook. Uit de meterkast.
8: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
9: Zo, koffie?
8: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
11: Binnen 1 minuut meer. 538-90-1000.
12: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen. 500 gram voor maar 1,89.
9: Dat gaan we vieren.
12: Zo goedkoop. Daar word je fan van.
13: Dat gaan we vieren.
12: Aldi.
14: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
9: Dat gaan we vieren.
12: Dus nu naar Aldi.
14: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Lindo Duval.
15: Met nu East 17.
16: Radio 538 958.
17: Stay another day.

Amerikaanse grootmeesters van de Eurodance, Capella. Je hoorde You Got To Let The Music op 957. En het zou zomaar eens een van je favoriete pareltjes kunnen zijn op een van die, weet je nog, die Jabba Dabba Dance CD's in de 90's, dat soort dingen. Even nog een goede tip tegen de hitte. Komt van Margaret in de 58. Doe even je ondergoed uit. Leg het 20 minuten in de diepvries en trek het dan weer aan. Ja. Let wel op, bij Jumbo en Albert Heijn kunnen ze hier misschien moeilijk over doen, zegt ze nog bij. Ja, dat snap ik. Ja, die vinden dat helemaal niet leuk als je dat doet. Dat moet je helemaal niet doen daar natuurlijk. Moet je thuis doen. Ja, snap ik. 90's top 1000. Harder in beweging dan een Game Boy met verse batterijen. Met nu TQ. Dit is Westside op 956. This is going out.

0: You are now an official member of the new power generation.
1: Oh, kippenvel. Welcome to the dawn. Ja, kippenvel, de symbool, ofwel Prince natuurlijk ook in gold.
2: Jouw zomer, jouw 538.
1: Nummer 955 in de 90s top 1000. Evers & Co. Zometeen vanaf 2 uur. Je kan vanmiddag bij Evers 5.500 euro winnen. Lekker. Er is uiteraard heel veel 90s in het vervolg van de 90s top 1000. Die nog duurt tot volgende week vrijdag. Dus je hebt shit gewoon gebakken hier. En goed opletten. Want zeker als je voetbalfan bent. Vanmiddag om 5:38 win je hier bij 58 kaarten voor de wedstrijd van Nederland tegen Marokko op het WK voetbal. Dan zit je, ik denk je nog gewoon zondag al in het vliegtuig zit. Ja, moet je gewoon richting Mexico, geloof ik. Jazeker. We regelen het voor je. Vanmiddag bij Evers & Co. Nu in de 90s top 1000. Lipstick. Dit is I'm a Raver 954.

0: 538 90 Stop 1000.
1: Na de winst op Tunesië.
2: Het is een doelpunt van Nederland. Van Hekken verlengt hem 1 tegen 3.
0: Is Nederland door naar de knock-outfase van het WK voetbal.
1: Alleen bij Radio 538 scoor je tickets voor de 16e finale. Nederland-Marokko.
0: Luister zometeen om 5:38. Win.
1: Reis met z'n tweeën volledig verzorgd naar Monterrey, Mexico.
0: En juich ons in het stadion richting de overwinning. Het WK voetbal. Beleef je met Radio 538.
1: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
3: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
4: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
3: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
0: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Beleef elke wedstrijd haarscherp op een Hisense TV. Alsof je in het stadion zit. En mis geen enkele paas, tackle of goal. Check alle tv's op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Hittekorting bij Leenbakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
6: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
9: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
10: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
11: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
13: Hola, ¿dónde está mi casa?
12: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
13: Paella, paella.
12: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
13: Buenas noches.
12: Dus, rette katet. En vamos naar Beterbed.

0: wat een goal!
1: Goal?
2: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
4: Een ijs koffie voor mevrouw.
3: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
5: Pas je eindelijk het perfecte

0: juiste potje? Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
4: Vergeet je niet in te smeren.
3: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 52 euro op transavia.com.
5: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg je een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van 329 euro. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
6: 538 Nieuws.
7: 2 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Henk Blok. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel staan tientallen asielzoekers buiten te wachten in de extreme hitte, zegt het Rode Kruis. Terwijl iedereen het advies krijgt om vanwege de hittegolf vergoeding te zoeken, moeten asielzoekers buiten wachten in de brandende zon. De hulporganisatie vindt dat onverantwoord. Het kabinet is het eens geworden over een plan om iets te doen aan de overvolle gevangenissen en het personeelstekort daar. Gevangenen mogen straks vaker op straat op met een enkelband om. Dat zou ze helpen om terug te keren in de samenleving. Het plan moet volgens staatssecretaris Van Brugge 1700 plekken opleveren. En een Nederlands reddingsteam is onderweg naar Venezuela, waar gisternacht twee aardbevingen waren. Er vliegen 65 mensen en 8 speurhonden die kant op. Ze gaan zoeken naar mensen die onder het puin van ingestorte gebouwen liggen, worden in Venezuela 50.000 mensen vermist. Het 538 weer, het is een snikhete dag. Het wordt op uitgebreide schaal 35 tot 39 graden. In het Zuidoosten misschien onweer vanavond. Morgen is het ook tropisch warm met later op de dag buien.
9: En dan komen ze de files.
10: Ja, 26 stuks in totaal. De drie met de meeste vertraging vinden we op de A2 Den Bosch-Utrecht. Voor Geldermalsen staat een auto met pech. Ruim 20 minuten vertraging. Dan de A15 Gorinchem-Ridderkerk voor Sliedrecht-Oost. Door een ongeluk een half uur. En de A50 Eindhoven-Arnhem voor de Maasbrug. Een vertraging van bijna een uur. We'll be right back.

0: 1,99. Altijd laag. Op zoek naar een live band voor je bruiloft? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
1: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eurojackpot. De loterij met de hoogste jackpot van Nederland. Nederland is door naar de knock-outfase van het WK voetbal.
5: Luister zometeen om 5:38.
4: Win kaarten en reis naar Mexico voor de 16e finale. Oh. Nederland, Marokko.
6: Oh, spannend nu al.
4: Edwin Evers.
6: Ja, nou, ik hoop dat jullie vanmiddag wel...

0: Kobus.
1: Hallo Kobus.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het met jongens?
3: Goed hoor.
1: Ja? Heerlijk, hè? In de aircode studio.
3: Heerlijk, ja.
1: Heerlijk, heerlijk.
3: Man.
1: Goed, laten we niet al te veel klagen over de warmte, want dat doen we al met z'n allen. En er is ook al het een en ander over gezegd natuurlijk. We zijn druk met de lijst Are You That Somebody op 951 van Alia. En daarvoor Guns N' Roses op 952 Live and Let Die. Bij Guns N' Roses moet ik nu toch continu denken... Kijk, vroeger was die Axl Rose, dat was natuurlijk een gevierde rockstar.
3: Ja.
1: Ook nog in de tijd dat de Freddie Mercury tribute, ik weet niet of je de docu gezien hebt, moest hij met Elton John, dat was maar de vraag of hij kwam opdagen. Ja. Nou, hij kwam op het laatste moment. En maar ja, ik kan hem nu toch niet anders zien dan op een gegeven moment, er is een filmpje van hem, zit hij achter ergens een piano, dan doet hij een liedje en dan probeert hij te zingen, maar dat je echt denkt, nou, ik zou nog liever mijn papegaaien nummer laten zingen. Ja. Want het is verschrikkelijk.
3: Hij is ook een beetje aangekomen, hè? Want ik kan me nog herinneren, hij had toen dat album Appetite for Destruction. Die Appetite is gebleven, kan
1: ik zeggen. Nou, de Destruction ook trouwens. Als je hem zo bekijkt. Zo is het ook natuurlijk. Zo, nou, laten we wel even het woord doen. We hebben geen reguliere uitzending vandaag. We hebben natuurlijk, we zijn midden in de 90's top 1000 lijsteren gekomen. Leuk, gaan we zo meteen mee verder. Maar doen we wel even het woord.
0: Het woord. Nou, mijn woord van de week is code.
1: Code?
0: Ja, dat zou je niet verbazen. Het is code rood. Ja. Maar ik ben een beetje de kluts kwijt. Want vanavond is dan in het zuidoosten van het land ook weer code geel.
1: Oh, code geel. Oh,
0: wat is het dan? Het is rood vanwege de warmte. Geel is het vanwege mogelijk onweer.
1: Ja, dat is mogelijk onweer.
0: Ik weet het niet meer.
1: Nee. Maar
0: wat moet ik nou doen?
1: Rood is toch het hoogste?
0: Dat rood is
1: toch
0: binnenblijven.
1: Rood is binnenblijven.
0: Ja, dat doen we hier.
1: Dat advies natuurlijk, ja. Ik weet niet, denk, maar ik zou voor de zekerheid bij geel, ik zou ook gewoon binnenblijven.
0: Of moet je het gemiddelde nemen, dat code oranje is.
1: Code oranje, dat zou nog kunnen, ja. Ja, er wordt vanavond geloof ik wat regen onweer voorspeld. Ja. Nou, eerst maar zien. Eerst maar zien. En jij, Kobus?
3: Ja, paniek.
1: Paniek.
3: De hele week paniek vanwege code rood.
1: Ja,
3: alle dingen die worden afgezegd. En het meest bizarre vond ik nog dat er zouden vandaag in de Zuid-Hollandse gemeente Voorne aan Zee... zouden warmtegesprekken plaatsvinden.
1: Warmtegesprekken?
3: Ja, dat zijn gesprekken die gaan dan over het warmteprogramma. Hè,
0: met niet door.
3: Juist. Hoe moet je huis koel houden en zo. Die hebben ze afgezegd vanwege code rood.
1: Ja, dames en heren. Dat meen je niet.
3: Ja, serieus. Nou,
1: echt waar, wat een gekkigheid, hè.
3: Ja, raar, hè.
1: Ja, code rood is vandaag. Hebben we dat ooit meegemaakt in Nederland eigenlijk? Vanwege
3: Vanwege de warmte. Ja, maar de code rood, we hebben die code ook nog niet zo lang.
1: Nee, precies, dat is
3: al die 76 was het veel warmer. Hadden we 17 hittegolfdagen achter elkaar, hè?
1: Ja, toen waren we nog met 6 miljoen man.
3: Ja, dat klopt.
1: Konden we nog een beetje doorrijden langs de hele
0: toen waren we nog jong.
1: Ja, precies. Jong en knap. Nu zijn we alleen nog maar knap.
0: Ja.
1: Maar goed, in ieder geval. Afgelasting ook.
3: Afgelasting.
1: Wij zouden vanavond in Eibergen spelen, maar wij moesten dat toch ook... Het leek ons beter om dat af te gelasten in samenwerking met het theater daar. Morgen in principe wel, maar vanavond, code rood. Ja, we dachten, wat moet je doen?
0: Ja,
1: er staat geloof ik iets van 2000 man in een betonnen bak.
0: Oh.
1: Ja. Met die hitte, dat is... maar het is natuurlijk overal om ons heen een beetje, dat dingen afgezegd worden.
3: Ja, autorijlessen, de Albert Heijn bezorgers bezorgen niet.
1: Wat zeg je nou? Albert Heijn bezorgers.
3: De treinen liggen stil.
1: Ja, het hele land is een beetje in rep en roer. Nou goed, maar beter... beter safe dan Sarah, sorry, zeggen ze dan wel eens. Ik denk, hoe kom ik nou bij een goed woord natuurlijk? Na vorige week de opvangpapier is natuurlijk... Maar de uitslag was goed trouwens.
3: Oh, dat wou ik net zeggen.
1: Ja, ik hoef geen slang in mijn kont.
3: Je krijgt geen camera in je kont.
1: Je krijgt geen camera in. Tenminste, niet van de dokter. Dat kan ik even zo zeggen. Oké, mensen, even ter zake nu.
4: 538-90-1000.
1: Zo is het. We moeten door met de lijst natuurlijk. Hè? Want we zijn bezig met de 90's. Och, wat was dat een tijd, hè, de 90's. Weten jullie er nog veel van?
3: Ik was tussen de 23 en 33, dus in de bloei van mijn leven.
1: Maar, want er is veel gebeurd in de tussentijd natuurlijk. Want de internet, dat was toen nog niet zo heel gebruikelijk natuurlijk.
3: Nee, Joop van Zijl zei dit.
5: We zijn bijna aan het einde van het jaaroverzicht van het NOS-journaal.
1: Ach.
5: Als u het nog een keer wilt zien, dan kan dat op internet. Nu al hebben meer mensen een pc dan een magnetron.
1: Nou, Joop.
5: En of we het leuk vinden of niet, dit jaar blijkt dat internet een blijvertje is.
1: Echt waar?
5: Dat zal grote gevolgen hebben voor de maatschappij, voor de economie, voor de communicatie tussen wereldburgers.
1: Nou, toen dachten we allemaal, dat zal zo vaar niet lopen, Joop.
3: Vandaag 30 jaar geleden.
1: Dit was 1996.
3: Oh, oh mijn.

0: iedereen luistert.
1: Van Captain Jack tot Mr. Veen.
0: Dit is de 538 90's Top 1000.
1: 949.

0: Ja, genoeg.
1: De 538. 90's tot 1000.
0: Cher op 949 met Love and Understanding. Ja, toen de tijd solo, maar is natuurlijk ook lange tijd onderdeel geweest van Sonny.
2: Oh, met haar spanningspartner.
0: Sonny en Cher natuurlijk. In de jaren 60, 70 hadden ze talrijke hits. En dit was uit 91, dacht ik. Hè?
2: Ja, ze was 45 toen en zag er echt goed uit.
0: Nou, sterker nog, in 2000 zag ze er eens veel jonger uit.
2: Ja, dat is knap.
0: Dat is opvallend. Dat zijn ook weinig mensen die dat gelukt is.
2: Dus wel als ze met de ogen knippen, dan komen de tenen omhoog.
0: Ja, dat gaat. Dat heb ik ook wel eens gehoord, inderdaad. Maar goed, Love and Understanding was dat van Cher. Zoals gezegd, de 90's top 1000 tot 6 uur. Maar in ieder geval gaan we wel ook een, nou niet helemaal een reguliere show doen, maar we hebben wel een paar dingen. Horen is scoren zit er wel in, dus hoor je een liedje tussen nu en 6 uur met een getal in de titel. Dan maak je kans op de Eurojackpot.
2: 5500
0: euro. 5500
2: euro,
0: kopers. Kijk het even aan. Die kan je zomaar verdienen als je een liedje dus hoort met in de titel een getal.
2: Ja.
0: En verder, ja, het Nederlands elftal is door. Hebben jullie gekeken eigenlijk gisteren?
2: Ja, natuurlijk.
0: Ja. Ik heb ook, ik moet eerlijk zeggen, ik kon na de 3-1, ik kon niet meer volhouden. Ik ben echt in slaap gevallen.
3: Echt waar, ja.
0: Ja, en op een gegeven moment deed ik mijn ogen, het was toch daarvoor, toen... Maar we hadden gisteravond opgetreden, dus dan, dan ben ik toch een beetje moe, weet je wel. Ga je douchen, ga je in bed liggen, wedstrijdje kijken. Gewoon keihard gewerkt, Henk.
3: Ja.
0: Dus op een gegeven moment doe ik mijn ogen open. Ik dacht, wat? 2-1? Ik had een doelpunt van Tunesië. Tunesië had ik helemaal gemist.
2: Had je gemist?
0: Ja, had ik gemist, ja. En na de 3-1 moet ik ook eerlijk zeggen, ben ik in slaap gevallen.
2: Maar het was wel saai, hoor. Het deed mij een beetje denken aan dat liedje van de wielen van de bus. Maar dan was het de ballen van Oranje gaan rond en rond en rond en rond.
0: Maar het resultaat telt hier. We gaan gewoon naar Mexico.
2: Precies.
0: En daar gaan wij dus nog kaarten voor weggeven. Is dat leuk of niet?
2: Zo.
0: Om 5:38 om precies te zijn. Dan hoor je wellicht de scheidsrechtersfluit. Nou, ik weet eigenlijk wel zeker dat je die gaat horen. En als je die hoort, dan kun je bellen met 0909-3058. Ben je dan beller 538? Ga je gewoon naar Mexico. Kijken hoe Nederland het gaat opnemen tegen Marokko. Leuk toch? Dus dat allemaal hier.
4: 948.
0: Dat is Mariah Carey.

0: Eens even kijken, die stond op 948. Fantasy van Mariah Carey. Die staat er 8 keer in totaal, geloof ik. Hè?
1: Ja, hoogst op 218 kan ik al.
0: Jaren 90 was wel echt het decennium van Mariah, zo blijkt dan nu.

0: voor de 16e finale. Nederland-Marokko.
1: Luister zometeen om 5:38. Win.
0: Reis met z'n tweeën volledig verzorgd naar Monterrey, Mexico.
1: En juich ons in het stadion richting de overwinning. Het WK voetbal. Beleef je met Radio 538.
0: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
2: Cassie, Keno, uitgerust op vakantie. Cassie, wat alleen vandaag. Nomad Outdoor, tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Koel je favoriete snacks en drankjes razendsnel in een Hisense koelkast. En geniet maximaal van de wedstrijd. Check alle koelkasten op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
3: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
4: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
5: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
6: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
8: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
9: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
10: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
11: we Oranje. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
12: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's. Voor maar €2,80. I'm loving it.
14: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleforBedrijven.nl.
15: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
16: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
17: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
18: Costa del Korting. De dikste deals van Makita, Hartman, Colombia en meer. Alleen op iBoot.com of in onze app.
19: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
20: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK

0: super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Koop nu het extra dikke Quest zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer. Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
3: ANWB en gaan.
4: Goedemiddag, dit is 538. Vanavond kans op een enkele onweersbui. Morgen opnieuw warm met 38 graden lokaal. Vanaf zondag koelt het langzaam af. En dan de files voor dit moment.
5: Ja, 22 stuks in totaal. De drie met de meeste vertraging vinden we op de A1 Hengelo-Apeldoorn voor de IJsselbrug. Daar staan een auto en een vrachtwagen met pech en daardoor bijna een half uur vertraging. A4 Den Haag-Rotterdam voor de Keteltunnel ruim 20 minuten. En de A50 Eindhoven-Arnhem voor de Maasbrug een vertraging van ruim 50 minuten.
4: 4 minuten over half drie, hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Henk Blok, goedemiddag.
6: Goedemiddag. In Leuven, België, zijn reizigers uit een stilgevallen Eurostar-trein gehaald. Ze staan nu in de hitte naast het spoor en krijgen flessen water. De trein kwam uit Keulen en was onderweg naar Parijs. Bij Leuven kon die vanmorgen niet meer verder door een technisch probleem. Zaten 400 mensen in de trein. Harde coronamaatregelen zoals het sluiten van scholen hadden voorkomen kunnen worden, denkt Arie Slob, die toen onderwijsminister was. De scholen hadden volgens hem misschien open kunnen blijven als er op de IC's genoeg verpleegkundigen waren. Slob zei dat tegen de parlementaire commissie die de corona aanpakt nog steeds aan het onderzoeken is. En tal van afgelastingen vanwege code rood. Zo wordt net bekend dat het concert bij ons in Brabant vanavond niet doorgaat. Met Mart Hoogkamer en de bankzitters onder andere. De organisatie is diep teleurgesteld, maar de gemeente is onverbiddelijk en heeft de vergunning ingetrokken. Ook geannuleerd vanwege code rood. Onder meer en onder andere, ik ga ze niet allemaal noemen.
7: Nee, er zijn er nogal wat, ja.
6: Festival Defcon, Sportpark, Live en het Wonder. Concert at Sea gaat voor ons nog wel door.
7: Ja, ja, precies. Maar die hebben natuurlijk een verkoelend zeewindje daar.
6: Zit aan het water,
7: ja. Aan het water, dat is natuurlijk, ja.
5: Maar bij Defcon hebben ze het gelijk allemaal verbouwd ook, hè? Heb je
6: ja,
5: dat gezien?
6: Ik zag het,
7: wat
6: ja.
7: Hebben ze gedaan?
5: Nou ja, de mensen die boos waren, die hebben geholpen met afbreken, zeg maar.
7: Oh ja, waren mensen boos?
5: Ja,
7: ja.
5: Maar,
7: ja. Ja, ik begreep ook, er kwamen ook allerlei mensen die waren uit het buitenland gekomen allemaal. Ja, en ja. Ja, ik snap dat het een teleurstelling is, maar ja, ik bedoel...
5: Ja. Krijgen ze eigenlijk geld terug, dan? Dat weet ik eigenlijk niet.
6: Dat weet ik niet.
7: Ja, toch wel?
6: Ja.
5: Ja, dat zeg jij nu.
7: Ja, dat zal toch wel?
6: Bij jou
7: ja,
6: wel, toch?
5: Bij jou wel.
7: Ja, natuurlijk.
5: Ja.
7: Ja. Ja. Tenminste, daar ga ik vanaf. Nee, maar ja, dat is ja. Toch... Het zal toch raar zijn als het niet doorgaat en mensen krijgen hun geld niet terug? Of ja,
5: nee,
7: is dat...
5: dat lijkt mij ook niet.
6: Dat ja, dat zou ja. Ook haast wel.
7: Ja, maar ik snap ja, dat mensen teleurgesteld zijn, maar
6: je
7: boos...
6: Je er toch op.
7: Ja, dat, maar je, is het, ja, om daar nou boos om te worden, ja, dan denk ik, ja dat ja. Is altijd makkelijk...
5: Kort lontje, hè?
7: Ja. Dat is het ook. Ja, dan krijgen we dit weer.
6: Ja, daarom. Het is nog... al zo warm en dan ga je ook nog zo...
7: Ja. Ja. Henk, zijn nog andere ja. Dingetjes van afgelopen
6: week?
7: Er
6: is van alles gebeurd deze ja. Week. Elon Musk is alweer geen biljonair meer.
7: Op, verdorie. Ik heb ja. Met hem te doen, hoor.
6: Ja, door de aanzienlijke koersdaling van SpaceX-aandelen. Maar Musk is met een vermogen van een slordige 957 miljard dollar... nog wel de rijkste persoon ter wereld.
7: Oh, gelukkig.
6: Nummer 2 op de rijke lijst is medeoprichter van Google, Larry Page... die het moet doen ja, met slechts 297 miljard.
7: Een beetje armoedsloepen.
6: Ja. Deze week daalde de olieprijs. Hartstikke mooi nieuws natuurlijk. Voor het eerst sinds het begin van de Iran-oorlog.
7: Ja.
6: Maar de prijs van benzine ging omhoog.
7: Ach, nou, je verwacht het niet, Henk. Hè?
6: Dat is raar, hè?
7: Ja.
6: Dat komt door, even kijken.
7: Ja, daar verzinnen ze altijd wel iets voor.
6: Ja, ze hebben de smoes gevonden. Dat ja. Komt doordat de dollar hoog staat.
7: Oh,
6: ja,
7: dat is het natuurlijk. Het is altijd gek als de olieprijs duurder dan echt de volgende dag is. Dan gaat de prijs omhoog. Wordt het goedkoper? Dat duurt dan nog 3 weken. Hoe kan dat nou?
6: Ja, dan is de dollar ineens weer.
7: Ja, het is toch ook leggen niet aan de viool, dan ligt het wel aan de strijkstok.
6: Dat is vaak, hè? Ja, de gemiddelde adviesprijs voor een liter benzine kroop deze week omhoog naar €2,46.
7: Hoppatee.
6: Ja. En 1 op de 3 scholen in Nederland had deze week een tropenrooster.
7: Ja.
6: Dat is ook vanwege het warme weer.
7: Ja.
6: Dan begin je eerder, maar ben je ook eerder uit. De klaslokalen waren deze week snikheet. Scholen gaven daarom ook extra water aan de kinderen. Werd minder buiten gespeeld en soms werden ook ijsjes uitgedeeld.
7: Oh, lekker.
6: 11% van de scholen nam geen maatregelen.
7: Oh, ja, daar hadden ze gewoon airco.
6: Dat denk ik.
7: Ja, precies. Ja.
5: Zo, ik wou nog even jullie om nog even een klein tijdsbeeld, omdat we in de jaren 90 zitten. In de jaren 90, weet je wat je toen voor een liter benzine betaalde?
7: Oh, nou, dat is wel even leuk om te horen, ja.
5: €1,15.
7: €1,15, hè?
6: Of was het gulden?
5: Nee, het was €1,15.
6: €1,15.
7: Dat is in euro's.
5: Ja, omgerekend natuurlijk.
7: Omgerekend naar euro's. €1,15.
5: Ja, dat lag tussen de 1,50 en 2,50 per liter, zag ik. Over het hele decennium
7: gemiddeld. Ja, gemiddeld, ja, precies.
5: Ja, dus, nou ja, reken uit.
7: Ja.
5: Je verlies.
7: Ja. Ja. Dat was hem, Henk.
6: Dat was hem.
7: Oké, tot zover. Ja. Dan moeten we maar eens even weer door, hè.
8: Edwin Evers.
7: Ja, spreekt u mee. Goedemiddag. We gaan door met de lijst, hoor. Ja, die ja. Radio 538. En dan zijn we aangekomen bij...
9: 947.
7: Bon Jovi.

0: 3 a.m. Eternal. En daarvoor Blaze of Glory van John Bon Jovi.
1: Ladies and gentlemen.
0: Ja.
1: The KLM has now left the building.
0: Left the building, dat komt goed uit. Want ik heb toevallig ook iemand aan de lijn. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Edwin.
0: Ja, goedemiddag. Is dit Marvin?
2: Jazeker.
0: Ach, Marvin, goedemiddag. We bel je voor, want ja.
2: Ja, nou, ik had, dacht een getal te horen.
0: Ach,
3: getal horen. Dat is het score.
0: Ook dat ik een getal hoor.
2: Ik kan het hem bellen.
0: Ja, dat doe je goed. Wat hoorde jij precies voor getal?
2: 3 a.m. Dus volgens mij...
0: Ja, 3 a.m. Eternal, de KLF op 946 in de 90's 1000. Dat is helemaal correct. Marvin, waar bel je vandaan?
2: Uit Etten-Leur.
0: Etten-Leur. Is het daar ook zo warm?
2: Wat denk je?
0: Ja, ik heb zo'n vermoeden van wel. Heb jij zo'n thermometer bij de deur hangen of niet?
2: Ik heb hem buiten hangen, maar dat durf ik niet eens op te kijken. Nee, binnen is het hier 26,8.
0: Oh, dat valt nog wel mee eigenlijk, zeg maar. En was je vrij vanmiddag?
2: Ja, we houden alles potdicht.
0: Ja, dat is heel verstandig. Ja, gordijnen dicht. Dat soort dingen.
2: Zeker.
0: En was je vrij vanmiddag of wat?
2: Nou, ik had de laptop stiekem afgesloten. Ik dacht, het is wel goed geweest voor vandaag. Ja, dus ja. Ik ben nu met onze dochter een spelletje aan het spelen.
0: Oh, dat is ook goed. Was je thuis aan het werken?
2: Ja, ja.
0: En,
2: ja.
0: En wat doe je voor werk dan?
2: Ik werk voor het ministerie van Onderwijs.
0: Ministerie van Onderwijs?
4: Oh.
2: Ja.
0: Oké. Okay. En was je het eens met, want ik hoorde net in het nieuws dat die scholen misschien toch niet dicht hadden gehoeven. Onderstreep jij dat?
2: Nou, gelukkig is dat mijn ding niet. Maar ja, nogmaals, we hebben zelf ook kinderen die naar school gaan. En ja, ik heb zelf ook voor de klas gestaan, dus ik snap ook vooral de leerkrachten. Dus de overweging is van ja, wat is nou nu veilig? En hoe belangrijk is dan dat ene dagje onderwijs? En dan kan ik er wel in komen.
0: Ja, ja. En het is dan ook allemaal achteraf.
2: Maar ik moet ook zeggen, er zijn ook scholen waar de omstandigheden op dit moment zo zijn dat ja, dan is het ook te doen. Maar niet iedereen heeft een modern gebouw. Dus er is heel veel voor te zeggen om gewoon goed naar de gezondheid van kinderen en de leerkrachten te kijken.
0: Zeer verstandig. Maar nu, want we gaan natuurlijk, je belt natuurlijk niet alleen maar hiervoor. We gaan grabbelen in de grote grabbelton. Ja, nee, zeker weten. Kobus loopt er inmiddels naartoe, want die staat op het podium. Yes. Tenminste, als het goed is, Kobus.
4: Ja, ja, ja.
0: Ja, die staat bij de grabbelton. Daar zitten paars en groene ballen in. Hoor eens eventjes. Op jouw teken zometeen, dan gaat hij grabbelen. Pakt Kobus de bal met de gouden binnenkant, dan win je de jackpot van 5.500 euro plus 10 loten.
2: Nou, geef er eens een goede draai aan, Kobus.
0: Ja, Kobus, ik zou zeggen, wacht even, ik ga even kijken. Oh, ja, ja, ja. Ja, begin maar te grabbelen, hoor, Kobus.
4: Ja, voor het spelelement.
0: Nee,
4: het
0: spelelement, lekker grabbelen. En,
2: precies.
0: Marvin, ja. Ik zou zeggen, als jij zegt stop, dan stopt hij.
2: Ja, stop.
0: Oh,
2: ja.
0: Nu al, ja. Kobus heeft een balletje vast, hoor.
4: Het is een groene bal.
0: Het is een groene bal, ja. Dat zegt natuurlijk nog niks. En uiteindelijk gaat het om de binnenkant van de bal.
4: Zo, volley is die een tijd niet open geweest.
0: Oh, dat is, heel goed. We gaan even kijken wat Kobus daar... Is het de gouden bal of is die gewoon groen van binnen, zeg maar? Dat is even de grote vraag. Is even kijken. Het is een groene bal!
2: Yes!
0: Ja, dat is dan niet de jackpot, maar wel 538 euro en 10 loten.
2: Nou, super blij mee.
0: Dat kan ik me goed
2: heel
0: voorstellen.
2: Fijn.
0: Zo toch even lekker voor het weekend. Oh, wie is dat?
2: Ja, dat is onze kleine.
0: Oh, hallo.
2: Zeg je super hippo, wil je gaan?
0: Ja. Ah, oh, wat leuk. Hoe heet ze?
2: Wat gebeurt er nu?
0: Hoe heet ze?
2: Fenna.
0: Fenna, oh. Nou, ook gefeliciteerd. Papa heeft zojuist 538 euro gewonnen. Je krijgt ook nog 10 loten. Die
2: papa
0: zijn
2: voor, is er blij mee.
0: Jazeker, die zijn voor dinsdagavond. En de prijs wordt verzorgd door Eurojackpot. Gefeliciteerd.
2: Nou, supergoed, dankjewel.
0: Oké, okay, veel plezier ermee. En doe rustig aan met de hitte vandaag. Goed hydrateren.
2: Nou, dat komen. Jullie ook, hè?
0: Oké, okay, doei doei.
2: Hoi, hoi. Doei, doei.
0: Ja,
5: vrijdagmiddag 538.
0: Door met de lijst, we zijn aangekomen bij

0: Dit was wel een veelgebruikte groove in de jaren 90, hè? Samplen werd ook veel gedaan, want dat kwam natuurlijk uit dit liedje ook. Hè? Van Spandau Ballet. Hè?
1: Uit 83.
0: Het originele uit 83.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja.
0: Dit was PM Dawn, Set Adrift on Memory Bliss op 945 in de lijst. Die zometeen doorgaat, hè?
2: Zometeen deze 90s hits op.

0: 538 90's top 1000.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489 bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar €2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar €1,99. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
11: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Mega-acties voor een megalach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
14: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
15: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
14: Oh, Otrium?
15: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
16: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
17: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
14: Rook?
17: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
14: Nee, rook, uit de meterkast.
16: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
17: Zo, koffie?
16: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis, glashelder.
18: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
19: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
20: Dat gaan we vieren.
19: Zo goedkoop, daar word je fan van.
21: Dat gaan we vieren.
19: Aldi.
22: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
19: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
20: Dat gaan we vieren.
19: Dus nu naar Aldi.
23: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
24: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
23: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
2: Voordat zondag de Grand Prix van Oostenrijk losbarst, begint jouw Formule 1 zondag op Kijk. Formule 1-iconen Olaf Mol en Jack Ploy praten je helemaal bij. Over de laatste ontwikkelingen in de paddock, de slimste strategieën en natuurlijk, wat kan Max Verstappen dit weekend in Oostenrijk? GP-voorbeschouwing met Olaf en Jack. Zondag live om 2:50. Exclusief en gratis op Kijk. Download de app.
3: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
4: Kom maar verder.
3: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
4: Hij is weer klaar.
3: QuickFit en weer verder.
5: 538 Nieuws.
6: 3 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Henk Blok. Ook morgen houden we in een groot deel van het land nog code rood, maar wel in minder provincies dan vandaag. Het KNMI verlengt code rood voor Gelderland, Overijssel, Brabant en Limburg tot morgenavond 9 uur. De temperatuur in de 4 provincies kan plaatselijk oplopen tot 38 graden. In de rest van het vasteland geldt morgen code oranje, op de Wadden is die geel. In Leuven in België zijn reizigers uit een stilgevallen Eurostar-trein gehaald. 3 van hen moesten naar het ziekenhuis. De trein kwam uit Keulen en was onderweg naar Parijs. Bij Leuven kon die vanmorgen niet meer verder door een technisch probleem. Er zaten ongeveer 400 mensen in de trein. Het kabinet presenteert straks de nieuwe stikstofplannen. En die hebben misschien grote gevolgen voor de melkboeren. Die mogen straks veel minder koeien hebben. Het zou vooral gesneden gaan worden bij boeren in het zuiden en oosten van het land. En het kabinet wil het mes zetten in het aantal leidinggevenden op Haagse ministeries. Ook moet het werk van duizenden ambtenaren worden overgenomen door AI. Zo wil het kabinet honderden miljoenen euro's besparen. Inmiddels werken er op de verschillende ministeries ruim 160.000 mensen. 538 weer, de zon schijnt volop en het wordt 35 tot 39 graden in het zuidoosten aan het eind van de dag onweer. Morgen wordt het ook tropisch met in de avond opnieuw onweer. Zondag is het een stuk minder warm.
8: En dan de files, Kobus. 19 stuks in totaal, de 3 met de meeste vertraging komen we tegen op de A1 Amersfoort-Apeldoorn voor Hoenderloo door een ongeluk ruim een half uur. A2 Utrecht-Den Bosch voor Zaltbommel ruim een kwartier vertraging. En dan de A50 Eindhoven-Arnhem voor Ravenstein staat een auto met pech en daardoor een vertraging van een uur.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
9: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
9: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: De prijs

0: 1,99. Altijd laag.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eurojackpot. De loterij met de hoogste jackpot van Nederland. Nederland is door naar de knock-outfase van het WK voetbal.
2: Luister zometeen om 5 uur.

0: Ace of Base. Zeg je 90s, zeg je Ace of Base volgens mij, hoor.
1: 538, 90s, top 1000.
0: Ineens waren ze daar.
2: Ja.
0: All that she wants is another baby.
2: Komen we ook tegen, hoor.
0: Er zouden er nog vele volgen. Die staat wel wat hoger, denk ik, hè?
2: Dat is de hoogste.
0: Van Ace of Base.
2: Ja,
0: ja. Ja, want dan zou je verklappen wat de nummer 1 is. En dat zouden we natuurlijk niet willen.
2: Nee, nee.
0: Daar zijn we volgende week pas aan toe. Zo'n lange lijst, hoor. 1000 stuks uit de 90s. Daar zijn we mee bezig. De top 1000 van de 90s. Ace of Base op 944. En Happy Nation. Ja, de 90s, Kobus. Heb jij nog typische 90s dingen?
2: Oh ja, misschien kunnen we Rijk de Gooier nog wel herinneren. Die van maakt reclame voor Reaal, een verzekeringsmaatschappij.
0: Oh, ja. Foutje, bedankt.
2: Komt-ie.
3: Reaal Verzekering.
4: Goeiedag. Ik zit hier op de Bahama's en ze hebben mijn jacht gejat.
3: Dat is niet zo mooi, meneer Van Looy.
4: Nee, dat is zeker niet zo mooi. Voor u?
3: Wat voor jacht is het?
4: Het is een renteboot. Een originele, echte renteboot.
3: Renteboot? Maar meneer Van Looy, dat is toch een huurboot?
4: Foutje, bedankt.
0: Ja, legendarisch.
2: Geweldig, hè?
0: Ja. Meneer Van Looy, goeiedag. Heel Nederland riep dat toen. Goeiedag. Had je later natuurlijk Jiskef, toen kreeg je goeiesmorgens. Wat hebben we wat dingen na zitten lullen met z'n allen, nietwaar? Goed, de 90's dus, tot 6 uur is dit Evers & Co.

0: Sims. Te blij te zien.
1: De 538, ja. 90's, top 1000.
0: Dat was 942. Kim Sims, te blij te zien. En daarvoor 943, Another Level. Daarna ook niet veel meer van gehoord, hè, na de 90's, zeg maar.
2: Nee, dat was inderdaad...
0: Freak Me, en dat was het. Klaar, das. Waar je het ook warm van krijgt van het nummer, dat appen hier sommige mensen van Freak Me. Ik kan me voorstellen. Natuurlijk heeft natuurlijk een licht erotische tent.
2: Nou,
0: ja. Goed, de 90's, 1000, daar zijn we mee bezig. Tot volgende week helemaal. Dan mogen wij ook hier de ontknoping doen. Dat vinden we hartstikke leuk. Maar daar zijn we nog een eind vanaf, hè. Wat ook nou, niet alleen typisch is voor de 90's, maar dat gebeurt eigenlijk overal wel veel. Covers.
2: Ja, dat was ook in de 90's inderdaad.
0: Best wel,
2: op alle, we hadden net al True, hè, van Spandau Ballet.
0: Dat zat er al in, inderdaad. En dan zullen er nog wel meer komen. Tegenwoordig natuurlijk ook ja, van alle dag. Zeker ook liedjes uit de 90's worden tegenwoordig veel gebruikt natuurlijk in allerlei liedjes. Maar in de 90's zelf keken we ook al terug. Ken je deze nog?
2: Zo.
0: Ja, deze misschien, maar de originale overname... Van de Commodores, ja, natuurlijk. Maar gecoverd door Faith No More.
3: 941.
0: Daar is hij terechtgekomen, inderdaad. Dit is

0: like Sunday morning. Ja, dit was een grote hit voor Faith No More. Die eigenlijk wel best een stevige rockband.
1: Zo, inderdaad, ja.
0: Want je hebt vaak met die rockbands dat ze dan met een ballade hun grootste hits scoren.
1: Extreme, ook zo'n voorbeeld.
0: Ja, More Than Words. Terwijl Extreme toch ook wel best wel... ik vind Chicago ook als wat we ouder... Is dat niet echt 90's, zou ik maar zeggen.
1: 60's,
0: alhoewel, Street Player is natuurlijk ook gecoverd. Nou, kom eens. Wij zijn een hele goede horn section samen. Maar goed, dit even terzijde. Maar die scoorde ook een grootste hit eigenlijk. Was best wel een stevige rockband. Zo, met If You Leave Me Now. Ja, over schitterende nummers gesproken. Trouwens, even leuk om te zien. Er hebt hier iemand. De jaren 90 staan ook bij mij in het teken van jullie. Mijn moeder luisterde altijd naar jullie. Ik heb dat overgenomen. Nou, dan weet je een beetje hoe oud je bent, hè, als je dat krijgt. Maar goed, we zijn ook natuurlijk inmiddels ook bij zeker op vrijdagmiddag. Klein beetje familiezender. Nou, en over familie gesproken, dames en heren. Laten we die lijn doorzetten. Wat zie je hier? Eén grote familie op nummer 940. De Kelly

0: toch wel gewoon een heel goed liedje.
1: Met beste muziek, hoor.
0: Ja, dan, prima. Nummer 940, daar staat eigenlijk nog wat laag. Zou ik volgend jaar wat hoger moeten worden.
1: Maar er komt er nog één aan van ze.
0: Oh, dat is, ja, het is een grote familie natuurlijk. Dus daar zijn we zo niet vanaf. Zo is het ook. We gaan zo meteen door met Herbie. Ken je die nog? Deze ging niet naar Monte Carlo.
2: Na de winst op Tunesië.
3: Het is een doelpunt van Nederland. Van Hekken verlengt hem 1-3.
4: Dus Nederland door naar de knock-outfase van het WK voetbal.
2: Alleen bij Radio 538 scoor je tickets voor de 16e finale. Nederland-Marokko.
4: Luister zo meteen om 5:38. Win.
2: Reis met z'n tweeën volledig verzorgd naar Monterrey, Mexico.
4: En juich ons in het stadion richting de overwinning. Het WK voetbal. Beleef je met Radio 538.
2: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
5: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stokbrood voor maar 75 cent. En biefstuk naturel. Schaal van 2 op 3 stuks voor 2,49 per 100 gram. Een fijn en voordelig weekend. Dat is die, ja, van Jumbo.
4: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Of je nu kijkt, koelt of geniet. Met Hisense haal je alles uit elk moment tijdens de FIFA World Cup. Check het zelf op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
7: Hallo, hier Stan weer van plintenfabriek.nl. Ben jij bezig met verbouwen? Zet de puntjes op de i met sierlijsten, vensterbanken, deurlijsten en natuurlijk plinten. Ga naar plintenfabriek.nl.
8: Plintenfabriek.nl.
9: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
7: Voor elke stijl de juiste afwerking.
8: Plintenfabriek.nl.
10: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
11: Fans van zonnig zomervoordeel, opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
12: Dat gaan we vieren.
11: Zo goedkoop, daar word je fan van.
13: Dat gaan we vieren.
11: Aldi.
14: Let's go.
15: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid. 450 gram, maar 2,25. En high protein drink. Per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
12: Dat gaan we vieren.
11: Dus nu naar Aldi.
16: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
17: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
18: Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.

0: Carbon voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
1: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij
2: Fomar, voordeelmarkt. Fomar, voordeelmarkt.
3: Eerder stoppen met

0: zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
1: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
2: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
3: Precies! Borstje?
2: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
3: Ah, borstje! Neem nou een borstje, kom.
2: Nee,
3: meerdere
2: nee,
3: borstjes.
2: Dank je wel.
3: 20 borstjes.
2: Ik hoef geen borst.
3: Neem nou gewoon even een borst, lekker man. Dit is een gigantische aanbieding.
2: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
3: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een borst.
2: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
4: Op zoek naar een zanger voor je feest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
5: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Goedemiddag, dit is 538. Het is extreem warm vandaag. Ik weet niet of het opgevallen was. Maar het is lokaal 40 graden. Vanavond kans op een onweersbui. Morgen opnieuw een warme dag met maximaal 38 graden. Vanaf zondag koelt het af. Dan de files, Kobus.
7: Ja, 12 stuks in totaal nog. Dus het valt mee. De drie met de meeste vertraging vinden we op de A1 Amersfoort-Apeldoorn voor Hoenderlo door een ongeluk ruim een half uur. Dan de A50 Eindhoven-Arnhem voor de Maasbrug. Nog steeds ruim een uur vertraging. En de A50 Arnhem-Os voor Bankhoef door een ongeluk een vertraging van ruim 20 minuten.
6: Er is 3:30. Hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Henk Blok, goedemiddag Henk.
8: Goedemiddag, ook morgen is het in 4 provincies nog code rood. Geldt voor Overijssel, Gelderland, Brabant en Limburg. Dan kan het 38 graden worden. Code rood geldt er tot morgenavond 9 uur. Code rood beïnvloedt ook de grote musicals en theaterstukken die momenteel in Nederland spelen. De musicals Willem van Oranje, die normaal in Delft wordt opgevoerd. Bokkenrijders in Maastricht en Moulin Rouge in Utrecht gaan daardoor vandaag en morgen niet door. En een klein vliegtuig heeft de enorme Citic Tower geraakt in de Chinese hoofdstad Beijing. Meldt de New York Times. De wolkenkrabber is het hoogste gebouw in Beijing. Onduidelijk is nog of sprake is van een ongeval of opzet. De autoriteiten hebben ook nog helemaal niets bekendgemaakt over mogelijke slachtoffers.
6: Juist. Maar het is dan morgen de soldaat van code oranje, is het dan?
8: Dat is het eigenlijk wel, ja.
6: Ja,
8: zijn,
6: ja, natuurlijk, ja.
8: Komt rood oranje.
6: Ja. Henk, ja, week 26 achter ons. Toch nog even wat andere dingetjes.
8: Ja, natuurlijk. Een warme week. En deze week werd bekend dat Nederland massaal is aan de afslankprik. Daar zijn we mee bezig.
6: Oh ja.
8: Honderdduizenden Nederlanders gebruiken afslankmedicijnen zoals de Ozempic om kilootjes kwijt te raken.
6: Ja, dat moet je.
8: 1 op de 3 krijgt die middelen buiten de eigen dokter om. Bijvoorbeeld online, illegaal of via de buurvrouw bijvoorbeeld.
6: Ja.
8: De inspectie waarschuwt wel dat Ozempikjes dan nep of vervuild kunnen zijn.
6: Ik zou, ja.
8: Jij zou het niet doen? Ja, ja. Maar jij hebt het ook niet nodig natuurlijk.
6: Nou, nu zeker niet meer. Maar nee. In ieder geval. Nee, maar Ozempik is natuurlijk een diabetesmedicijn.
8: Ja.
6: Ja, dat wil je eigenlijk niet gebruiken, weet je wel. En dan denk ik, ja, dan ga je het gebruiken om af te vallen, ja.
8: Ja, raar.
6: Dat is een beetje dubbel.
8: Ja, dubbelt.
6: Ja, dan moet ik wel zeggen, 2 maanden geleden keek ik, zou ik het ook niet gebruiken. Maar zag ik dat anders. Maar nu denk ik wel van, ja wees blij dat je Ozempic niet nodig hebt, zou ik bijna willen zeggen. Dat is het een beetje.
8: Ja, ja.
6: Dus, maar goed, ja, het is een makkelijke manier, denk ik, om een beetje af te vallen. Want dat gaat vrij snel, toch, met Ozempic?
8: Ja, dat begrijp ik wel. Ja. Ik heb het ook nog niet uitgeprobeerd.
6: Nee, nou, hou dat zo, zeg ik.
8: Het kabinet moet na 10 jaar alweer een nieuw regeringsvliegtuig kopen.
6: Oh, ja.
8: Omdat KLM stopt met de Boeing 737-vloot en die vervangt door de toestellen van Airbus. Zelfs van een tweedehandsje kan de rekening al snel oplopen tot 20 miljoen euro.
6: Ja,
8: het regeringstoestel is eigendom van de staat, maar wordt gevlogen en onderhouden door KLM, waardoor het kabinet dus niet anders kan dan een ander toestel aanschaffen.
6: Nou, dat is toch niet te geloven. Maar konden ze dat nou niet vooruit weten?
8: Ja, dat had gekund. Maar ja, dat is
6: dus achteraf kijken in Koen de kont.
8: Ja, heb je iemand 10 jaar geleden liggen cockpitten daaruit?
6: Ja, inderdaad. Zonde zeg.
7: Ja, maar dat niet alleen. Ze kunnen nu toch personeel van Airbus nemen dan? Want ik bedoel, KLM doet Boeing en nu moet het dan Airbus worden. Kun je toch gewoon zeggen, nou dag KLM, dan nemen we andere pit. Want mensen die nog wel met die Boeing.
6: Ja, het is de Koninklijke Luchtvaartmaatschappij. Hè?
8: Ja, oh.
6: Snap je?
8: Ja. Oh, vandaar.
6: Dat is natuurlijk een beetje gek.
8: Ja, nee, is raar.
6: Dus nee, dat gaat dus ook niet kopen.
8: Nee,
6: dat werkt zo niet, hè?
8: Ja, jammer. En Jochem Meijer voelt zich kloten.
6: Oh jee.
8: Ja, de razend populaire cabaretier moest vanochtend heel veel fans teleurstellen die naast zijn voorstellingen grepen. De voorverkoop voor Net Alsof, zoals het heet, ging vanochtend om 10 uur van start. Meer dan 500.000 liefhebbers had zich vooraf aangemeld. Uiteindelijk was de kans om te worden ingelood nog geen 10%.
6: Ja, het is ongelooflijk. Maar het is zo'n goede voorstelling.
8: Ja.

0: Ik heb de try-out toen gezien. Toen was hij in Hardenberg en toen kwam die try-outen.
1: Ja.
0: En toen was ik s'avonds gaan kijken. Maar ik dacht bij een try-out, weet je wel, daar liggen allemaal, een beetje zoals Wim Kan vroeger.
1: Oh ja, allemaal van die papieren.
0: Er liggen allemaal papieren, want hij kent het natuurlijk nog niet uit zijn hoofd.
1: Nee.
0: Maar hij speelde die voorstelling en ik zei na afloop tegen hem, ik zeg maar, wat ga je hier dan nog aan, wat is hier een try-out dan? Die voorstelling was zo perfect.
1: Ja.
0: Hij zei, ja, dan komt nog dit in het decor en dan komt nog dat in het decor. Maar het was al zo goed.
1: Ja,
0: ja, hij is zo verschrikkelijk grappig.
1: Hij weet ook echt op de seconde wanneer hij wat doet en hoe lang een voorstelling
0: is. Elke voorstelling is tot op de seconde nauwkeurig even lang. Dat is zo knap.
2: Ja, dat overkomt alsof het allemaal...
0: Ja, ik heb, dat zei ik ook wel sterk. Ik zei dan van, ja, er ging vanavond hier en daar ging wat mis. Dan zegt hij, nee hoor, het gaat elke avond mis.
1: Dat
0: ja, de dingen die misgaan, dan lachen de mensen het hardst om natuurlijk. Ja. En dat weet hij als geen ander.
1: Ja.
0: Ja. Nou, jammer voor de fans van... maar ja, het is steeds hetzelfde verhaal bij Jochem. Overal rammetje vol.
1: Ja, kan
0: leuk voor
1: anders.
0: Hem. Leuk voor hem.
1: Ja.
0: Je kijkt me aan alsof je klaar bent.
1: Wil je er nog eentje?
0: Nou, eentje nog voor de goede afronding.
1: Dit was bijna het woord van de week geweest voor mij. Verkoelingskaart.
0: Verkoelingskaart natuurlijk,
1: ja.
0: Henk, ja.
1: Dat is heel handig. Dan komt de gemeente Utrecht, die kwam er deze week mee. Omdat het natuurlijk zo warm is, hè.
0: Ach.
1: Met een verkoelingskaart. En wat staat er op die kaart? Nou, er staat precies aangegeven waar je verkoeling kunt zoeken. Oh. Dat zegt het al natuurlijk ook.
0: Ja, zeker.
1: Ik zal het even doornemen. Dat is bijvoorbeeld de Domkerk. Daar kan je terecht vandaag.
0: Is het daar koeler?
1: De Domkerk, daar is het koeler. Of de bibliotheek. Ook heel gezellig.
0: Ja.
1: Musea en bioscopen zijn plekken waar het ondanks de hitte buiten nu lekker koel is. Op de kaart staat ook waar spetterbadjes, ook een mooi woord natuurlijk.
0: Spetterbadjes, leuk hè.
1: En watertappunten te vinden zijn.
0: Heel goed. Mensen, raadpleeg dat vooral als je het nodig hebt. Hè.
1: Ja.
0: Heel goed Henk, even consumentgericht als altijd natuurlijk.
1: De koelingskaart.
0: Tot zover.
3: Edwin Evers.
0: Ja, spreekt u mee. Goedemiddag. We moeten door mensen.
3: Radio 538.
0: Eens even kijken. 939. Hallo.
4: Mr. McGraw! You may be blind, but I can still see you!

0: may be blind, but I can still see you.
1: De 538 90's top 1000.
2: Radio 538. 938.

0: afzonderlijk in, toch, Kobus?
1: Ja, want Rod Stewart die komen we met Tina Turner nog een keer tegen in de lijst. Sting komen we ook nog een keer tegen met If I Ever Lose My Faith. En ja. Bryan Adams, die was zeer succesvol in de jaren 90, ook in 80 trouwens. Maar staat er in totaal 8 keer in de lijst.
0: Dat is ook knap, hè, dat sommige artiesten gewoon in zoveel decennia zeg maar actief zijn geweest. Want er zijn eigenlijk allemaal gasten die nou eigenlijk furoren maakten in de 80's toch een beetje. En dat toch nog door hebben getrokken. Zelfs nog later ook waarschijnlijk.
1: Dit was voor de film De Drie Musketeers.
0: Ah, De Drie Musketeers.
1: Die zeiden altijd all for one, all for... één voor alle voor één.
0: Oh, zeiden ze dat? Ja,
1: dat was een kreet.
0: Ja.
1: Dat was de kreet.
0: Oké, slogan mis, denk ik.
1: Slogan was
0: deze film. De slogan van De Drie Musketeers.
1: De Drie Musketeers.
0: Ja, precies. Goed, de 90's. Ja, we hebben net even wat reclame dingetjes gehoord. Goeiedag, met Van Looy. Rijk de Gooier. Maar we hadden nog andere bekende dingen in de...
1: Ja, we hadden Klazien uit Zalk bijvoorbeeld.
0: Klazien uit Zalk. Wat was een kruidenvrouwtje.
1: Een soort kruidenvrouwtje. En in 1994 was ze te gast bij Ivonier. Ivo vond het een heel goed interview.
0: Overigens over iemand die in allerlei decennia actief geweest is. Ivonier.
1: Nog steeds, hè?
0: Ongelooflijk ook, hè? Ja.
1: En Klazien uit Zalk was te gast. En luister maar even.
2: U heeft een carnavalshit opgenomen, hè?
3: Ja, maar jij moet niet beginnen dat Zalk het Loers is van Overijssel, want dat is het beslist niet.
2: Wat is het wel dan?
3: Ik ben geen genezeres, het is een eenvoudig klein dorp en dat hoop je dat het ook blijft.
2: Je wordt niet meteen boos op me toch, hè?
3: Nee, ik word niet boos op je. Maar we moeten nog geen Klazientoerisme hebben, maar ze beginnen nou de wegen naar kapot te rijden.
2: Is dat zo?
3: Ja.
2: En we worden magisch naar u toegetrokken ook, hè?
3: Dat hoeft helemaal niet, want ik ben en ik blijf een heel gewone Zalkse.
2: Ja.
3: En Zalk is een leuk dorp om te zien, maar dan moeten ze gaan om het dorp. En de verbeteringen die er komen als ze dat bekijken, hoe een klein dorp moet er hard gewerkt worden om vooruit te komen.
2: Wanneer gaat u de kamer in?
3: Ik hoef de kamer niet in. Waarom doe jij er ook al mee om al die dingen op mijn nek te laden? Ik ben en blijf een heel
2: niks op mijn nek.
3: Dat doe je wel.
2: Hoe gaat het met die carnavalsslager? Hoe gaat die? Klinkt die?
3: Aan de kruiden, zegt Klazien, zingen ze dan, ja.
2: Maar hoe gaat
3: die verder? Het refrein is van Klazien, die geeft een goede raad, 's morgens vroeg en 's avonds laat. Te veel bier in plaats van water. Heb je dan een flinke kater, zal ik je zeggen wat je moet doen. Je neemt een halve citroen, sterke koffie is gezet, wat suiker tot besluit. En zo jaag je de kater eruit.
0: Ja, hoppatee, dames en heren. Klazien uit Zalk. Vrij legendarisch. Er zit nu een hele generatie voor de radio die denkt, wie is dit rare mens?
1: We hebben wat gemist.
0: Ja, nou, je had ook een parodie destijds van Coat & The Bee. Weet je nog hoe die heette?
1: Nee. Berendien uit Wisp.
0: Ja, dat is hem.
1: Ja.
0: Ik wist het ook niet meer, ik moest het even opzoeken net. Maar,
1: billen tussen de billen.
0: Ja, dat was hem. Die was ik even kwijt. Billen tussen de billen. Ongelooflijk, nou goed. Ja mensen, zo zijn we druk bezig met de 90's. Hè. En dan

0: feestje, want ik hoor steeds... Maar het is Aisha. Maar ik snap de verwarring, hoor, daar gaat het nou niet om. 937 was dit uit Algerije afkomstig, was deze meneer. Galet, leuk liedje dus. Ook een die er zo even tussendoor schiet, waarvan je denkt... oh ja, die was ik even vergeten. Daar heb je natuurlijk de hele middag.
1: Ja.
0: En dat zal de komende week ook zo blijven. We zijn bezig met de 90's top 1000 tot volgende week. Zoals net al gezegd, ook in de jaren 90 werd er behoorlijk gecoverd. En daarvoor moet je dan natuurlijk toch terug. Dan kom je toch in de jaren 80 of in de jaren 70. We hebben een cover uit de jaren 70 op 936. Een cover van America. Sister Golden Hair. Luister maar even. Ze zijn niet allemaal goed geluisterd.

0: Zo, op 936. Deze was ik echt helemaal vergeten.
1: Ja, ik denk dat daar een reden voor was.
0: Dat denk ik ook, ja. Nou, soms is het ook niet zo erg, zeg maar. Maar goed, maar wij laten onze persoonlijke voorkeur hier natuurlijk verder achterwege. Dat begrijpen we altijd. Ja, mensen, straks om 17:38 om precies te zijn. 5:38 dus. Gaan we nog kaarten weggeven voor Nederland tegen Marokko. In Monterrey. Je moet naar Mexico, maar dat kan. Als je de fluit hoort. Dus let goed op. Straks gaan we die kaarten weggeven.
2: Voordat zondag de Grand Prix van Oostenrijk losbarst, begint jouw Formule 1 zondag op Kijk. Formule 1-iconen Olaf Mol en Jack Ploy praten je helemaal bij. Over de laatste ontwikkelingen in de paddock, de slimste strategieën en natuurlijk, wat kan Max Verstappen dit weekend in Oostenrijk? GP-voorbeschouwing met Olaf en Jack. Zondag, live om 14:30. Exclusief en gratis op Kijk. Download de app.
3: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas

0: werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
0: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
3: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Ah, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
7: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
8: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen
9: we Oranje. Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
10: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een tweejarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
12: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
13: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
2: Sorry, het is WK.
3: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
4: 538 Nieuws.
5: 4 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Henk Blok. Het kabinet komt op dit moment met nieuwe maatregelen om de uitstoot van stikstof aan te pakken. En premier Jette wilde er zojuist alleen nog over kwijt dat er weer ruimte komt voor woningbouw en de aanleg van wegen. Dat ligt nu vaak stil vanwege stikstofregels. Nederland gaat weer van het slot, beloofde Jette, maar wel de ene regio sneller dan de andere. Groot alarm in de Chinese hoofdstad Peking, want daar is een vliegtuigje tegen de hoogste wolkenkrabber aangevlogen. Op foto's is te zien dat de brokstukken op straat zijn terechtgekomen en mensen in paniek wegrennen. Het is niet duidelijk of het een ongeluk of opzet was en over eventuele slachtoffers is ook niks bekend. Rusland heeft een noodtoestand uitgeroepen op schiereiland de Krim dat ze 12 jaar geleden annexeerde. Door Oekraïnse aanvallen zijn grote tekorten aan brandstof ontstaan op de Krim. Ook zijn er problemen met de elektriciteitsvoorziening. En nog nooit werd, voor zover bekend, in juni zo'n hoge temperatuur gemeten als vandaag in Eindhoven. Ruim 38 graden werden daar, meldt Weer Online. Voor het vorige record moeten we bijna 80 jaar terug. De temperaturen worden sinds 1901 bijgehouden. Het 538 weer, de zon schijnt volop, er is nauwelijks wind en wordt daardoor 35 tot 40 graden. Vanavond maakt vooral het zuidoosten kans op onweersbuien. Ook morgen is het heet met 's avonds buien. Zondag is het minder warm.
7: En dan de files voor dit moment.
8: Ja, ook de files verdampen langzaam, want er staan er nog maar 8 in totaal. De 3 met de meeste vertraging vinden we op de A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens. Bijna 10 minuten. A35 Almelo-Enschede voor Enschede-West door een ongeluk een half uur. En de A50 Os-Arnhem voor de Maasbrug een vertraging van 10 minuten.
9: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
10: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
11: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
12: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
13: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
14: Nederland is door naar de knock-outfase van het WK voetbal.
15: Luister zometeen om 5:38.
14: Win kaarten en reis naar Mexico voor de 16e finale. Nederland, Marokko. Edwin Evers.
7: Ja, goedemiddag. We gaan door met de lijn.

0: 34, de dijk. Die staan er vast en zeker ook nog wel vaker in.
1: Twee keer in totaal, dus we komen ze nog één keer tegen.
0: Twee keer in totaal, hoe kan dat nou?
1: Nou, dat is natuurlijk vooral een grote hit eind jaren 80 natuurlijk. Hè?
0: Ja.
1: Alleen Als ze er niet is bijvoorbeeld, die kwam wel uit de jaren 90.
0: Ah,
1: die komen we misschien nog wel tegen.
0: Misschien zeg je, ja, maar je wilt natuurlijk ook niet alles verklappen.
1: Nee, daarom.
0: Maar wat een goede band zeg je. Ik heb ze echt vaak zien optreden en ik kan me herinneren dat ik ze voor de eerste keer zag. Toen was ik denk ik, ja, van 12, 13. Traden ze op de zonneweide van ons zwembad. Daar hadden ze een podium gebouwd en daar verwachten ze een enorme mensenmassa. Maar de dijk was toen nog niet zo bekend. Nee. Toen hadden ze net binnen zonder kloppen. Ik denk dat er 13, 14 man op het terrein stond. Huub van der Lubbe kwam op, ik zou het nooit vergeten, ik heb dit ook al eerder verteld. En hij zei, zo, goedenavond, geloof dat we net in de minderheid zijn. Maar ze speelden toen al geweldig. En die band, de dijk, die werd later, ze werden alleen maar beter en beter. En wat een ongelooflijk goede band. En wat hebben die een ontzettende schatkamer aan mooie liedjes achtergelaten.
1: Er wordt wel eens geopperd dat er wel eens een musical van gemaakt zou kunnen worden.
0: Ja,
1: het,
0: ja. Volgens mij heeft Huub daar ooit over gezegd dat hij de liedjes daar niet zo. Of dat hij daar niet zo wat. Dat hij daar niet mee voelt of zo. Ah. We hebben het toch met Albert Verlinde een keer over gehad?
1: Ja, Albert die is er helemaal klaar voor.
0: Ja, die is er helemaal klaar voor. Maar ik snap het wel bij. Ja, ik weet niet. Ik associeer de muziek van de dijk niet zo met musical of zo. Ja, of wie moet die liedjes dan gaan zingen?
1: Ja, nee, dat
0: is wie kan die liedjes zo overtuigend brengen, de teksten, als Huub dat zelf? Dat is bijna niet te doen.
1: Nee.
0: Denk ik.
1: Nee, dat ben ik met je eens. Er zit misschien wel een heel mooi verhaal achter de
0: band. Ja, dat kan natuurlijk wel, ja. Maar dan moet je het misschien over een... Ah goed, ik ben ook geen musicalkenner. Ik bedoel, als mensen zingen een biertje gaan bestellen, dan hou ik al af. Dan haak ik af, hoor. Maar goed, de musical is ongemerkt heel populair geworden de laatste tijd. Dat weet iedereen. We zijn bezig met de 90s-lijst. Ik vertel ook nog even dat we kaarten weg gaan geven voor Nederland tegen Marokko.
1: Nee, in Mexico is dat toch?
0: Ja, in Mexico.
1: Zo.
0: Dan kan je namelijk, als je die kaarten wint, die we straks gaan weggeven, zeggen... Ik ben naar Mexico gekomen. Ja, want daar gaat het allemaal plaatsvinden. In Monterrey.
1: Ja, ik dacht dat Canada was, Monterrey. Klinkt
0: nou, ik dacht dat het een beetje dat het de Verenigde Staten was. Want ik was in de war met de plek waar al die lekkere wijn vandaan komt. Die dikke, vette Chardonnay komt er allemaal vandaan. Maar dat is een ander gebied.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja, ik geloof één van twee is met dubbel R. Maar goed. lekker belangrijk allemaal, mensen. De lijst, de 90's top 1000. Daar zijn we mee bezig, aangekomen bij nummer 933. Daar vinden we Madonna. Die staat er ook al een paar keer in, hoor, denk ik.
1: Maar dan 7 keer.
0: Oké. Okay. Dit is vast niet de hoogste notering, maar wel...

0: Deeper and deeper. De 538. 933. Madonna, die heeft ook in heel veel decennia hitjes gehad. Zat de tekst er wel een keer hergebruikt, hoorde ik hier in dit liedje. Maar goed, het is te vergeven. Hoe oud is Madonna eigenlijk inmiddels al?
1: Oh jeetje, wat een goede vraag is dat.
0: Dat is het,
1: is hij 69?
0: 60,
1: denk ik. Laten we hopen.
0: Ja, dat ik heb geen idee.
1: Ze is van 58, dus dan is ze 68.
0: Zo, Madonna, zeg maar. Ja, want de jaren 90, als je, het lijkt ook nog weer niet zo heel ver weg. Maar als je dan gaat nadenken, ik was tussen de 19 en 29 toen. Dus ja, toch al met allemaal wel even geleden, zeg maar. En jullie? Even nu, want nu wordt het echt pijnlijk.
1: Wij waren tussen de 23 en 33.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja,
1: we zijn even oud natuurlijk.
0: Een trip down memory lane is het deze week bij 538 met de 90s top 1000. We kijken ook even naar wat typische 90s dingen. Ja. Hadden we net al even de reclame gehoord van Rijk de Gooier. Van Reaal Verzekeringen. Heb nog wat fragmentjes.
1: Ja, en ook kun jij het programma Taxi nog herinneren van de NCRV?
0: Met Maarten Spanjer.
1: Ja, begon in 1993, was zeer populair. Keken per aflevering gemiddeld 2,7 miljoen mensen naar.
0: Maar had je toen nog twee netten eigenlijk? Of waren dat er al drie?
1: Voor mij had je toen nog twee netten, maar er was natuurlijk sowieso veel minder concurrentie als dat er tegenwoordig is.
0: Ja.
1: Maar het programma was succesvol, want in 1995 wonnen ze ook nog de persprijs op het Gouden Roos Festival in Montreux.
0: Oh, okay.
1: En inderdaad, Maarten Spanjer was misschien wel een van de meest legendarische. Er was dan ook een vraag. Op het moment dat Rijk de Gooier bij Maarten Spanjer in de auto zat. En die zo'n prijs naar buiten.
0: Ja, gouden kalf volgens mij.
1: Het gouden kalf gooide die het raam uit.
0: Ja. Flikkerde die zo uit het raam.
1: Ja. Ach, wat kan het mij beschrijven, hoor. Dat raam open.
0: En Maarten die ging hem echt een beetje voeren. Nou, gooi hem dan weg, man. Doe het raam. Ja, je hebt gelijk, ook. Man, dan gooit hij dat ding. Weet je, was dat nou echt of was die scène gezet?
1: Ja, ik heb wel eens begrepen dat later is er al eens over gevraagd. Dat hij echt weggegooid zou zijn.
0: Echt weggegooid is.
1: Ja. Maar die Maarten deed het eigenlijk, was misschien wel de allerbeste taxichauffeur. Het eigenlijk een heel simpel recept. Je bent taxichauffeur. Mensen stappen niet vermoedend in de auto en je gaat een gesprek aan.
0: Ja.
1: Nou, dat deed Maarten ook in 1996 bij deze mevrouw.
2: Ja, ik heb het niet gratis gekregen in mijn leven, hoor. Maar ja, we houden de moed er maar in, hè.
3: Ja, dat wisten we natuurlijk doen, hè.
2: Ja, wat moet je anders? Ah, ik sta fluitend op, hoor, elke dag.
3: Ja, dat moet je doen, hè.
2: Ja, ik sta fluitend op en ik ga gierend weer naar bed. Maar ja, dat komt omdat ik ook een beetje astma heb.
0: Jezus, Pina. Oh, wat geweldig dit. Heb je nog meer? Want ik vind dit echt leuk, hè?
1: Ja, ik heb heel veel. Ik heb Melkunie geen bommetje.
0: Oh ja, die is ook geweldig. Ja, met Pier Mancini.
1: Ja, komt die.
4: Melk! Kijk, het is een tijd van werken en een tijd van genieten. En zo ziet hij maar weer. Ach, hier komt een paar Melkunie koeien. Nog zo gezegd, geen bommetje!
5: Melkrudy heeft iets nieuws.
0: Geweldig.
5: Melk met een smaakje.
0: Ja. Maar ja, dit zijn wel reclames die wij ons nu, allemaal nog kunnen herinneren. Die zijn wel iconisch. Die liepen ook heel lang, hè?
1: Ja, kun je ook die Rolo-reclame nog herinneren?
0: Met wat je met je laatste Rolo doet. Ja. Goed, mensen, ja, dat is muziek. Herinneringen ophalen en denken, oh ja, wanneer was ik ook alweer daar in die periode? Bij dit liedje bijvoorbeeld, 932, Criss Cross.

0: om er Amsterdam achteraan te zetten, maar dat hoeft dus niet. Waar zijn nou ook die gasten met die omgekeerde spijkerbroeken aan? Of die omgekeerde korte broeken hadden zij toch? Of binnenste buiten?
1: Dat waren dat niet nieuw kids van de blok?
0: Nee, dat was toch gisteren? Of,
1: ja, dat zou best kunnen. Ik weet niet
0: alle
1: mode nooit op de broeken bij man.
0: Nee, precies. Dat doe je goed ook. Maar ja, ik zit natuurlijk toch iets meer in de mode dan jij. Ja. Aan het gelach hoor je al dat het niet helemaal klopt. Maar ik krijg hier een knikje, dus dat klopt. Nou, gelukkig komt niet alle mode terug. Om naar deze korte broek nog om te gaan draaien, dat lukt me zeker voor 6 uur vanmiddag niet. Oké, we gaan door met de lijst. Zometeen met Michael Jackson.
2: Na de winst op Tunesië.
3: Het is een doelpunt van Nederland. Van Hekken verlengt hem 1-3.
4: Is Nederland door naar de knock-outfase van het WK voetbal.
2: Alleen bij Radio 538 scoor je tickets voor de 16e finale. Nederland-Marokko.
4: Luister zometeen om 5:38. Win.
2: Reis met z'n tweeën volledig verzorgd naar Monterrey, Mexico.
4: En juich ons in het stadion richting de overwinning. Het WK voetbal. Beleef je met Radio 538.
2: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026. Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
4: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Beleef elke wedstrijd haarscherp op een Hisense-tv. Alsof je in het stadion zit. En mis geen enkele paas, tackle of goal. Check alle tv's op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
5: Weekend deal bij Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
6: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
7: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
6: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
8: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
8: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
11: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, deze broden voor maar 1,29. Lidl,

0: ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
1: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak.

Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.

0: Met een V.
1: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
2: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
3: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
4: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
5: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
6: Rook?
5: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
6: Nee, rook uit de meterkast.
4: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
5: Zo, koffie?
4: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
7: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
10: Goedemiddag, dit is 538. Vanavond kans op een onweersbui. Het blijft een warme nacht met minimaal 12 graden. Morgen opnieuw warm. En later vanuit het zuiden kans op felle onweersbuien. Vanaf zondag koelt het af, maar morgen op veel plaatsen ook nog weer code rood, hè?
11: Ja.
10: Goed, dan de files, Kobus.
11: Ja, 10 stuks in totaal. De 3 met de meeste vertraging vinden we op de A2 knooppunt Empel... richting Sint-Michels-Gestel. Voor de hoofdrijbaan daar een ongeluk gebeurt, daardoor 25 minuten vertraging. A35 Almelo-Enschede voor Enschede-West door een ongeluk bijna een half uur. En de A59 Zonzeel-Os voor de Kruisstraat. Door een auto met pech een vertraging van ruim 10 minuten.
10: 2 minuten over half 5, hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Henk Blok, goedemiddag Henk.
12: Goedemiddag. Het kabinet heeft zijn stikstofplannen bekendgemaakt. Het meeste was al uitgelekt. Boeren moeten de stikstofuitstoot van hun koeien binnen 4 jaar met een kwart verminderen. Het kabinet zal boerenbedrijven niet gedwongen onteigenen, zegt landbouwminister Jamie van Essen. En het kabinet hoopt dat eind volgend jaar dan de eerste kleine bouwprojecten weer van het slot kunnen. In China is een vliegtuigje tegen de hoogste wolkenkrabber van hoofdstad Beijing gevlogen. Ooggetuigen hadden foto's op social media gezet, maar de Chinese overheid heeft die inmiddels alweer snel weggehaald. En ook morgen zijn er geen rijexamens in provincies waar ook dan nog code rood geldt. Dat zijn Overijssel, Gelderland, Brabant en Limburg. Zowel theorie- als praktijkexamens zijn gecanceld. In de provincies waar geen code rood geldt, laat het CBR per locatie beslissen welke examens wel of niet doorgaan.
10: Ja, Henk, ja, dan nog even wat andere dingetjes van de afgelopen week. Ja, week 26 ja, alweer, ja.
12: Lionel Richie die heeft 2 concerten in de VS uitgesteld... en dat hij woensdag tijdens een optreden onwel was geworden.
10: Ja.
12: De zanger, 77, moest woensdag een concert afbreken... omdat hij duizelig en onwel werd. Hij is toen ook naar het ziekenhuis gebracht. De concerten worden op een later moment ingehaald.
10: Ja, hij was wel. Ik zag het filmpje, was volgens mij precies tijdens Dancing on the Ceiling. Ja, oh, ja. Snap ik op zich dat je daar duizelig van wordt.
12: Ja, dat maar, is ook niet gezond.
10: Is niet gezond, is zeker op de leeftijd.
12: Het ging niet even zitten.
10: Hij ging even zitten, ja.

0: Ja, van de saxofonist, de toeteraar, die kwam er ook nog even naast zitten.
1: Oh, die kwam er even naast zitten nog.
0: Ja. En ja, toen ging hij weg.
1: 77, ja, dat is ook zeker met dat soort liedjes nog om dat volle bak te doen. Dat valt allemaal nog niet mee.
2: Ik vraag me altijd af, waarom gaan ze zo lang door?
1: Nou ja, ik denk dat, ja, als je dat...
2: Financieel hoeft het niet.
1: Nee, natuurlijk niet. Nee, Lionel Richie, hallo, die lag zich drie slagen er rond.
2: Maar is het dan de aandacht of zo? Of de manier hoe mensen met je omgaan dat je dat mist? Of
1: nou,
2: zo?
1: Je zegt, misschien vindt hij het ook gewoon leuk.
2: Ja, zou
1: je denken?
2: Ja, dat
1: denk ik.
2: Tuurlijk kan dat, ja. Ik kan me niet voorstellen.
1: Nee,
2: ik kan me echt niet voorstellen.
0: Jij wilt toch ook doorgaan tot je 80ste kopers?
1: Ja, maar dit is wel anders. Financieel hoeft het voor jou ook niet meer.
2: Nee, maar ik zit hier altijd gewoon in dezelfde plek. Maar hij gaat de hele wereld over.
1: Ja, dat is
2: leuk. Hij vliegt eruit.
1: Ja, maar kijk dan de Stones. Die willen ook nog weer op tour.
2: Ja. Dat snap ik ook niet.
1: Nee, maar misschien als je dit werk niet doet, dat je dan dat niet begrijpt.
2: Ja, dat zou kunnen. Zou jij maakt ook muziek. Zou jij ook op je 77ste nog op het podium willen staan?
1: Nou ja, ik ben de jongste van de band, dus als ik 77 ben... Nee, ik ben niet de jongste. Nee, maar het is gewoon zo verschrikkelijk leuk.
2: Ja.
1: Dus en die Lionel Richie, ja, overal ter wereld waar die komt. Ja. Iedereen zingt zijn liedjes van A tot Z mee. Dat is ook iets fascinerends, denk ik, om mee te maken. Ja, dan weet hij zijn hele leven, weet hij dat natuurlijk al.
2: Ja.
1: Ja, ik weet niet, ja, misschien is het ook de aandacht, zou ook nog kunnen. Ja,
2: of de waardering dat je het fijn vindt. Ik snap het, ik kan het even.
1: Nou, ik denk wel dat applaus, dat werkt best wel verslavend, denk ik wel, voor mensen.
2: Ja, normaal zou je zeggen, ze doen even een stapje opzij voor de nieuwe garde.
1: Ja, nou, maar goed, die kan even goed, die doet even goed zijn ding natuurlijk, hè.
2: Ja.
1: Nou goed, mensen, we moeten door.
0: Ja, niet te missen deze week. De camper die midden in een Drents natuurgebied vast was komen te zitten.
1: Oh, dat heb ik even gemist.
0: Nou ja, dan moet je de plaatjes maar even terugkijken. Ja. Het voertuig zakte na een navigatiefout in het Grollowerveen door een houten vlonder.
1: Oh.
0: De houten constructie was niet berekend op het loodzware gewicht en brak. Sindsdien was de camper niet meer in beweging te krijgen. Hij heeft de dagen gestaan. Inmiddels is die weggehaald door de eigenaar.
1: Juist.
0: En deze week werd bekend dat Peter-Jan Rens getroffen is door een beroerte.
1: Yo.
0: De voormalige meneer Cactus was thuis gitaar aan het spelen. Hij dacht nog, dat klinkt nergens naar. En toen is hij op een bepaald moment weggeraakt. Rens kwam weer bij door het geblaf van zijn hond Rambo.
1: Oh.
0: Ja, zo zijn dieren. Zijn huisgenoot Johan Flemmix vertrouwde het niet. En heeft meteen de hulpdiensten gebeld die hem meenamen naar het ziekenhuis. Inmiddels is Rens weer thuis en heeft hij alweer pannenkoeken staan bakken.
1: Oh, nou, dat is een goed nieuws, zeg maar.
0: Dus dan komt het toch nog
1: voor meneer Cactus.
2: Meneer Cactus is oké.
1: Is dat ook? Is ook 90's, denk ik wel, hè?
2: Ja, absoluut.
1: Ja.
2: Laat je nagels zien.
1: Oh, jij kent de tekst ook.
2: Had je ook kweet niet?
1: Ja. Nee, mensen, we zitten vol in de 90's. Ja, dat merkt u wel, natuurlijk, hè.
3: Edwin Evers.
1: Ja, maar we moeten ook door met de lijst,
2: soms ook natuurlijk, hè.
1: Ja, zo is het. Radio 5. Eens even kijken, we zijn bij...
4: 931.
1: Als je het nou hebt over iemand die in vele decennia muziek gemaakt heeft... nou, dan is deze man wel op zijn plek, denk ik zomaar. Michael Jackson op 931.

0: Vlad Wapping.
1: 538 90s top 1000.
2: Daar zijn we mee bezig, mensen. De 90s top 1000. Dat was nummer 930. Ja, daarvoor 931, als vanzelfsprekend. Michael Jackson en Stranger in Moscow. Hoe vaak staat hij er nou in, Michael?
3: In totaal 9 keer.
2: 9 keer.
3: En de hoogst genoteerde op nummer 26. Ik ga niet vertellen wie het is. Welke?
2: Nee, 90s.
3: Ja, moeilijk bij Michael.
2: Ja, dat is lastig, ja.
3: Ja.
2: Ja, het moet wel iets van Remember the Time of zoiets. Of,
3: dat is niet goed.
2: Niet goed, hè?
3: Jij, Henk?
4: Geen idee.
2: Nou goed, maar gewoon blijven luisteren, dan komt het allemaal goed.
3: Maar volgende week draaien
2: we. Ja, volgende week zijn we er weer natuurlijk, want dan mogen wij de ontknoping doen van de 90s-lijst. Laten we nog eens even in het verleden duiken, Kobus, want je hebt allemaal leuke fragmentjes, dat was leuk.
3: Ja, kun je nog het programma Moppetoppers nog herinneren?
2: Ja,
3: dat was leuk. Vooral het eerste seizoen was heel erg leuk. Daar zat Jeroen Smits in.
2: Oh, Jeroen Smits. Bij onze zanger, even een van onze, Ferry van Leeuwen, die heeft ook meegedaan aan Moppetoppers.
3: Met dat televisieprogramma?
2: Ja.
3: Ferry is ook van de Moppetappen.
2: Ja, die kan geweldig moppen vertellen. En wij hebben ze de meeste moppen al 80 keer gehoord. Maar als we bijvoorbeeld, het is wel leuk als we dan spelen s'avonds. En er is bijvoorbeeld, of heb ik hier iemand een vervanger of wat, die moppen niet kent.
3: Ja, dat gaat toch.
2: Ferry vertelt die mop nog een keer. Wij kennen het allemaal al. Maar ja, dan zie je hoe mensen in een deuk liggen. Is leuk. Maar Jeroen Smits, ik kon er ook wat van. Hè?
3: Ja, luister maar.
5: Met twee vrienden heb ik een vakantiewerk gedaan. Ramen inzetten op een wolkengat op de 28e verdieping. En we staan daar, één collega sodemiet naar beneden. De ene die zegt tegen mij, hij zegt, hij was getrouwd en nou. Die zegt ja, ik zeg, ja, dan moeten we toch zijn vrouw gaan vertellen. Dus hij zegt ja, ik durf niet. Dus ik, ja, met mijn grote mond. Ik zeg, nou, dan ga ik het wel doen. Dus ik ga vertellen, ik kom terug met een kratje bier. Zegt mijn vriend, hij zegt, hoe kom je daar dan? Hij zegt, wat heb je nou weer gedaan? Je moest zeggen dat die man dood was. Ik zeg, dat heb ik ook gezegd. Hij zegt, wat heb je gezegd dan? Nou, ik ga er naartoe, zeg ik tegen. Ik zeg, ik bel aan. Die vrouw gooit het raam open, die komt naar buiten. Ze zegt, wie is daar? Ik zeg, goedemiddag mevrouw, bent u weduwe Jansen? Zegt ze, nou, ik heet wel Jansen, maar ik ben geen weduwe. Ik zeg, zullen we wennen voor een kratje bier?
2: Het is wel grappig dat zo'n accent doet ook vaak.
3: Dat doet echt een heleboel, ja.
2: Dat doet een heleboel, ja. Maar hij kan het ook echt goed vertellen, ja. Wat heb je nog meer?
3: Ja, ik heb nog een Thea en Thea, heb ik. Theo en Thea.
2: Theo en Thea, die waren ook vrij...
3: Arjen Edeveen. Arjen Edeveen, dit ging over homo's.
2: Oh.
6: Homoseksualiteit is het eigenlijk. Homoseksualiteit is een moeilijk woord.
7: Ja. Het heeft ermee te maken dat je homo bent.
6: Ja, en het heeft altijd er al bestaan, reeds in de prehistorie. Want toen leefde al de homo sapiens.
7: Ja, het waren immers holbewoners. Ze woonden in holletjes.
6: En ze deden het met knuppeltjes.
7: Ja. In de grotjes. Want huis had je toen nog niet.
6: En homo sapiens, dat betekent mens in het algemeen.
7: Oh. Ja. En niet alle homo sapiens zijn homoseksueel.
2: Waarvan acten? Oké, Theo en Thea, dames en heren. Een legendarische televisie natuurlijk. 11:05 is het. Straks gaan we nog kaarten weggeven voor de wedstrijd die gisteravond bekend is geworden. Dat die gespeeld gaat worden. Het Nederlands elftal gaat het opnemen tegen Marokko.
3: Wordt een pittige wedstrijd, hoor.
2: Wordt een moeilijke wedstrijd, denk ik, ja. Maar daarna, stel je voor dat je wint. Stel dat je wint, hè. En dat wordt dan niet makkelijk.
3: Ja.
2: Wat kom je dan tegen? Kan je Canada tegenkomen, volgens mij?
3: Ja, en Zuid-Afrika? Of was het? Nee.
2: Ja, Zuid-Afrika.
3: Ja, volgens mij wel, ja. Zuid-Afrika en Canada, als ik het goed had.
2: Ja, zitten allemaal mensen gewoon met hun schouders omhoog. Hoe zat het ook alweer? Nou goed.
3: Ja, in ieder geval makkelijker dan Marokko.
2: Maar het is wel, je merkt wel een beetje ook, er zijn natuurlijk toch wel een aantal verrassingen. Echt makkelijk is geen enkele wedstrijd bijna.
3: Nee,
2: ja, gisteren tegen Tunesië, dat was voorspeld dat die zouden winnen. En dat ze uiteindelijk toch nog een goal maakte, terwijl ik even in slaap gevallen was. Dat is ongelooflijk. Ja, ik denk dat meer mensen dat gehad hadden.
3: Ja, logisch.
2: Weet je dat je op een gegeven moment je ogen open doet, dat je 2-1?
3: Ja.
2: Dan wordt hier geknipt en dat betekent...
8: Canada of Zuid-Afrika.
2: Canada of Zuid-Afrika. Oké, ja goed. Heel komisch. Jij bent goed ingelicht. Ja. Zo is het ook natuurlijk. Even kijken. We moeten, want die kaarten gaan we straks weggeven. Dat wilde ik zeggen. Om 5:38 als je de fluit hoort. De scheidsrechters fluit. Dan kun je bellen met 0909-3058. Ben je dan beller 538? Ga je gewoon naar Mexico om die wedstrijd te bekijken. Zeg. Evenzenko, de rood vandaag is het, want het is vrijdag de 26e. De warmste ooit gemeten, geloof ik, dus vandaag die code rood afgegeven vandaag, hè?
9: 929.
2: Ja, daar zijn we.

0: Living Color op 538. In de 90s lijst. En die komt zometeen weer terug hoor, na 5 uur.
1: Zometeen deze 90s hits.

0: zometeen na 5 uur.
1: 538 90's Top 1000.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Eurojackpot. De loterij met de hoogste jackpot van Nederland.
3: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
5: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
8: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost. Een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
9: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staaloutlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
10: Eerder stoppen met werken... voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
11: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
12: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
13: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
17: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
18: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Op zoek naar een spreker voor een klantendag? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
20: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
21: Dat gaan we vieren.
20: Zo goedkoop, daar word je fan van.
22: Dat gaan we vieren.
20: Aldi.
23: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
20: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
21: Dat gaan we vieren.
20: Dus nu naar...

0: Omdat zondag de Grand Prix van Oostenrijk losbarst, begint jouw Formule 1 zondag op Kijk. Formule 1-iconen Olaf Mol en Jack Ploy praten je helemaal bij. Over de laatste ontwikkelingen in de paddock, de slimste strategieën en natuurlijk, wat kan Max Verstappen dit weekend in Oostenrijk? GP-voorbeschouwing met Olaf en Jack. Zondag live om 2:50. Exclusief en gratis op Kijk. Download de app.
1: 538 Nieuws.
2: 5 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Henk Blok. Na jaren is er een plan van het kabinet om de uitstoot van stikstof aan te pakken. Dat betekent voor boeren dat ze over 4 jaar een kwart minder mogen uitstoten. Ook komt er een koeiennorm die bepaalt dat boeren straks hooguit 2,6 koe per hectare mogen houden. Industrie en het vervoer moeten ook meedoen en dat moet weer ruimte geven om woningen te bouwen. Eind volgend jaar moeten we dat al gaan merken, zegt het kabinet. Ingrijpend en pijnlijk, zo noemt boerenclub LTO de stikstofmaatregelen. Volgens LTO is ook nog helemaal niet duidelijk hoe en of de doelen wel gehaald zullen worden. Eerst moet het minderheidskabinet van Rob Jetten de plannen nog door de Tweede Kamer zien te krijgen. Ook blijft het spannend hoe het pakket valt in de provincies en bij natuurorganisaties. Code rood vanwege de hitte is voor 4 provincies verlengd tot en met morgenavond 9 uur. En het is voor het CBR reden om ook dan rijexamens te schrappen. Zowel praktijk als theorie. Dat geldt voor Overijssel, Gelderland, Brabant en Limburg. Vandaag gingen de rijexamens ook al niet door. En niet helemaal een verrassing, maar drinkwaterbedrijven merken dat we de afgelopen dagen meer water hebben gebruikt. Bij Vitens steeg het verbruik afgelopen woensdag met 1/3. En bij Oase, dat in Zuid-Holland actief is, hebben ze het zelfs over een recordverbruik. Het 538 weer vanavond en vannacht kans op onweer. Morgen is het opnieuw heet met 30 tot 38 graden en vooral 's avonds buien. Zondag zon, maar ook stevige buien bij 21 tot 30 graden.
4: En dan de files op dit moment.
5: Ja, 6 stuks in totaal nog. De 3 met de meeste vertraging komen we tegen op de A1 Hengelo-Osnabroek voor Duitsland. Een vertraging van 10 minuten. De A59 Zonzeel-Os voor Waspik door een auto met pech. Een kwartier vertraging. En de A59 Zonzeel-Os voor de Kruisstraat. Een vertraging van 10 minuten.
6: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
7: Hallo, hier Stan weer van plintenfabriek.nl. Ben jij bezig met verbouwen? Zet de puntjes op de i met sierlijsten, vensterbanken, deurlijsten en natuurlijk plinten. Ga naar plintenfabriek.nl.
8: Plintenfabriek.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Voor elke stijl de juiste

0: 75 cent. En de Zaanse Oever yoghurt Griekse stel 2% vet. 1 kilo voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Costa del Korting. De dikste deals van Apple, Philips, Ariel en meer. Alleen op iBoot.com of in onze app.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026. Nederland is door naar de knock-outfase van het WK voetbal.
1: Luister zometeen om 5:38.
2: Win kaarten en reis naar Mexico voor de 16e finale. Nederland, Marokko.
3: Ja, let op de fluit, hè, mensen.
2: Edwin Evers.
3: Op de scheidsrechter natuurlijk, hè, die kans.

0: vandaag. Morgen om 9 uur gaat hij natuurlijk weer gewoon verder. En volgende week tussen 2 en 6 hebben we hier de grote finale. Op weg naar de nummer 1 populairste plaat uit de 90's. En straks gaan we kaarten weggeven voor Nederland tegen Marokko. Na winst van Nederland gisteravond tegen Tunesië is Marokko de tegenstander. En dat is iedereen het denk ik over eens. Dat wordt nog niet makkelijk.
1: Nee, dat wordt zeker
0: pittig. Maar dat kan een mooie pot worden natuurlijk, dat wel. Dus die kaarten straks te winnen om 5:38 als je de scheidsrechtersfluit voorbij hoort komen. En je bent dan ook nog eens beller 538. Ja, wij zijn ook even aan het grasduinen geweest in leuke fragmentjes uit de 90's. Nou, Kobus althans. Die heeft er heel veel gevonden.
1: Ja, ik heb er best wel. Ja, dat is echt ook heel leuk om daar doorheen.
0: Ja, natuurlijk.
1: En vooral tegenwoordig met natuurlijk de schatkamer van Beeld en Geluid. Oh ja, kun je natuurlijk gewoon terug naar elke dag in de jaren 90. En kun je nou eigenlijk zien wat er die avond op televisie was.
0: En wat was er nu in dit geval?
1: Nou, van alles.
0: Ja.
1: Nou, ik had me nu vooral even gericht op het feit dat wij tegenwoordig natuurlijk heel erg gewend zijn aan de mobiele telefoon.
0: Oh ja, natuurlijk.
1: Mobiel bellen, dat is natuurlijk heel normaal tegenwoordig. Maar in de jaren 90 dacht men daar anders over. Sterker nog, in 1999 werd men gevraagd wat men vond van een mobiele telefoon.
2: Heeft u een mobiele telefoon?
3: Nee.
2: Waarom niet?
3: Nou, dat heb ik niet nodig, want ik word toch niet gebeld of zo.
2: Heeft u een mobiele telefoon?
4: Nee hoor, heb ik niet.
2: Waarom heeft u er geen?
4: Nou, ik zie dat er niet van in.
5: Dan ben je op de fiets en dan word je gebeld.
2: Vindt u het belangrijk om altijd bereikbaar te zijn?
4: Ook niet. Ik ben niet zo belangrijk. Ik heb gewoon een telefoon, daarvoor moet ik een mobiel hebben.
6: Maar als ik ergens strand, dan is er ook altijd ergens wel een telefoon zelf. Een boerderij met een boer met een telefoon.
0: Een boerderij met een boer.
7: Ik heb een antwoordapparaat, dus thuis ben ik altijd al bereikbaar. Ik dien dan terug te bellen als er is gebeld, maar ook nog eens onderweg. Als ik in de trein zit of in de auto gebeld worden of zelf kunnen bellen, vind ik niet nodig.
8: Het lijkt me helemaal niet leuk om altijd bereikbaar te zijn.
9: We hebben jaren zo gedaan en ik vind het wel goed zo.
0: Jongen.
10: Dus wat je voor hoog nodige problemen, denk ik. Maar ik hoef niet continu zo'n piepding op een terrasje te hebben en zo.
11: Als mensen mij bereiken willen, dan kunnen ze dat met een brief doen. En,
0: met een brief?
11: Dringend, dan ben ik telefonisch thuis te bereiken.
12: Ja, ik weet nu al dat ik hem overal laat liggen. Plaats om vallen. Ik ben ook gelukkig zonder.
0: Nou, wat fijn zeg. Maar het mooiste was dat toch wel even. Wij hadden wel ergens een boerderij met een boer. En ik even kan bellen. Jongen, dat we toen niet in de gaten hadden hoe het zoveel jaren later zou zijn. Dat we er eigenlijk helemaal niet meer zonder kunnen. Nee. En dat het gewoon... Ja, alles staat erin.
1: Ja, inderdaad. Ja. En het grappige is, er zijn heel veel mensen, complotdenkers, die hebben het altijd over mensen worden gechipt, bla bla bla. Joh, dat zijn we al lang met die mobiele telefoon. Iedereen heeft een mobiele telefoon.
0: Iedereen heeft een mobiele telefoon, dus we zijn overal te volgen.
1: Je bent altijd te volgen.
0: Ja. Nou en, denk ik dan altijd.
1: Ja, ik heb niks te verbergen.
0: Nee, echt niet.
1: Nou,

0: als je er van houdt natuurlijk. Ik hou er toevallig van, dus wat dat betreft.
1: De 538. 90's
0: tot 1000. 926. Timeless. Nederlandse groep. En ze hadden meegedaan aan de Soundmix Show. Wat ook natuurlijk een legendarisch programma was uit de 90's. Met Henny Huisman.
2: Ja.
0: Ooit begon als de Playback Show natuurlijk.
2: Toen nog een mini-playback show.
0: Mini-playback show. En dan moest je door zo'n kledingwinkel. En, dan ineens, ja. En ineens was je... Ja, nou noem maar op.
2: Tina Turner.
0: Tina Turner, die werd heel vaak gedaan inderdaad. Dat is een goed voorbeeld inderdaad.
2: En ook die bekende Nederlanders die dan Tina Turner deden.
0: Oh ja,
2: Anneke Greunlo bijvoorbeeld, die deed toen Tina Turner.
0: Oh ja, dat is ook zo, ja.
2: Die viel toen op die hoge hakken, kan ik me nog
0: herinneren. Volgens mij hebben... Ja, ik kan me ook nog herinneren dat volgens mij Erwin en Ronald Koeman... die deden volgens mij Heepie en Heepie.
2: Ik lig op mijn kussen stil te dromen.
0: Jazeker. Onze bondscoach. Die deed gewoon Heepie en Heepie.
2: Oh, geweldig.
0: Ik denk dat hij zelf hoopt dat deze beelden vernietigd zijn, maar die zijn volgens mij nog wel ergens te vinden. Maar goed, uit ja, dan had je inderdaad de Sterren Playback Show, kreeg je toen. Ja, hadden ze toen al uitgevonden dat als je maar bekende Nederlanders op televisie zette, dat dat scoren. En kwam later kwam daar de Soundmix Show uit. En toen moest je daadwerkelijk echt gaan zingen.
2: Ja.
0: Ja, oké. Okay.
2: Was niet altijd een succes.
0: Wat?
2: Nee. Was niet altijd een succes.
0: Was niet altijd een succes, maar het was natuurlijk wel hilarische... oh, ik krijg nu een appje van Ronald de Boer. Wij deden Take That.
2: Oh. Oh, god.
0: Wij Take That met z'n tweeën? Nee, toch? Take That was met meer, toch?
2: Die waren met meer, maar goed. Vier of vijf waren
0: Maar goed, in ieder geval, Timeless, toen deden Tavares. Die deden mee met The Heaven Must Be Mr. Angel.
2: Oh, ja.
0: En ze hebben later dit hitje gehad, Where's the Love. En ze bestaan nog steeds, maar als de nieuwe Timeless, begreep ik.
2: Oké.
0: En zit de broer van Rutje Kot zit erin.
2: Ja, en de neef van Winston Bogarde.
0: Van Winston Bogarde, weet je wel? Die Lip Winston Bogarde. Die later de bijnaam Lex Goudsmit kreeg. Kan maar zeggen. Goed, even kijken of ik nu nog een reactie krijg van Ronald. Want die hebben waarschijnlijk met een aantal voetballers Take That gedaan. Overmars, Van der Sar, Frank en ik en Peter van Vossen.
2: Okay.
0: Dat heb ik echt nog nooit gezien.
2: Hey.
0: Ronald en Frank de Boer, Mark Overmars, Edwin van der Sar en Peter van der Vossen. Als Take That. Peter van Vossen, moeten we even terugzien. Ja, zeker. De moeite waard. Okay, het is 6:08. Straks gaan we die kaarten weggeven voor het Nederlands elftal. We gaan voetballen tegen Turkije.
1: Nee, tegen 925.
0: Turkije ligt er al uit natuurlijk. Marokko dus, maandag. Ja, dit is Billy Joel. The River of Dreams. In de 90's, top 1000.

0: De fluit, hè, zometeen.
1: Na de winst op Tunesië.
2: Het is een doelpunt van Nederland. Van Hekken verlengt hem 1-3.
3: Is Nederland door naar de knock-outfase van het WK voetbal.
1: Alleen bij Radio 538 scoor je tickets voor de 16e finale. Nederland-Marokko.
3: Luister zometeen om 5:38. Win.
1: Reis met z'n tweeën volledig verzorgd naar Monterrey, Mexico.
3: En juich ons in het stadion richting de overwinning. Het WK voetbal. Beleef je met Radio 538.
1: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
4: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
3: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Koel je favoriete snacks en drankjes razendsnel in een Hisense koelkast. En geniet maximaal van de wedstrijd. Check alle koelkasten op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Odido.
6: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
8: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
9: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Oh, serieus? Ik wil een douche, niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
11: Hotbad, Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
12: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
13: Kan het ook sneller?
12: Ondernemers pakken meteen door...
13: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
12: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid door.
13: Sneller!
14: Oh, wat een goal! Goal?
15: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
16: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
17: Ik heb letterlijk niks.
18: Het gaat de hele dag regenen, hè?
19: Nee, ik heb geen regenjas.
18: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
20: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadvies.
18: Nee,
19: ik heb geen regenjas.
18: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
20: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen...

0: Nou, proef jij even?
1: Oh ja?
0: Ik heb net koffie gezet.
1: Lekker!
0: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
2: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
3: Streekt. Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry,
4: maar het is WK!
5: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
11: Het is 538. Het weer blijft warm. Vannacht ook met minimaal 20 graden. Morgen opnieuw warm. Later vanuit het zuiden kans op felle onweersbuien. Vanaf zondag koelt het af. Dan de files voor dit moment.
12: Ja, slechts twee nog. En ik doe ze gewoon alle twee.
11: Oh ja.
12: De A1 Hengelo-Osnabroek voor de Nederlandse grens. Een vertraging van 10 minuten. En de A59 Zonzeel-Os voor Waspik ook. Een vertraging van 10 minuten.
11: 2 minuten over 6:30. Hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Henk Blok, goedemiddag.
13: Goedemiddag. Door de hitte zijn vanmiddag meer treinen kapot gegaan dan de NS kan repareren. Het gaat vaak om kapotte airco's. Normaal kan de NS die dezelfde dag nog wel gemaakt krijgen, maar nu lukt dat niet meer. Ook zijn er seinstoringen, maar die leveren wat minder problemen op. Bij het KNMI in de Bilt werd het vandaag 36,4 graden. Dat is een record in juni. Het vorige landelijke juni-record was nog van 1947. Toen werd 36,1 gemeten. Lokaal werd het vandaag nog wat warmer. Zo werd in Eindhoven ruim de 38 graden aangetikt. En er druppelen al wat reacties binnen op de kerstverse stikstofplannen van het kabinet. Doel is dat eind volgend jaar de eerste kleine bouwprojecten weer van het slot kunnen. Natuurorganisaties zijn opgelucht. Boerenclub LTO noemde maatregelen echter pijnlijk en onbegrijpelijk. Caroline van der Plas van de BBB spreekt van een sloophamer. Wilders zegt dat we geen stikstofprobleem hebben, maar een D66-probleem. En Pro is er nog niet uit. Die komen later.
11: Oh, die zijn er nog niet helemaal uit. Ja. Maar wat in het nieuwe plan 2,6 koe per hectare.
13: Per hectare, ja. Dat,
12: ja, toen zat ik dus te rekenen. Dat betekent als jij hele koeien in je wei wil hebben.
11: Ja, ja.
12: Dan moet je minimaal 9 hectare grond hebben.
11: Dan kan je hele koeien.
12: Dan kun je 5 koeien in.
11: Dan kun je 5 koeien.
13: 5 hele koeien, ja, ja.
11: Ongelooflijk. Maar een hectare is groot, hè? Laten we zeggen 3 koeien, die vind je daar niet terug, hè?
12: Nee, dat klopt. Maar die moeten ook ruimte hebben natuurlijk.
11: Ja, maar dit slaat helemaal nergens op, toch? Of ben ik nou gek? Ja, nee. Het zal allemaal wel nodig. Ja, ik weet het ook allemaal niet. Ik vind het zo'n lastige discussie.
12: Ja, maar je begrijpt toch wel dat we hebben hier een stikstofprobleem. Maar als je dus de grens overstap naar Duitsland, er is het stikstofprobleem is weg.
11: Ja, daar verbaas ik me ook over.
13: Ja, dat mag alles. Ja.
11: Dat is,
13: ja. Zodra je 2 stappen in Duitsland bent, dan kom je enorme megastallen tegen.
11: Ja.
13: En dat kan kennelijk wel.
11: Ja, maar wij zijn toch één Europa? Ja, waarom wordt dit niet allemaal een beetje centraal geregeld? Dat wij op die ene postzegel. Nou goed, ik doe het een beetje onder de tong.
13: Zo, ja.
11: Hoe is het met de afgelopen weken gegaan?
13: Andere dingetjes. Ja. Ja, nou, 3/4 van de Nederlanders wil een label voor AI-muziek, AI.
11: Oh ja, AI, ja.
13: Mensen vinden het ook steeds belangrijker dat muziek door een echt persoon wordt gemaakt. Zoals jij bijvoorbeeld. Hè?
11: Nou, inderdaad, Henk.
13: Men heeft behoefte aan authenticiteit. Nou, jij brengt wel een stukje authenticiteit
11: mee. Authenticiteit.
13: Het aantal AI-nummers groeit hard per jaar. Spotify heeft al wel een groen vinkje geïntroduceerd om geverifieerde menselijke artiesten beter te onderscheiden van AI-nep.
11: Ah, dat vind ik wel een goed ding. Ja, er zitten wel hele goede dingen tussen overigens, hoor. Dus,
13: bijna het verschil niet, denk ik, hè? Of wel?
11: Nou, ik vind het allemaal wel een beetje op elkaar. Ik heb het idee dat ik het wel snel...

0: Of het AI is. Maar ja, dat zal in de toekomst ook wel weer allemaal anders worden. Want uiteindelijk, het AI, het is er natuurlijk nog maar net.
1: Ja,
0: wel een spelletje. Als je ziet wat het nu allemaal al mee kan, dat is ongelooflijk, hè?
1: Is het AI of niet?
0: Ja, AI of niet.
1: Ja. Ja.
0: Nou, komen zie je die verzinnen in de spellen waar je bij zit. Ja, maar ja, ik hoor toch wel, ik zie op Instagram ook heel veel voorbij komen. En dat, ja, ik hoor ook hele gave dingen, maar...
1: Ja.
0: Ja. Ja, ik weet niet. Ik denk dan als je muzikant bent of zanger of artiest, dan zo wil je toch niet. Je wil toch niet zo muziek maken, of wel?
1: Nee. Op een gegeven moment geloof je ook niks meer. Nu al met foto's. Ja, dat zal wel.
0: Ja, precies. Klopt. Ja.
2: Maar als jij Geert Wilders nadoet, dan is er... Laatst was er nog iemand die dacht dat het echt...
0: Nou, niet één. Ik werd geloof ik zo'n beetje overal vooruitgemaakt wat mooi en lelijk was. Ik dacht, ik moest een kogel hebben en weet ik het allemaal wat. Nou, ik heb nog geen één gehad, zoals je ziet. Ik zit hier nog. Maar we hadden Geert Wilders nagedaan. Dat doen we natuurlijk wel vaker. Dat is natuurlijk AI gegenereerde stemmen. Ik moet het zelf inspreken, je moet het zelf maken. Je moet het inspreken op de manier zoals Geert Wilders zou doen. Maar met een AI-programma kun je die stemmen omtoveren natuurlijk. Dat kan tegenwoordig veel meer dan er jaren geleden kon. Dus ja, ik vind het leuk om daar gebruik van te maken. Dan op die manier. Het is natuurlijk volkomen flauwekul allemaal wat wij doen. Maar ja, de mensen trappen er soms in. Denken dat het echt is.
1: Ja.
0: Ja. En dan toen ervoer ik wat Geert Wilders dagelijks aan de lijf ondervindt.
2: Zomersnieuws was er deze week ook. Want de airco rukt op in Nederlandse huizen. En niet alleen nu, maar gewoon in het algemeen. Waar we 10 jaar geleden met z'n allen nog 87.000 airco's thuis hadden, zijn het er nu al meer dan 1,7 miljoen.
1: Juist.
2: Ja, en ook de afgelopen dagen liep het natuurlijk weer storm.
0: Ja.
2: Het
0: is tegenwoordig geen overbodige luxe meer, een airco. Laat eerlijk zijn. Ik bedoel, het is natuurlijk een genot om zo'n ding in de slaapkamer te hebben staan.
1: Zo, lekker hoor.
0: Ja,
1: dat slaapt een stuk beter.
0: Dat staat een stuk aangenamer inderdaad. Henk, nou, laten we de tijd nog even volmaken, zeg ik.
2: Heb je nog even? 1 op de 3 jongeren smeert zichzelf minder in.
0: Oeh.
2: Ze vinden de crèmpjes, de zonnebrandcrèmes, die vinden ze te duur en ze hebben er hun geld er niet voor over. Volwassen Nederlanders kopen wel volop zonnebrandcrème, maar dan wel vaker crèmpjes van het huismerk. Want die zijn natuurlijk een stuk goedkoper.
0: Ja, natuurlijk. Ja.
2: En waarschijnlijk werken die prima ook.
0: Ja, goed smeren. Zijn jullie een beetje smeerders of niet?
1: Ik smeer maar nooit.
0: Nee, dat dacht ik al. Ik wist dat je het ging zeggen ook, hè?
2: Je bent ook een poepie bruin. Ja,
1: omdat ik me niet eens meer.
0: Ja, dat is ook zo.
2: Dat is
0: maar je bent niet bang dat er dan...
1: Nee, ik ben denk ik mijn hele leven 1 keer verbrand.
0: Oh, zo. Je mijt een beetje... Ik ben er ook wel eens onvoorzichtig mee, moet ik zeggen. Maar het is toch beter van wel. Ja, mensen. Ja, waarom rekken we een klein beetje de tijd? Natuurlijk niet zomaar. Want ik ga nu aftellen. 2, 3, 1. Het is 5:38.
3: Met 538 naar de 16e finale van het WK voetbal. Nederland, Marokko. Bel nu 0909 30538.
0: En wij zoeken beller 500.

0: Father and Son. Dit is dus niet het bandje dat die voetballers nagedaan hadden. Ronald de Boer en Frank de Boer en Edwin van der Sar en Peter van Vossen. En Mark Overmars. Ik overigens vroeg Ronald of ik nog wel even wilde vertellen dat ze ook gewonnen hadden destijds. De Soul Sound Mix Show.
1: Oh,
0: 1995 was dit.
1: Oh.
0: Ja, dus waarvan achter. Wat hadden we hier? Boyzone 923. Father and Son. De scheidsrechtersfluit heeft geklonken. Dus als het goed is hebben we zometeen Belg 538 in de uitzending. En die gaat een trip winnen naar Mexico. Naar de wedstrijd Nederland tegen

0: Nou, die waren netjes. Wat was nou OPP, other people? Je had er een hele theorie over.
1: Het staat voor vreemdgaan, zeggen ze. En dan staat OPP staat voor other people's pussy of other people's penis.
0: Dat mag je zelf even uitkiezen. Property zou het nog kunnen.
1: Oh, dat zou ook kunnen.
0: Ik heb toch voor P nog wel een ander dingetje uitgekozen natuurlijk. Maar goed, laten we het even netjes houden. Want het is natuurlijk toch een net christelijk radioprogramma. Laten we eerlijk zijn. Oké, zometeen, dames en heren. Bellen 538 in de uitzending. Wie gaat er naar Nederland, Marokko? Dat is de vraag. Maar we zitten eerst nog even met die lijst.
2: 931.

0: Ah, hij komt nog één keer terug met Send Me an Angel. Ja. Ook een goed liedje, zeg. Hey. It's a Loving Thing was dit.
1: Met 538 naar het WK voetbal.
0: Och, wat spannend. Ja, want we zijn natuurlijk door naar de volgende ronde. We gaan spelen tegen Marokko. En ik heb Koen aan de telefoon. Hallo Koen.
2: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag, waar vandaan?
2: Ik kom uit Apeldoorn.
0: Apeldoorn. En al weekend?
2: Ja, ik heb vanaf 2 uur weekend dus.
0: Oh, wat heb je al helemaal gedaan? Een beetje stilzitten, water drinken?
2: Nee, helaas niet. Ik heb een klushuis en die ben ik zelf aan het verbouwen. Dus ik heb zwetend op zolder gestaan.
0: Zo, op zolder ook? Dat is ook de warmste plek in het huis waarschijnlijk.
2: Ja, die is geïsoleerd, dus dat gaat nu.
0: Oké, en wat ben je daar aan het maken op zolder? Is dat,
2: daar kan ik niks over zeggen op de radio.
3: Ach, plantjes.
2: Nee, grapje. Oh. De mechanische ventilatie ben ik daarmee bezig.
0: Ja, zou ik ook zeggen. Ja. Nu, ja. Dat is ongelooflijk, hè? Oké, heb je gisteravond gekeken naar Nederland-Tunesië?
2: Nou, gisteren heb ik hem helaas niet kunnen kijken, want ik werk. Ik moet 's ochtends om 6 uur altijd op het werk zijn.
0: Oh ja,
2: ik ga om 5 uur altijd weg.
0: Oh, wat doe je voor werk?
2: Ik ben werkvoorbereider calculator bij een bedrijf wat vloerverwarming levert en monteert.
0: Oh, oké.
2: Ja.
0: En moet je maandag ook werken? Of...
2: Nou, ik heb wel vanmiddag nog gezegd dat ik ga bellen als de oproep komt. Dus we weten ervan, als het lukt.
0: Als het lukt. Nou, ga maar vrij nemen. Je bent bellen 538. Hoppa. Ja! Koen, gefeliciteerd man.
2: Dankjewel.
0: Jij wint 2 tickets voor Nederland-Marokko. Dus aanstaande maandag in Monterrey, Mexico. Inclusief reisverblijf $538 zakgeld. Daarnaast win je ook nog eens een 55-inch televisie. En een 538 voetbal.
2: De prijs, helemaal geweldig.
0: De prijs wordt verzorgd door Hisense. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel. Heel erg bedankt.
0: Leuk hè dit?
2: Ja, niet normaal.
0: Oh man, dit wordt volgens mij ook zo'n leuke wedstrijd om bij te zijn.
2: Ja, zeker. Ja. Ja, dit wordt een hele goede pot.
0: Ach, en je komt nog eens ergens. Mexico.
2: Ja,
0: het is ook weer wat, hè. Ongelooflijk. Goed zo. Nou, ik zou het koffertje gaan pakken als ik jou was. En even de baas bellen dat je volgende week wat later bent.
2: Ja, dat zal ik doen.
0: Oké. Ik wens je een geweldige wedstrijd. Geniet ervan. Dan hebben wij die wedstrijd ook. En dankjewel voor het bellen.
2: Heel erg bedankt.
0: Oké.
2: Goeie uitzending.
0: Doei.
2: Hoi.
0: Koen was beller 538 en wint daarmee.

0: de lijst stopt. Maar niet voor lang, want morgen om 9 uur gaat de 90s-lijst verder. We hebben er nog heel veel te gaan, hè? Want we moeten er 1000 in totaal. En we zaten net op nummer 921. Dus,
1: 920 gaan we verder morgen.
0: 920. Dankjewel, Kobus. Ja. Ik zou zeggen, een fijn weekend. Volgende week zijn we er weer.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
3: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.
5: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg er een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-reizen. Live your dreams.
6: Everyone from left to right van Holland komt eraan.
7: Juich mee met Oranje. Score je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Bij besteding vanaf €35 krijg je 1 gratis pakje emblemen extra. Samen juichen voor Oranje. Dat is de ja van Jumbo.
8: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet. Nieuw.

0: sale bij Otrium. Tot 80% korting op And Other Stories, Scotch & Soda en meer.
1: Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 km per jaar.
2: Pas je eindelijk

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
2: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella, paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus retiketet. En vamos naar Beterbed.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
9: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
10: Voordat zondag de Grand Prix van Oostenrijk losbarst, begint jouw Formule 1 zondag op Kijk. Formule 1-iconen Olaf Mol en Jack Ploy praten je helemaal bij. Over de laatste ontwikkelingen in de paddock, de slimste strategieën en natuurlijk, wat kan Max Verstappen dit weekend in Oostenrijk? GP-voorbeschouwing met Olaf en Jack. Zondag live om 2:50. Exclusief en gratis op Kijk. Download de app.
11: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
12: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
11: Is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
13: 538 Nieuws.
14: 6 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Er gaan zoveel treinen kapot door de hitte dat het de NS niet meer lukt om ze meteen te repareren. Daardoor vallen er veel treinen uit. Er zijn ook meer seinstoringen dan normaal. In Frankrijk is opnieuw een kind overleden dat in een snikhete auto was achtergelaten. Het kind van anderhalf werd een paar dagen geleden uit een auto in Marseille gehaald en het ziekenhuis meldt nu dat het overleden is. Er zijn al 3 dode kinderen in auto's gevonden in Frankrijk, deze hittegolf. Die waren er zelf ingekropen. De tientallen asielzoekers die buiten in de hitte moesten wachten op een opvangplek kunnen voorlopig terecht in een kantoorruimte op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel, zegt het Rode Kruis. Ze kunnen daar tot zondagavond 8:30 blijven. En de stikstofplannen die het kabinet vanmiddag presenteerde moeten zorgen voor meer ruimte om huizen te bouwen en wegen aan te leggen. Daar zou dan eind volgend jaar mee begonnen kunnen worden. In de plannen staat verder dat boeren en de industrie zeker een kwart minder moeten uitstoten. Ik heb het weer nog voor je. Kans op onweer vanavond, maar vannacht blijft het gewoon warm. Morgen kan het tot wel 38 graden worden en op sommige plekken geldt dan weer code rood. Later is er opnieuw kans op onweer. En tot zover het 538 Nieuws.
15: Dan een verkeer. 3 grote vertragingen. Eentje op de A1 tussen Hengelo en Osnabrück voor de Nederlandse grens 7 minuten. En op de A12 tussen Utrecht en Arnhem bij Waterberg 5 minuten. A50 in de richting van Apeldoorn bij Waterberg 6. En de Flitsers, eentje op de A1 in de richting van Amersfoort bij Hoogland 37.1. En op de A2 tussen Den Bosch en Eindhoven bij Bokstol 126.5. Staat er ook nog eentje op de A4 tussen Den Haag en Leiden bij Leidschendam bij 38.5.
16: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel perimenopauze mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
17: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent...

0: straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
1: Costa del Korting. De dikste deals van Delsey, L'Oréal, Garnier en meer. Alleen op iBoot.com of in onze app.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
3: 538. Morgenochtend vanaf 9 uur.
4: De 1000 grootste hits uit de 90's.
3: De 538 90's top 1000.
4: Op je radio. Bas en Dylan.
2: Nou, kun je wel zeggen.

0: Goedenavond, het is 6:05. Het weekend is los. En ik hoop dat je er nog bent, dat je nog niet weggesmolten bent. Hoe ga jij even? Is het met,
1: genoeg waterijsjes eten en dat helpt behoorlijk. Bij jou?
0: Het gaat oké, okay, maar ik kan me zo voorstellen, is het als zwangere vrouw dan nog anders?
1: Ja, ik zit daarop te wachten. Het gaat tot nu toe prima bij mij.
0: Okay.
1: Gewoon lekker in de airco gaan zitten.
0: We checken eventjes Chris Deluxe. Die moet het toch het komende half uur een beetje gaan zitten doen. Chris, hoe ga jij?
2: Nou, het is op dit moment alsof ik bij de koelafdeling van de Lidl sta.
0: Ja.
2: Het is hier heerlijk, jongens.
0: Ja, het is hier op zich goed vertoeven. Wel leuk, we hebben... Of ja, leuk, is het leuk? We hebben straks, denk ik, degene die het allerzwaarst heeft met de hit. Maar echt, zeg maar, echt. Tenminste... Als het er nog is. Ja, is, nee, maar het is, ik heb gisteren heb ik een fragment gezien. Het gaat viral online. Deze vrouw die. Ja, nou goed. Die weet niet waar ze het zoeken moet. Dus dat wordt spannend. Gaan we even checken. Eerst eventjes de zaken. Ga naar de 538-app en laat even weten waar dat je je weekend mee wil beginnen. Want Chris Deluxe die kan hier alles aan elkaar mixen. En een beetje zomerthema zijn we op zich niet vies van. Dus kom maar door. Wat wil je horen? Drop het in een berichtje. Claire die trapt hem eventjes af.
3: Hey 538, we zijn lekker aan het varen in die bloedhitte. Maar we willen wel natuurlijk even een leuk nummertje horen. Ik wil graag Ben en Ruurt met Bailar Bailar.
4: Ja,
5: alleen maar 538.
6: Weekendmix. Chris Deluxe.
7: Het is zomer. Así es, Serrano.

0: kan je voor mij misschien Miranda met Vamos a la Playa erdoorheen mixen. Heerlijk zomerse plaat. Even uit je dak te gaan voordat het weekend begint. Lekker.
1: Helemaal niet gek, geven we door. Jim, dankjewel. En kom maar door, hè.

0: 538 vrijdagavond. Chris Deluxe mixt hier alles aan elkaar. We gaan straks nog even bellen met misschien wel het allergrootste slachtoffer van de hit.
1: Haal die misschien maar weg hoor. Ik heb de filmpjes gezien.
0: Bizar, er gaat een filmpje viraal. Ik weet niet of er mensen zijn die het zwaarder hebben, maar dat checken we zo meteen eventjes. Als ze er nog is, laten we gewoon eerlijk zijn.
1: Ja, ja. Niet niks.
0: Nee, verder Flair nog in de live stage vanavond. En kom maar door met je verzoekjes, hè. Want jij bepaalt wat Chris draait. Michel, die ging je voor.
2: Even lekker de Summer Jam. De temperatuur is er maar. Groetjes, Michel.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Kan niet zonder Summer Jam, hè?
1: Nee.

0: Wat heerlijk, Chris, dank je wel, jongen.
1: Je hebt jezelf echt zomers overtroffen.
2: Ja, je was echt zomers, ja.
3: Ik had er ook wel zin in. Ja, hoe reageer je naartoe? Ik denk, het is goed weer.
0: Ik merk zomerplaten. Een berichtje van Claudia. Die zegt, wat een heerlijke mix volume op Max onderweg naar huis. Barry die zegt, hey Barry uit Bolivia hier. Kan deze mix van Chris niet even online? Maar volgens mij kunnen we goed nieuws mededelen aan de mensen, toch?
3: Ja, binnen een uur staat hij in mijn app.
0: Nou, dus, dat weet je niet.
2: Er is een Chris Deluxe app.
3: Ja, zeker.
2: App. Dus niet meer
0: apps. De Chris Deluxe app, daar kan je hem vinden. Dus download die eventjes. Chris, dankjewel. Nog een keer. Gigantisch applaus. Vrijdagavond, Jo, met zometeen het nieuws van Eva. Wat heb je?
2: Nou, hoe je je kokend hete auto nou het snelst koel krijgt.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Laat die wasmachine maar draaien, hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram €1. En Glorix toiletblok en gel ook €1. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
9: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
10: Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena. 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/The Weeknd.
11: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
12: Je MKB-bedrijf moet altijd door. /The Weeknd.
11: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op...

0: Zakelijke financiering zonder gedoe.
1: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna H-merkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
7: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
8: Precies. Worstje?
7: Nee, dank je. Ik hoef geen vlees.
8: Ah, worstje. Neem nou een worstje. Kom.
7: Nee.
8: Meerdere
7: nee,
8: worstjes.
7: Dank je wel.
8: 20 worstjes.
7: Ik hoef geen worst.
8: Neem nou gewoon even een worst. Lekker, man. Dit is een gigantische aanbieding.
7: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
8: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
7: Supermarkten. Stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
9: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
10: Kan het ook sneller?
9: Ondernemers pakken meteen
10: nee,
9: door...
10: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
9: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
11: Sneller! Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
12: Oranje fans opgelet,

0: is een paar minuten over 6:30. En Eva die heeft het nieuws.
1: Nou, en ik denk wel nieuws waar je wat aan hebt. Want namelijk antwoord op de vraag. Hoe krijg je met deze bloedhitte je auto het snelst koel? Die dingen die worden natuurlijk kokend heet als ze maar even in de zon staan. Het is dus niet dat je erin moet gaan zitten en meteen die airco moet laten loeien. Want dat is niet goed voor je auto en het zou ook niet echt heel erg effectief zijn. Ja, sorry, ik ben nog niet zo'n hele ervaren rijder. Misschien zeg jij nu van, meid, dit weet ik al lang.
0: Nou ja, als je hem laat blazen, dan komt er eerst nog allemaal warme lucht uit.
1: Ja, want dan hij circuleert. Het.
0: Nee,
1: dan, ja, dan warm mengen met warm is het nog steeds heel erg warm.
0: Ja.
1: Dus je kunt beter zo snel mogelijk gaan rijden. Alle ramen open. Dan even wachten tot er een beetje frisse lucht in zit. En dan, na ongeveer 10 minuutjes of zo, de airco lekker gaan laten loeien.
0: Ja.
1: Zo is het toch?
0: Ja, zo is het. Ik hoor inderdaad toch ook wel het gebrek aan ervaring. Eerlijk is eerlijk. Ik bedoel,
1: het stond ook op de site van het AD. Dus ja, ik laat mij niet wegzetten als een niet-kenner.
0: Het wordt wel verteld door iemand die, zeg maar, ja, als ik nu aan jou vraag wat voor auto heb jij, dan zeg jij
1: een donkerblauwe.
0: Ja, precies. Dat is ongeveer inderdaad de staat. Maar nee, ja, dit klopt natuurlijk. Even die ramen open, even die warme.
1: Anders vertel ik het ook niet bij Gorum. Ja, nee,
0: even die warme gloedrij. Maar ik zag dus van de week iets en dat ben ik gaan testen. En toen dacht ik, dit wist ik niet. Dus ik ga je even overtreffen met de tips.
1: Dat mag.
0: Kijk, als jij de airco aanzet, dan haalt hij natuurlijk alsnog allemaal lucht van buiten.
1: Ja.
0: Je hebt dat ene knopje in je auto waarmee je een soort van interne circulatie hebt, toch? Daar zit zo'n dingetje in. Je hebt geen idee waar ik het over heb?
1: Nee, daar geloof je wel. Nee,
0: oké. Okay. Dat is dat als bijvoorbeeld de auto voor je allemaal vieze dingen uitscheidt. Van gore benzinelucht.
1: Ja, dat je het niet binnenkrijgt.
0: Dat je het niet binnenkrijgt. Maar als je dat doet, dan circuleert hij natuurlijk zijn eigen lucht. En die is veel sneller koud dan lucht van buiten. Het kan dat ik onzin verspreid, maar ik heb het op TikTok gezien. Ik ging het proberen.
1: En nog niet uitgeprobeerd.
0: Ik heb het geprobeerd en in mijn Ford Fiesta werkt het waanzinnig.
1: Oh.
0: Dus, mocht je in de auto zitten, deze boodschap horen, probeer even laten weten.

0: worden van Eva's baby? Dat is de vraag die Dylan en ik onszelf stelden.
1: Ja.
0: Jij gaat het ons niet vertellen.
1: Nee, want ik heb jullie zo gemanipuleerd eigenlijk. Mijn man wil geen gender reveal party. Ik wil een zo groot mogelijke. Maar ja, ik weet al wat het wordt.
0: Ja.
1: Dus toen dacht ik, er moet wel iets te revealen zijn om een gender reveal te krijgen.
0: Want even een gender reveal, dat is dus een feestje waar iedereen erachter komt wat het geslacht van het kind wordt.
1: Ja.
0: Maar het zwangere stel ook, zeg maar.
1: Ja, er zijn mensen die dat dan daar ontdekken met iedereen erbij. Vind ik ook heftig, moet ik zeggen.
0: Ja, want je moet het toch ook verwerken, zeg maar, het is je hele toekomst. Niet dat er iets per se kan tegenvallen, maar goed, het is wel gewoon je hele beeld van de toekomst, wat dan toch...
1: Nou, ik vind het ook wel intiem.
0: Ja, nou inderdaad, dat ook.
1: Ook even met elkaar. Dus, nee, ik heb het samen met mijn man ontdekt.
0: Ja.
1: Maar ja, die wilde dat feest niet. En toen dacht ik, potjandori, en gelukkig waren jullie daar.
0: Zeker, want jij zei tegen ons, ik wil minstens een gender reveal waar gefelicitokkie onder gereageerd wordt.
1: Absoluut.
0: Zo'n ding wat je wel eens online ziet, weet je wel. Dat je dan ja, zo net een beetje triestig industrieterrein ziet. Met van veel te veel confetti en van dat poeder in een kleur. Dat soort dingen.
1: Ja.
0: Wij zijn de hele week al dingen aan het organiseren. Dit weekend gaat het allemaal gebeuren. Hou de socials 538 avondshow even in de gaten. Maar we hebben wel eventjes gewoon wat geïnventariseerd. Vriend van de show Nick Schilder. Die denkt er het zijnde van.
2: Hey jongens, Nick hier. Stop maar met speculeren. Eva, dat wordt echt zo'n badass moeder. Die krijgt gewoon een jongen. 100%.
1: Oh, nou, badass word ik sowieso natuurlijk, Nick.
0: En Nick is een man van het gevoel. Ik voel, zeg maar, de meneer deugd.
1: He, dat klopt.
0: Die kan het zo in de gaten hebben. Justin de Wild van Cheerio, die enorme zomerhit, die zegt dit.
3: Hey, ome Cheerio hier. Ja, en ik denk dat jij een meisje wordt.
0: Ja, ja.
1: Een meisje.
0: Ja,
1: dat kan ook.
0: Dit is bij ons ook een beetje de verdeling. Ik zit op spoor meisje Dylan. Onze vriendelijke vriend die momenteel op een festivalletje is. Die denkt dat het een jongen wordt. We gaan er dit weekend dus achter komen.
1: Ik kan wel een kleine hint geven even tussendoor.
0: Wat al een kleine hint?
1: Eén van jullie heeft het goed.
0: Ja!
1: Ja, oké, sorry, wat wilde je zeggen?
0: Ja, ik wilde even zeggen, laat even weten wat je denkt. Weet je wel, dat kan met een filmpje. Stuur het even naar 538 avondshow op Instagram. Gewoon even, hallo, ik ben die en die en ik denk dat het dit wordt. Je kan het ook in de 538 app sturen, dan nemen we die nog even mee. Wat denk jij? Ja, wat voor moeder wordt Eva? Een jongensmoeder of een meisjesmoeder? Kom maar door.

0: Alan Walker, Heartbreak Melody.
1: 538, Vrienden Vrijdag.
0: Kom je volgende week je weekend inluiden bij 538. We zouden het heel erg leuk vinden. Volgende week vrijdag is het namelijk Vriendenvrijdag. En dan komen we live vanuit de 538 kroeg. Kun je bij zijn? Wij regelen de hapjes, de drankjes. De artiesten zijn erbij.
2: Het is altijd feest.
0: Het is altijd feest.
2: En die hapjes, hè, daar wil ik dan toch nog even de nadruk op leggen.
0: Doe eens
2: even. Het is niet zomaar even een euro-shopper. Dat bestaat niet meer. Maar die kwaliteit bitterbal. Dat zijn echt, is de crème de la crème.
0: Crème de la crème, beste van het beste. Hebben we voor je geselecteerd. En er is altijd een fantastische line-up. Er komen leuke artiesten. En vooral de gezelligste luisteraars van Nederland. Dus meld je even. Ga naar 538.nl/acties. En lukt het niet om er volgende week bij te zijn. Wat ik me niet kan voorstellen natuurlijk. Dan is het sowieso goed om even te luisteren. Want volgende week maak je kans op tickets. Voor de Vrienden van Amstel Live.

0: Ik denk dat ik degene heb gevonden die het allerzwaarst heeft met de warmte. En het is Maartje.
1: Ja, ik denk dat je gelijk hebt.
0: Ik zag een fragment van Omroep Brabant, waarin de cameramensen eventjes bij Maartje kwamen kijken. Dit is Maartje.
2: Nou, we zijn nu in mijn woonkamer. Nou ja, ik kan niet zeggen dat het een sauna is. Ja, nee, ik loop helemaal te hijgen. Het is gewoon niet te doen. Ik kan gewoon niet meer functioneren. Ik slaap super slecht. Het geeft ook heel veel stress. Ben aan het solliciteren, maar ja, dat is gewoon onmogelijk. Maar deze zitten ga ik mijn huishouden niet doen. Dus dan blijft het maar liggen. En dan stapelt het op en dat is gewoon om te huilen.
0: Ja, het is echt zielig natuurlijk, hè?
1: Ja. Ja, en uit het leven gegrepen, want we voelen het allemaal. Maar ja, niet zo erg als Maartje.
0: Nee, Maartje is die spant wel de kroon, hoor. Ik ga zo meteen even proberen te bellen met Maartje. We hebben namelijk een nummer gevonden dat van Maartje lijkt te zijn. We moeten even checken of dat ze er nog is eigenlijk. Want dit gaat wel ver, hoor.
1: Dit is ver.
0: Dat zometeen en zometeen ook het nieuws van Eva.
3: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
4: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina Lang Lekker Liter pakken? 2 plus 3 gratis. Alle Unox soep en zak, ook 2 plus 3 gratis. En alle AH barbecue worsten, nu 1 plus 1 gratis.

0: Sunset. Armin van Buuren, live met John Summit. Face-to-face in Polen. Morgenavond, 9 uur, op Radio 538. Dance Department.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
2: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
5: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
6: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
7: Sorry, het is WK.
8: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
9: Voordat zondag de Grand Prix van Oostenrijk losbarst, begint jouw Formule 1 zondag op Kijk. Formule 1-iconen Olaf Mol en Jack Ploy praten je helemaal bij. Over de laatste ontwikkelingen in de paddock, de slimste strategieën en natuurlijk, wat kan Max Verstappen dit weekend in Oostenrijk? GP-voorbeschouwing met Olaf en Jack. Zondag live om 2:50. Exclusief en gratis op Kijk. Download de app.
10: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
13: ANWB en gaan.
14: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
15: Ik heb letterlijk niks.
16: Het gaat de hele dag regenen, hè?
17: Nee, ik heb geen regenjas.
16: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
18: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
19: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Kersen, bak van 500 gram, voor maar €2,49. En een Calibra Goa XXL, een kleurrijke hangplant, voor €10. Een fijn en voordelig weekend, Castilla, van Jumbo.
20: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
21: 538 Nieuws.
22: 7 uur.
23: Goedenavond, ik ben Eva Vloon. De stikstofplannen van het kabinet zijn pijnlijk voor veel boeren en tuinders, zegt hun belangenclub LTO. Daarnaast vraagt hij zich af hoe al die maatregelen ervoor gaan zorgen dat er ook echt minder stikstof wordt uitgestoten. Natuurclubs zoals Greenpeace zijn wel positief. Eindelijk komt er schot in de zaak, zeggen ze. Er is een kind van 7 hoog naar beneden gevallen in Rotterdam. Het zou gaan om een kind in de basisschoolleeftijd en het ligt nu in het ziekenhuis. Hoe het zo mis kon gaan is nog onbekend. De regionale omroep schrijft dat het kind eerst op een parasol viel en daarna in de bosjes. Het aantal ambtenaren met een managementbaan kan best omlaag, vindt staatssecretaris Van den Burg. En daarom komt hij in actie. Nu is de helft van de ambtenaren manager en dat moet een derde worden. Van den Burg wil kijken of AI hun werk kan overnemen. En de bekende Oranjebus heeft een flinke rit voor de boeg. De volgende WK-wedstrijd van Nederland is namelijk in Guadalupe in Mexico. En dat is zo'n 1800 kilometer rijden vanuit Kansas City. Maandag is die wedstrijd al, dus dat wordt flink doorkarren. Ik heb het weer nog voor je. Kans op onweer vanavond, maar vannacht blijft het warm. Morgen kan het ook wel weer tot 38 graden worden. En op sommige plekken geldt dan ook weer code rood. En tot zover het 538 nieuws.
0: Dan het verkeer. Eén vertraging vind je op de A1 tussen Hengelo en Osnabrück voor de Nederlandse grens. 5 minuten. En er zijn 2 flitsers. Eentje op de A1. Dat is tussen Eemnes en Amersfoort bij Hoogland 37.1. En op de A1 tussen Hengelo en de grens met Duitsland bij Deurningen bij hectometerpaal 164.0.
7: It's playtime.
21: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
22: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
24: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
25: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
21: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
26: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar Odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
27: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
28: Morgenochtend vanaf 9 uur.
29: De 1000 grootste hits uit de 90's.
28: De 538 90's top 1000.
29: Bas en Dylan.
0: Zijn we, het is 4 minuten over 7. Welkom op je vrijdagavondshow met Somber Homewrecker. En zometeen

0: Damiano David en Talk To Me.
1: 538, Bas en Dylan.
0: Ik denk dat wij het grootste slachtoffer van de hitte hebben gevonden. Ik denk het echt. Ik zag een filmpje voorbij komen van Maartje. Die werd bezocht door Omroep Brabant.
2: Nou, we zijn nu in mijn woonkamer. Nou ja, ik kan niet zeggen dat het sauna is. Ja, nee, ik loop helemaal te eigen. Het is gewoon niet te doen. Ik kan gewoon niet meer functioneren. Ik slaap super slecht. Het geeft ook heel veel stress. Ben aan het solliciteren, maar ja, dat is gewoon onmogelijk. Met deze hitte ga ik mijn huishouden niet doen. Dus dan blijf ik maar liggen. En dan stapelt het op en dat is gewoon om te huilen.
0: Ja, en ik denk dat er veel mensen zijn die dit herkennen. Ja. Mensen die voornamelijk op bovenverdiepingen wonen met schuine daken, met heel veel glas. Ja, het is gewoon heel taai. Maar ik zag dit en ik dacht, we moeten even checken of het goed gaat met Maartje. Maartje?
3: Ja, hoi. Ja, hij leeft nog.
4: Oh, ja, dat is wel fijn om te horen.
0: Dat is fijn om te horen. En kijk, dit is een filmpje van gisteren. Dit is waarschijnlijk wat eerder opgenomen nog. Het is, vandaag is het absoluut de allerwarmste dag van de week. Hoe hou je het uit?
3: Ja, ik zit nou naar mijn slaapkamers. Die zit beneden. Ik heb een etagewoning. En ik gooi om de enkele minuten weer een handdoek nat in mijn vriezer. En die gooi ik maar even over me heen. Ja, en verder eigenlijk gewoon vrij weinig doen. En mijn kat ligt ook op apengapen. Dus dan ben ik ook zo zielig voor de beestie.
0: Ja, ach, wat erg.
3: Maar ja, dan ben ik toch de gelukkige, zeg maar. Ik woon niet alleen, of in ieder geval. Ik ben wel alleenwonend. Maar ik heb heel veel buren die hier ook wonen. En die zijn lichamelijk ook niet goed aan toe. En misschien ook zeg maar psychische dingen. Maar goed, daar gaan we het misschien zo wel even over hebben.
0: Ja, maar waarom, waarom blijf je dan toch thuis als het zo slecht uithoudt?
3: Nou, ik ben gisteren, ik ga vaak inderdaad wel, moet ik mijn huis ontvluchten? Dat is het ook gewoon, het is echt ontvluchten. Gisteren ben ik zelfs nog naar de kust gegaan, ben ik in de buurt van. Modesteen, Molhoek, ben ik aan de zee geweest.
0: Ook nog, ja.
3: En omdat daar heb je de koele zeelucht. Mm-hmm. En zelfs daar werd ik herkend door een knul van 17. Dus als je nog luistert met je blauwe broek. Okay. Nou ja, ik ben nou op de radio, maar goed. Maar het is ook gewoon, je moet je huis ontvluchten. Terwijl je eigenlijk ook nog zoveel andere dingen moet regelen. Ik bedoel, naast dat ik ook aan het solliciteren ben, heb ik ook een vader met dementie. Daar moet ik ook de zaakjes voor geregeld hebben.
0: Maar het is in ieder geval, zeg maar kort samengevat, het is een hele hoop. En je kan het er niet bij hebben dat het zo ongelooflijk warm is. Maar er was een duidelijke boodschap in de video van Omroep Brabant. Er is een wooncorporatie die moet er iets aan doen, maar ze doen niks, toch?
3: Ja, klopt. We zijn de koning nou met al die andere buren die ook vanaf het begin af aan hier wonen al bijna 9 jaar. En ieder jaar meewe inderdaad van, het is hier veel te warm. Want als het hier 17 graden buiten is en de zon die schijnt is al volop onze grote dakramen, dan wordt het wel uit een broeikas.
4: Want het probleem zijn die grote dakramen dus eigenlijk.
3: Nou ja, eigenlijk gewoon dat er gewoon geen oplossing komt vanuit Trudeau. Of in ieder geval dat ze wooncoöperatie, sorry mensen. Maar dat is het grote probleem. Want wij mailen ieder jaar. We geven inderdaad tips, trucs. Kijk, als dat vervangen wordt door dat glas. Of een airco komt. Maar of zo.
0: Nee.
3: Dan is het gewoon leefbaar. Maar dit is nou gewoon niet meer leefbaar. Nee. En er komt gewoon niks.
0: Ja, dat is
3: en ik had vandaag een lullig mailtje teruggekregen van, we begrijpen dat de huidige hoge buitentemperatuur voor veel warmteoverlast en woning kunnen zorgen. Bla, bla, bla. En dan denk ik van daar kan je toch gewoon helemaal niks mee.
0: Ik moet eerlijk zeggen dat ik heb er ook weinig kaas van gegeten. Ik weet niet wat de rechten zijn en zo. Maar goed, je hebt het nu op Radio 538 gezegd. Je hebt het op Omroep Brabant gezegd. Volgens mij kun je niet harder roepen. Er zijn heel veel mensen die hier last van hebben. Je gaf al één tip. Handdoek in de vriezer. Heb je nog één andere tip voor mensen? Ik bedoel, jij bent eigenlijk een soort proefkonijn. Ik bedoel, je zit echt in een soort kas.
3: Ja, precies. Ik zou inderdaad gewoon je mond open trekken, inderdaad. En als je het niet op de ene manier...
0: maar ik bedoel voor de warmte. Je mond open trekken.
3: Ja, oké. Okay, echt op dit moment. Ja. Niks doen.
0: Niks doen.
3: Op bed zitten. Okay. En, of in je badkamer. En niks doen. Okay. Ja, dat is natuurlijk niet wat je kan.
0: Ja. Maartje, dankjewel. En heel veel... Heel

0: 538, hoorde Kevin Little en Turn Me On. We zijn er vandaag mee begonnen. De 90s top 1000. En morgenochtend, dan moet je er vooral voor terug zijn. Want het is echt, ja, ik vind het echt genieten. Het is, nou ja, even, eigenlijk voor jou is het nog een bewustere trip down memory lane dan voor mij.
1: Ja, ja, nee, zeker. Dit is echt de muziek van toen ik een kindje was. Dus dat vind ik wel heel erg gezellig om dat allemaal weer te horen.
0: Nou, leuk. Ik zou zeggen, gooi morgen die radio aan. Je kan toch niks anders doen op je zomerse dag. Dus morgen hier zijn voor de 90s top 1000.

0: Miles Smith, Niall Horan en Drive Safe. En zometeen in de vrijdagavondshow het nieuws van Eva. Wat heb je?
1: Nou, we hebben net iemand gehad die heeft veel last van de hitte. Maar ik heb zo mensen die hebben last van de gevolgen van de hitte. Cryptisch, maar het is interessant.
0: Want het is ongeveer hetzelfde, toch? Dan heb je toch ook last van de hitte als je last hebt
1: van de hitte? Nee, dan heb je echt last van de hitte. Maar deze mensen hebben last van de gevolgen van de hitte. Dus dat de dingen bijvoorbeeld niet doorgaan.
0: Oh, ja, precies. Oké. Okay. Ja, nee, ik heb er zin in, hoor.
1: What it is.
0: En zometeen ook in het huis

0: De superster. It don't matter if you're black or white. De boy bands. Everybody. En de DJ's. I wanna see the rainbow high in the sky. Superster, boy bands, DJ's. Je hoort ze allemaal. In de 538, 90's, top 1000. De 1000 allerlekkerste hits uit de jaren 90. Morgenochtend vanaf 9 uur. De 538, 90's, top 1000.
1: Fans van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
2: Dat gaan we vieren.
1: Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi.
5: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor 4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
6: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
8: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
9: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
10: Doe maar iets sterks, voor papa en mij.
11: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
12: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
11: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
13: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied.
14: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
15: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
16: Ja!

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp alleen dit weekend nog je kans met het Bavancia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
3: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
4: Precies! Worstje?
3: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
4: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom.
3: Nee,
4: meerdere
3: nee,
4: worstjes.
3: Dankjewel.
4: 20
3: worstjes. Ik hoef geen worst.
4: Neem nou gewoon even een worst, lekker man. Dit is een gigantische aanbieding.
3: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
4: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
3: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.

0: Ondernemer? Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: De vrijdagavond van 538. Bas
3: en Dylan. Het is 8:02. Eva heeft het nieuws.
4: Ja, het zal je maar gebeuren. Heb je maanden voorbereid om een bruiloft te organiseren en dan is het eindelijk zover.
3: Ja.
4: Wordt het code rood en dan, ja, dan is de kans groot dat je het kan afblazen. Nou, het is helaas werkelijkheid geworden voor veel stellen vandaag. Want dat wist ik niet, maar 26 juni 2026, wat het vandaag is, is een hele mooie datum. Dus heel veel mensen wilden op deze dag trouwen. Want het is 26-2-2026. Nou ja, dat is melodieus natuurlijk.
3: Nee, zeker.
4: Ik heb al bij verschillende media verhalen gelezen van ontzettend teleurgestelde mensen. Ene Kim die zegt bij het AD dat ze in tranen is. En een ander stel zou in een kas gaan trouwen. Nou, ja, dat moet je natuurlijk helemaal niet willen nu.
3: Maar zou je, kijk, eigenlijk is elk scenario niet relaxed, toch? Want stel je laat het wel doorgaan en alles verpietert door de warmte, dan is dat voor altijd de dag waar je het mee moet doen. Dan...
4: Nee, ik snap de teleurstelling heel erg, maar ik denk met dit weer trouwen, ja, voor je gasten, stel je hebt een oma die moet komen,
3: ja, maar het is gewoon
4: wil
3: erger.
4: Komen, ja, dat gaat gewoon niet. En zo'n jurk is vaak warm, zo'n pak is nog warmer.
3: Ja.
4: Dus ja, als
3: maar
4: je
3: wat
4: dat
3: had
4: ook...
3: jij gedaan? Jij bent vorig jaar getrouwd, afgelopen zomer. Wat had je gedaan? Als het zo...
4: Ja, ik had het lot laten... Ja. Ja, ja,
3: wanneer geef je die call? Kijk, ik snap dat een DEFCON op een gegeven moment met de gemeente schakelt en een hele organisatie allemaal crisisberaad heeft. Maar ja, bij zo'n bruiloft moet je toch zelf beslissen.
4: Ja, lijkt me heel moeilijk.
3: Ja.
4: Lijkt me heel moeilijk. Wat ik ook wel grappig vond, was dat er één stel, dat kon ook allemaal niet doorgaan. En die zeiden dat ze van tevoren zaten de hele tijd weer apps te checken. Zoals je doet voor je bruiloft, dat herinner ik me ook nog wel.
3: Ja.
4: Of het niet ging regenen.
3: Ja.
4: Nou ja, dat gaat het in ieder geval.
3: Nee, dat is dan goed nieuws.
2: Morgenochtend vanaf 9.

0: Mocht je vaker naar de ochtendshow luisteren bij 538... dan heb je ze al gehoord als smulschijf. Daar zijn ze al veelvuldig voorbij gekomen. Eigenlijk is het een beetje, weet je, de jeugd van tegenwoordig. Goldband, Sonjeu, alles in de blender. En dan kom je uit bij Flair. Tenminste, ik weet niet of het kan zijn. Misschien is het een belediging voor deze gast als ik dit zo zeg. Is het een belediging?
1: Ja, je noemt een paar leuke namen op.
0: Oké, okay, dat is
1: goed. Alleen maar goed.
2: En dan zijn jullie jong en hip.
0: Dat is zo. In de studio, Flair!
1: Yes! Woehoe.
0: Ja, jongens, wat cool om jullie hier te hebben.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Dit is echt een soort 538-ontmaagding.
1: Ja, ik zei het net al inderdaad. Ja.
3: Flinke ontmaagding. Ja.
1: Ik ben er klaar voor.
0: Dat is een bittere pil. Hey, voor degene die jullie nog niet kennen, wie of wat is Flair?
1: Nou ja, Flair zijn drie fucking goede vrienden die samen muziek maken en het gewoon willen laten lukken op een zo breed mogelijke manier. We willen gewoon echt de top halen en we gaan het ook doen.
0: Ja, nou ja, sowieso. Je bent echt op de goede weg. Wat, ja. Hoe lang zijn jullie samen? Hoe lang doen jullie dit al?
4: Ja, wij zijn nu sinds 2020 of zo, ja.
1: Ja, twee jaar samen en anderhalf jaar verloofd.
4: Ja, mensen eromheen en we zijn er.
2: Maar jullie begonnen als vrienden?
1: Ja,
2: dat zijn jullie nog steeds, hoop ik. Maar...
1: Zeker, ja.
2: En waar kennen jullie elkaar van dan?
1: Ja, wij woonden gewoon allemaal bij elkaar in de buurt. En toen was het een beetje zo van, ja, oké, jij maakt ook muziek, ik ook. Er waren niet heel veel mensen die dat deden in onze leeftijd. En
4: heb je elkaar wel snel gevonden?
1: Was het al snel van, oké, laten we dat samen doen.
3: Ja. Het begon natuurlijk altijd een beetje als een grap. Ik denk bij veel mensen zoiets. Uiteindelijk kwamen we erachter dat we er toch best wel gevoel voor hadden.
1: Ja, ja.
3: Toen namen we het al heel gauw, heel serieus. En,
1: we gingen eigenlijk één keer met z'n drieën gingen we naar de studio. En toen zeiden we eigenlijk gelijk daarna van, willen wij nog met andere producers werken? Nee. Wil jij nog met andere vocalisten werken? Nee.
3: Nee.
1: Laten we dit met z'n drieën gaan doen.
3: Ja, vet.
1: En sindsdien zijn we gewoon gaan rammen.
0: Ja, dus een lekker voorstelrondje. En uiteindelijk stonden jullie vorige week gewoon op Pinkpop.
3: Zeker.
0: Ja. Hoe was dat?
3: Dat was heet.
4: Heel heet.
0: Dat is wel van, ja.
3: Dat was leuk. Ja.
1: Wow.
3: We stonden op die nieuwe Sun Stage. Ja. En dat was wel weer even voor ons. Wij zijn ook heel veel bandshows gewend. Dus dat was weer even ouderwets op de, hoe heet dat,
4: deze
3: staan en op de tape. Maar het stond helemaal vol, wij waren de eerste act. Hadden wij eigenlijk niet verwacht dat het zo vol zou staan.
1: Ja, ja. En je weet nooit of het dan vol staat of niet, maar mensen kwamen wel echt naar ons gewoon om ons te checken. Dus dat was gewoon een goed teken. Ja,
0: vet.
3: Superleuk.
0: Vorig jaar hadden jullie een plaat uit, Zomer.
1: Ja.
0: Dat is
1: twee jaar geleden
0: alweer. Maar dat is op zich ook wel toepasselijk voor deze periode. Hoe gaan jullie om met deze gigantische hitte?
1: Wij wonen op
3: Scheveningen.
1: Ja. Oh,
3: nou ja, zij wonen er heel dichtbij. Dus je kan gewoon alleen. Je hebt elke minuut van de dag heb je zin om te zwemmen. En dat kan gewoon. Dus dat is top.
0: Ja, dat is wel lekker. Ja.
3: Ja.
0: Wat is dat ding met gasten uit Den Haag, Scheveningen, uit die regio?
1: Zit in het water.
0: Ja. Dus hoe kan dat nou?
3: Als je gewoon vaak genoeg in de Noordzee zwemt, daar zo rond Scheveningen, dan word je opeens heel talentvol.
1: Ik denk gewoon oprecht dat Aga wel een bepaalde sfeer en een bepaald gevoel heeft. Waardoor je gewoon best wel gewoon waardoor er meer gewoon veel mensen creatief zijn en waar veel mensen gewoon
3: elkaar ook respecteren,
1: met elkaar zijn,
3: supporten,
1: ja, dat ook supporten en daardoor kunnen veel mensen denk ik gewoon wel iets bereiken.
0: Is het ook een beetje community in de zin van kennen jullie die gasten ook?
1: Ja, zeker.
3: Ja,
1: iedereen kent elkaar, iedereen die muziek maakt kent elkaar, iedereen gunt elkaar alles. Dus dat is wel.
0: Is een soort appgroep of zo met.
1: Er is een hele grote appgroep met 200 mensen met mensen uit Aga die muziek maken.
0: Is dit echt zo?
1: Nee, bij
0: DJ's is het altijd leuk idee.
1: Laten we het opzetten.
3: Ja, laten we beginnen.
0: Ja, en dan willen we volgende week, of volgende keer dat jullie zijn, willen we de Juice horen.
3: Ja, toch?
0: Lijkt me een mooie deal. Het nieuwe liedje wat jullie hebben heet Door het Oog van de Nacht. En die gaan jullie zo meteen live doen. Dus ik zou zeggen, wij draaien nog even een liedje.
3: Ja.
0: Ga richting de 538 Live Stage. Kan niet wachten.
3: Let's go.
1: Come on.

0: Goed zeg. Het is nieuw. Het is van Bakermat. Rani zit erop. I Love Live. Het is Radio 538. Vrijdagavondshow. En we gaan richting de live stage.
1: De 538 live stage.
0: Want dit zijn de zomerse vibes die we in 2026 kunnen gebruiken. Door het oog van de nacht ga je live horen van onze vrienden van Flair. Zijn jullie er klaar voor, jongens?
2: Yes.
3: Sowieso.
0: Wat lekker zeg. Zullen we even applaus doen?
2: Laten we het doen.
0: Dit is Flair! Woo!

0: Yes! Flair!
1: Ah, waanzinnig. Lekker, lekker, lekker.
2: Hey, dankjewel. Ik vind het echt heel cool.
1: Tom, man.
2: Ja, ik heb
1: man.
2: Wat een energie om te zien. Ik wil dit echt een keer op een festival zien.
3: Jullie stonden vorige week. Het was hier nog vet, maar.
2: Ja, jullie stonden vorige week dus op Pinkpop. Gewoon eventjes, kijk, dit is toch de mainstream doorbraak van Flair. Laten we het alvast zo noemen.
0: Laten we het doen.
2: Wat is de stip op de horizon? Wat is dat ding wat jullie zo graag willen?
0: Alles groot, joh. Ziggo Domes.
1: Alles domineren gewoon.
0: Mainstage Lowlands. Het kan ons niet gek.
1: Gaan het laten lukken ook, toch?
0: Nummer 1 hits.
2: Waanzinnig. Gaan we jullie aanhouden. Thanks voor de komst, jongens.
0: Yes, dankjewel.
1: Jullie bedankt.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
5: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
6: Dat gaan we vieren.
5: Zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Dat gaan we vieren.
5: Aldi.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
6: Dat gaan we vieren.
5: Dus nu naar Aldi.
9: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: 1 jongen. 2 eieren. 100 gram bakmeel, boter en suiker. Een halve theelepel vanille-extract en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
12: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
13: De hits van 538, overal in Nederland.
14: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
13: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538.
14: Check voor alle info en boekingen 538.nl/on-tour.
15: Jouw hits, jouw 538, Radio 538.
16: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
17: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij
18: Fomar, voordeelmarkt.
19: Fomar, voordeelmarkt.
20: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
21: Kom maar verder.
20: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
21: Hij is weer klaar.
20: QuickFit en weer verder.
22: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
23: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel perimenopauze mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
24: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
25: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
24: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkjoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
2: 538 Nieuws. 8 uur.
3: Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Er gaan zoveel treinen kapot door de hitte dat de werkplaats het niet meer kan bijbenen. Zeker tot en met dinsdag moeten reizigers daarom rekening houden met vertragingen en uitval. De NS reed al met een aangepaste dienstregeling vanwege het weer. Er worden nog 50.000 mensen vermist in Venezuela na de aardbevingen van gisteren, schat de VN. Het wordt lastig om ze te vinden. Venezuela doet wat het kan, maar zit ook te wachten op reddingswerkers uit het buitenland. Er zijn tot nu toe meer dan 900 doden gevonden. Er komt statiegeld op melk- en sapflessen. Minister Van Veldhoven werkt aan een plan daarvoor. Voorwaarde is wel dat er maatregelen komen om geen problemen met de hygiëne te krijgen, zoals bij flessen waar eerst zuivel in zat. En Max Verstappen hoopte dat zijn auto het beter zou doen na een update, maar daar was nog weinig van te merken tijdens de trainingen in Oostenrijk. Hij reed de vierde tijd in de eerste en tweede sessie. Kimi Antonelli was nog weer de snelste. Het weer dan nog. Sorry, dit was even niet aan het floreren.
4: Nee, maar dat maakt helemaal niet uit.
3: Maar ja, wie noemt iemand dan ook Kimi dan Antonelli?
4: Ja, precies.
3: Hé, hey, kans op onweer vanavond, maar vannacht blijft het lekker warm. Morgen 38 graden opnieuw en op sommige plekken geldt dan weer code rood. Tot zover het 538 nieuws.
4: Goh, dan stijgt die hitte hier toch net.
3: Ja, ik ben alvast aan het bevallen, denk ik.
4: Het verkeer, geen vertragingen. Wel nog flitsers. Eentje op de A1 tussen Eemnes en Amersfoort bij Hoogland. 37.1. En op de A1 tussen Hengelo en de grens met Duitsland bij Deurningen. 164.0. A2 in de richting van Utrecht bij Baanbrugge. 42.9. En op de A4 tussen Leiden en Amsterdam bij Amsterdam. 2.1. A16 in de richting van Dordrecht. 37.2. En op de A16 tussen Dordrecht en Rotterdam. 35.6. A28 Zwolle Amersfoort bij Nijkerk. 34.6. En de laatste op de A59. Tussen Den Bosch en Breda bij Waalwijk. Hectometerpaal is 115.3.
21: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
26: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
27: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
28: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg er een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
29: Laat die wasmachine maar draaien hoor! Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar
30: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
31: 538.
32: Morgenochtend vanaf 9 uur.
33: De 1000 grootste hits uit de 90's.
32: De 538 90's top 1000.
4: Zometeen een gloednieuwe editie Kip of Ei, waar je het 538 strandlager kan winnen. Is dat even lekker? Eerst hoor je Bibi Rexha.

0: otra vez.
1: Luis Fonsi en Date la Vuelta. Zometeen doen wij ons favoriete spelletje. Dat heet Kip of Ei. En elke avond is de vraag exact hetzelfde. Namelijk, welk van de twee was eerder? We geven je twee opties. En het antwoord kun je insturen via de 538. Met vandaag, het is een beetje een thema. Wat was er eerder? Magnum of de Cornetto? Dat is het.
2: Allebei lekkere ijsjes waar ik zin in zou hebben.
1: Ja, waar heb je dan meer zin in?
2: Ik denk meer in een Cornetto.
1: Hoe kan dat nou? Je kiest toch dan altijd voor...
2: Nee, maar die heeft... Kijk, ze hebben allebei ijs en chocola. En die heeft ook nog een beetje koekje.
1: Ja, maar ik vind... Ja, oké. Okay. Ja.
2: En het is zo eentonige Magnum, hè?
1: Ja, maar de Cornetto heeft toch al... Op een gegeven moment is dat lekkere met die krokante chocola aan de bovenkant is weg. Nou, daar gaat het dan.
2: Daar gaan we nog even over steggelen.
1: Precies. De vraag is dus, wat was er eerder? Magnum of Cornetto? Duik in de 538-app en stuur het woord Magnum of Cornetto. Welke bestond eerder? Dan maak je kans op een 538-strandlaken. En we hebben er eventjes op proef gelegen. Die wil je sowieso winnen. Kom maar door. Magnum of Cornetto?

0: Elke dag dezelfde vraag. Welk van de twee was eerder? Maar de opties die verschillen uiteraard. Anders dan zou het heel makkelijk worden. Wat was er eerder? Magnum of de Cornetto? We gaan naar de telefoon, want daar is Priscilla.
1: Hallo.
0: Ja, hallo. Hi. Hoe breng jij deze bizar warme dag door?
1: Op het balkon, in het zwembad. Maar zo min mogelijk doen.
0: Heb je een zwembad op je balkon?
1: Ja, een kleintje.
0: Oh, wat heerlijk. Wat lekker. Maar je zit dus wel buiten.
1: Dat wel.
0: Dat wel. Oké. En snoep je dan ook af en toe een ijsje? Of ben je daar niet zo van?
1: Ja, tuurlijk.
0: Tuurlijk. Vandaag ging Kip of Ei dus de vraag. Wat was er eerder? Magnum of Cornetto? En wij duiken even de geschiedenis in. Laten we dan eens starten met de Magnum. Het ijsje ontstond bij Frisco in Denemarken als luxe ijs voor volwassenen. Magnum was vooral een alternatief voor schepijs, zodat het makkelijker mee te nemen was. Wereldwijd worden jaarlijks meer dan 1 miljard Magnums verkocht. Dan Cornetto. Wat letterlijk betekent klein horentje. Dat wist ik niet. Ik wist dat echt niet. De Cornetto werd ontwikkeld in het Italiaanse Napels. En het lekkerste van de Cornetto is dat chocoladepuntje onderin natuurlijk. Is heel praktisch. Is namelijk een oplossing tegen zompigheid. Wat? Is helemaal niet per se voor de lekker.
2: Nou, ja. En dan is het ook nog lekker.
0: Ja, en toen zat ik dus te denken. Bij pizzadoos hebben ze vaak zo'n plastic dingetje om dan de doos van de pizza af te houden. Ja. Als ze dat nou van lekker maken.
2: Zo.
0: Hé. Hey.
2: Maar wat voor lekker is er zo hard?
0: Ja, kaas, weet ik veel wat.
2: Goed. Kaasstengel.
0: Wat was er eerder, Magnum of de Cornetto? Zeg het maar.
1: De Cornetto.
0: Heb jij toevallig een balans, even?
2: Ja, ik heb wel een balans.
0: Oh, nou,
2: die Cornetto van jou, die komt uit 1959. Uh-huh. En de Magnum.
0: Ja.
2: Uit 1989.
3: Nee! Yeah.
0: Hey, jij had het hartstikke goed.
1: Ja.
0: Was dit een gok of heb je gegoogeld?
1: Nee, een gok met mijn vriend samen.
0: Nou, wat een goede gok. Hey, ik zou allemaal loten kopen voor dingen en zo. Wat een geluk. Gefeliciteerd, je krijgt van onze strandlaken.
1: Dankjewel, dat lukt.
0: En geniet in het zwembadje, hè?
1: Dat zal lukken.

0: Janis Blue en Edge of Desire. Het is vrijdag. Dat betekent dat we zometeen, mogelijk, ik weet niet of de hitte toestaat, een huisje voor een beestje gaan zoeken.
1: Nee, juist in deze hitte hebben er beestjes een huisje nodig. Ja, dus zeker.
0: Je hebt er zometeen een.
1: Ik heb er zo een.
0: En is er een soort tipje van de sluier of zo?
1: Nou, zijn naam is echt precies het tegenovergestelde van het weer van nu.
0: Sneeuw. Snow. Ijsbal.
1: Nee, je was heel goed.
0: Sneeuwbal.
1: Maar daar ga ik nog niet in.
0: Sneeuwbal.
1: Nee. Ik zeg het zo wel, maar je zat dichtbij.
0: Oh, leuk. Dat en je hebt zometeen het nieuw.
1: Ja, hoe vies het nou eigenlijk is om binnen je schoenen aan te houden.
0: Doe ik altijd.
1: Nou, dat is, ga je zo wel even wat horen.
0: Ja, zo, hè? Ik kan niet wachten, hè. Oh. Oké. Okay.

0: het IJ.
1: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
2: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
5: Maak je huis schoon en fris met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti-ontvetter, spray plus navul, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
7: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
8: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: Costa del Corting. De dikste deals van Makita, Hartman, Colombia en meer. Alleen op iBoot.com of in onze app.
14: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
15: Sorry, het is WK.
16: Met waanzinnige WK-deals. Score nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469.
17: Mediamarkt. Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1 plus 1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
18: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
20: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
21: Wow!
20: Is binnen 3 minuten geregeld.
21: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
20: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
19: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
22: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
23: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
24: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
25: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
26: De vrijdagavond van 538.
27: Bas en Dylan.
28: De seconde af is het 8:30 en we hebben het nieuws van Eva.
29: Ja, hoe vies is het nou eigenlijk om binnen je schoenen aan te houden? Bij de BBC hebben ze dat eens uitgezocht. Ze hebben monstertjes laten afnemen van schoenen die gewoon iedere dag gedragen worden. Die hebben ze op kweek gezet en na 24 uur gekeken van wat groeit daar dan uit. Nou, toen kwamen ze met hele moeilijke bacteriën, maar het kwam erop neer. Niet goed. Heel vies. Okay. Er zaten allemaal dingen in waarvan als je een beetje een zwak immuunsysteem hebt, heb je zo een longontsteking of bloedvergiftiging te pakken.
28: Oh, dat is helemaal niet goed.
29: Dat is helemaal geen mooi nieuws. En die bacteriën die kunnen ook wel een paar dagen in je huis overleven. Dus het is ook zo dat als je denkt van nou ja, oma komt, maar ik heb 4 dagen geleden die schoenen in huis aangehad. Dan wil dat niet zeggen dat ze al weg zijn, de bacteriën. Ja. Maar jij doet dit. Jij houdt de schoenen aan in huis.
28: Ja, maar ik denk dat het een soort opvoeding ding is of zo. Mm-hmm. Want mijn vriendin die vindt het afgrijzelijk. Die zegt, trek die schoenen nou eens uit. Dan zit ik gewoon op de bank lekker tv te kijken met mijn schoenen aan. En dat vindt zij heel irritant. Maar ja, mijn ouders thuis die hebben tegels. En ik weet niet, daarvan ik het altijd lekker lopen om dan mijn schoenen aan te houden.
29: Het zou wel koud zijn inderdaad.
28: Ja, wel vloerverwarming. Maar alsnog, maar dat loopt gewoon lekker dan op tegels. Ja, en dat is gewoon, dat is erin geslopen. Ik vind het gewoon lekker. Het voelt ook, als ik 's ochtends mezelf klaarmaak, ik hoef niet meteen weg. Dan nog trek ik mijn schoenen aan, want dan voelt het alsof ik er klaar voor ben, snap je? Tot die tijd voelt het toch alsof ik mijn pyjama nog aan heb.
29: Oh ja, nou ja, grappig gevoel.
28: Dat heb jij niet?
29: Mag er zijn. Nee, helemaal niet.
28: Oh. Maar ik vond het bij jou dan weer. Dan hadden wij, weet ik veel, een verjaardag of
29: oud en nieuw. Nee, was oud en nieuw. Ja,
28: dan gingen we dat vieren bij jou. Ja, en toch, maar dat loopt gewoon lekker dan op tegels. Ja, en dat is gewoon, dat is erin geslopen. Ik vind het gewoon lekker. Het voelt ook, als ik 's ochtends mezelf klaarmaak, ik hoef niet meteen weg. Dan nog trek ik mijn schoenen aan, want dan voelt het alsof ik er klaar voor ben, snap je? Tot

0: Dat was met Oud en Nieuw kwamen jullie allemaal langs.
1: Ja.
0: Alleen ik heb onderburen en die hadden net een babytje.
1: Ja,
0: en dan gingen er 40 mensen met schoenen staan stampen.
1: Die baby vindt het erg dat er boven zeg maar de vloer vies wordt.
0: Nee,
1: dit was voor jullie echt een manier om de vloer niet gehoord te maken. Want de dag ervoor was er geweld.
0: Ja, nee, dat was een mooie bijkomstigheid. Als het maar, maar het was omdat ik die baby niet wakker wilde maken. Ik dacht, dan hebben ze al last van al dat gestamp. Ja. En dan hebben al die mensen ook nog hakken aan. Want Dylan, die kwam met zijn rode jongensschoenen aan. Met bijpassende riem.
1: Nee, maar dat is dan toch erg. Je kan toch ook niet een première en dat mensen met een dresscode en dat mensen helemaal hun best doen. En dat je dan zegt, nee, je moet wel je broek aantrekken. Want dat gaat niet.
0: Nee.
1: Dat kan niet. Dat kun je niet doen.
0: Nee, nou, als we het gaan hebben over wat je niet kunt doen, dan kon die matchende broek-schoen-riem combinatie.
1: Die kon ook niet. Nee, dat was echt, zeg maar,
0: helemaal van zweten, merk je.
1: Ja,
0: zo aangevallen.
1: Zeg maar, in de categorie Hugo de Jonge viel dat een beetje. Dat was wel.
2: Morgenochtend vanaf 9 uur.
1: Daar houdt hij ze ook echt.

0: Het is een beestje die een huisje nodig heeft. Komen we zo op terug. Heel even naar Nico, want Nico die ziet een foto in de 538-app. Oh. Dat is toch even het benoemen waard. Die werkt in de ouderenzorg. En hij heeft een leuke theedoek om zijn hoofd gewikkeld. Oh. Omdat hij het een beetje warm heeft.
1: En verdikkie, dat staat hem goed.
0: Nou, dat staat hem goed. Het is een soort fashion statement. Ja. Dankjewel voor de foto, Nico. Tijd voor huisje voor een beestje. We zijn eigenlijk in december begonnen met toch een mooie samenwerking met de DOA in Amsterdam. Waar we heel veel dieren hebben gezien. Er zijn heel veel dieren die een dak boven het hoofd kunnen gebruiken. Misschien zeker met dit soort temperaturen. Eva, je hebt er weer eentje uitgekozen om in de spotlight te zetten.
1: Nou ja, en wat voor eentje. Het is geworden Snowy, de Amerikaanse Stafford. Het is een hele meneer van 5,5 jaar oud. En toen ik de mensen van het DOA vandaag even sprak om even door te nemen van, joh, wie is dat dan allemaal, die Snowy? Zeiden ze, nou ja, maar dit is echt een schatje. Toen dacht ik, Snowy, dat zal wel een witte hond wezen. Niet waar. Hij heeft wel wit, maar ook met grote bruine vlekken. Toen dacht ik, ja, waarom heet hij dan zo? Nou, dat is vanwege zijn frisse, vrolijke karakter. Uh-huh. Dus dat is eigenlijk een hele leuke hond meteen al, hoor je dan.
0: Heel leuk.
1: Echte waterrat, speelt het liefst met ballen en stokken.
0: Oh.
1: Short Dylan eigenlijk.
0: Ja, nou, eigenlijk wel. Inderdaad.
1: Lekker zwemmen een beetje met de bal.
0: Ja.
1: Hij is op zoek naar iemand die ook een beetje een actieve lifestyle heeft en die ook wat ervaring heeft met het ras, de Stafford. Want anders gaat hij jou dingen leren, zeiden de mensen van DOA. Dat moet je niet hebben.
0: Okay.
1: Je moet wel een beetje de baas kunnen zijn.
0: Ja.
1: Nou, denk je nou, Snowy, dat lijkt me wel wat. Nou ja, moet je even Snowy de kans geven om zijn leuke kop aan je te laten zien.
0: Hij heeft echt een heel leuk kopje.
1: Ja, en die foto die vind je in onze story op 538 Avondshow. En er zit ook een linkje bij. En dan kom je eigenlijk op zijn eigen pagina van het DOA Dierenasiel. Vind je ook nog meer informatie. Als je dan nog enthousiast bent, en dat kan ik me eigenlijk niet voorstellen dat het niet zo is, dan kun je een afspraak maken om even kennis te maken.
0: Zo is het. 538 Avondshow op Instagram. Check de story. Daar zie je een foto van Snowy. En het is de moeite waard, hoor. Kijk eventjes. Snowy, 538 Avondshow. Dat zijn de enige dingen die je hoeft

0: Songs, This Girl. Het is Radio 538. Ik hoop dat je het een beetje volhoudt in die hitte. Helemaal zo meteen, want dan wordt het echt onweerstaanbaar om te dansen, denk ik.
1: Dat denk ik ook wel, ja.
0: Als Marnix de weekendmix doet, dan sta je te springen, hoor. Zometeen, na 9 uur, hoor je de 538 weekendmix. Tot die tijd, Afrojack en eerst Davina en Still Champagne.

0: fijne verjaardag.
1: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
2: Fans van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
3: Dat gaan we vieren.
2: Zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Dat gaan we vieren.
2: Aldi.
5: Op zoek naar een cocktailbar voor je tuinfeest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
11: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
12: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
13: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken. Paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten. Video checken. Even mijn ogen dicht. Muziekje. Tijdschriftje. Inlezen over wat te doen in
14: Brussel Zuid.
13: Hé, nu al?
12: Ja, reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
15: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
16: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
17: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
18: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
19: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
20: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
21: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
22: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
23: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
24: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
23: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
25: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
26: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: Albert Heijn.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
3: 538 Nieuws.
4: 9 uur.
5: Het dodental na de twee aardbevingen in Venezuela gaat nu al richting de 1000. Er zijn 920 doden geteld en tienduizenden mensen worden nog vermist. Reddingsoperaties kwamen maar moeilijk op gang door een gebrek aan goede spullen. Andere landen hebben hulp gestuurd, Nederland ook. In Almere zijn 3 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. 2 zijn er slecht aan toe. Politie heeft 3 mensen opgepakt, waaronder 1 van de gewonden. Wat de aanleiding was voor de steekpartij is op dit moment nog niet bekend. Het wordt misschien duidelijk in de verhoren. Rijkswaterstaat moet aan de slag op de A15 bij Gorkum, want door de hitte is daar het asfalt omhoog gekomen. Automobilisten worden nu al gewaarschuwd met borden en straks begint een noodreparatie en die gaat zeker tot morgenmiddag duren. Het zal dan extra druk zijn omdat de A15 ook al een omleidingsroute was voor werkzaamheden aan een andere weg. En slecht nieuws voor Orgel Joke. Ze zou naar Mexico gaan voor een optreden rond de wedstrijd van het Nederlands elftal. Maar dat gaat niet door. Het is de FIFA niet gelukt om het allemaal te regelen. Toch is een optreden op het WK niet helemaal van de baan. Als Nederland maandagnacht door is, speelt ze misschien in Houston. Vanavond wordt onweer verwacht in het zuidoosten van het land en daarbij kan het hard gaan regenen en waaien. Het koelt vannacht niet echt af. De temperatuur blijft schommelen rond de 20 graden en morgen opnieuw een hete dag, maar wel iets minder heet dan vandaag. En dat was het nieuws op 538.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
6: It's
7: It's playtime.
8: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
9: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op Sunweb.nl.
8: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
10: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
11: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
12: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1.

0: super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkbakkers. Anders grijp je mis.
1: 538. Morgenochtend vanaf 9 uur.
2: De 1000 grootste hits uit de 90's.
1: De 538 90's top 1000. 538 Weekend

Jamaican Bam Bam in de 538 Weekendmix. Goedenavond, Marlix hier. Gefeliciteerd, de eerste code rooddag heb je achter de rug. Morgen nog één. Maar gelukkig de hit van 538 om je af te koelen. Jax Jones, Teddy Swims, hoor je zo meteen naar Topic.

Jax Jones, You Don't Know Me in de 538 Weekendmix. Oh, wat een heerlijke start van mijn vrijdagavond, stuurt Romy in de gratis app van 538. Dit is de Weekendmix, de nieuwe van Alesso, One Republic. Hoor je zometeen ook Prospa, Clooney komen eraan. Naar Teddy Swims bij 538.

van Alesso, One Republic, In Your Eyes in de 538 Weekend Mix. Goedenavond, Marnix hier. Morgenochtend vanaf 9 uur tellen we verder naar de nummer 1 in de 90s top 1000. Tot die tijd, de Weekend Mix met nu David Guetta. All

0: actieacties voor een megalach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Nova!

0: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
1: Switch and score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Hallo, hier Stan weer van plintenfabriek.nl. Ben jij bezig met verbouwen? Zet de puntjes op de i met sierlijsten, vensterbanken, deurlijsten en natuurlijk plinten. Ga naar plintenfabriek.nl.
4: Plintenfabriek.nl.
5: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: Voor elke stijl de juiste afwerking.
4: Plintenfabriek.nl.
6: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
7: Hey, ben je er weer?
8: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
7: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
8: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
7: Ja, lekker.
9: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
10: Echt beetstreek.
6: Werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
11: Hey jij daar!
12: Heb je ook zo zin in vakantie?
11: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
12: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
11: Prijsvrij vakanties.
13: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
11: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
14: Altijd.

0: set. Armin van Buuren, live met John Summit. Face-to-face in Polen. Morgenavond, 9 uur, op Radio 538. Dance Department.
1: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
2: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Oh, wat een goal!
8: Goal?
9: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Weekend deal bij Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
12: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
13: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mutjomas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
14: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
15: Op zoek naar een volkszanger voor je sportclub? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
16: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
17: 538 Nieuws.
18: 10 uur.
19: In de Waal bij Tiel is een dode man gevonden. Er werd aan het begin van de avond groot alarm geslagen toen een zwemmer niet meer boven kwam. Er werd meteen een grote zoekactie op touw gezet. En na dik een uur werd hij gevonden, maar toen was het al te laat. Gisteren kwamen 3 zwemmers om het leven. In Schravendeel bij Dordrecht zijn spanningen door jonge statushouders die rotzooi zouden trappen en meisjes lastig vallen. De vlam sloeg in de pan toen een kwetsbare jongen werd belaagd. Andere jongens namen het voor hem op en dat eindigde in een massale vechtpartij en daarvoor zijn nu 5 mensen opgepakt. Personeel van een kinderopvang in Schiedam is op non-actief gesteld omdat ze naar huis waren gegaan terwijl binnen nog een kind was. Het jongetje van 1 lag te slapen en was over het hoofd gezien, meldt nu.nl. De ouders stonden voor een dichte deur en zijn er de politie in. De kinderopvang geeft toe dat de regels niet zijn nageleefd. En je moet er niet aan denken als zwangere vrouw. Bevallen in de auto als de weeën ineens beginnen. Maar het gebeurde vandaag wel op de N44 bij Wassenaar. Ze gaf in de verzengende hitte geboorte aan een zoon. De vrouw werd geholpen door ambulancemedewerkers en buurtbewoners gaven haar stukjes watermeloen. In Limburg vallen nu de eerste buien en die kunnen gepaard gaan met een harde wind en onweer. De rest van het land krijgt er straks misschien ook mee te maken. Het is op veel plaatsen plakkerig vannacht en morgen opnieuw een hete dag. En dat was het nieuws op 538.
20: Get ready for the OG.
21: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
17: Oranje. Costa del Korting. De dikste deals van Apple, Philips, Ariel en meer. Alleen op iBoot.com of in onze app.
18: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
20: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
21: Het beste team draagt elke dag Oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
22: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
23: Sorry, maar het is WK!
24: Met waanzinnige WK-deals. Score nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
25: De WK-spirit begint bij gal en gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en gal...
26: 538. Morgenochtend vanaf 9 uur.
27: De 1000 grootste hits uit de 90's.
26: De 538 90's top 1000. Op je radio.
28: Martin Garrix. Radio 538.
29: Hey, welkom bij weer een show op Radio 538. Ik hoop dat het goed gaat met jullie. Ik ben Martin Garrix en er komt een uur vol nieuwe muziek aan. Thanks voor het luisteren. Let's go.

0: top 1000. De 1000 allerlekkerste hits uit de jaren 90. Morgenochtend vanaf 9 uur. De 538 90s top 1000.
1: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
4: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij
6: Fomar, voordeel markt.
7: It's playtime.
8: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
9: Cassie, Canon, uitgerust op vakantie. Cassie, wat alleen vandaag. Nomad Outdoor, tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
8: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
10: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
11: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
12: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
17: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
18: De beste plek voor jou, NVM.
19: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
20: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dusty ontwetterspray, een fles van 1 liter voor maar €2,79. Of Dusty afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar €1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.

0: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout.
3: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
4: Gamma!
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
7: Voordat zondag de Grand Prix van Oostenrijk losbarst, begint jouw Formule 1 zondag op Kijk. Formule 1-iconen Olaf Mol en Jack Ploy praten je helemaal bij. Over de laatste ontwikkelingen in de paddock, de slimste strategieën en natuurlijk, wat kan Max Verstappen dit weekend in Oostenrijk? GP-voorbeschouwing met Olaf en Jack. Zondag live om 2:50. Exclusief en gratis op Kijk. Download de app.
8: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
10: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: Juist de potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland talvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
2: 538 Nieuws.
3: 11 uur.
4: Op plastic flessen voor sap en melk komt ook statiegeld, wil minister Stientje van Veldhoven. Ze wil zo voorkomen dat Europa over 3 jaar met strenge maatregelen komt. Volgens de wet moet 9 op de 10 plastic flessen worden ingeleverd, maar dat doel wordt bij lange na niet gehaald. Israël en Libanon hebben een nieuw akkoord gesloten over vrede. De exacte inhoud is niet bekendgemaakt, maar de Israëlische premier Netanyahu heeft er wel iets over gezegd. Als proef gaan Israëlische militairen zich terugtrekken uit Zuid-Libanon en krijgt het Libanese leger daar de controle. Op meerdere plekken zijn snelwegen afgesloten nadat het asfalt omhoog is gekomen door de hitte. Zo is de A59 bij Raamsdonk-Sfeer dicht voor een spoedreparatie en is er op de A15 bij Gorkum maar 1 rijstrook beschikbaar. En ook op de A270 bij Nuenen zitten er bobbels in de weg. En het concert Bij ons in Brabant, dat vandaag en morgen in het Philipsstadion in Eindhoven gehouden zou worden, kan toch doorgaan. Het wordt verplaatst naar maandag. Door de hitte was het feest eigenlijk afgelast, maar er is nu een last-minute oplossing gevonden. Wel is er nu maar 1 concert in plaats van 2. In Limburg vallen de eerste buien met soms harde wind en onweer. Vannacht is het klam met 20 tot 25 graden. Morgen weer heet met 28 graden aan zee tot 38 in het oosten. 'S Avonds krijgen we stevig onweer. En dit was het nieuws op 538. De

0: 30. Altijd laag.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
0: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
0: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
0: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
3: Hallo.
4: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
3: Ja hoor.
4: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
3: Tuurlijk.
4: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
3: Ja.
5: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
6: 538. Morgenochtend vanaf 9 uur.
7: De 1000 grootste hits uit de 90's.
6: De 538 90's top 1000.

0: knieën.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
3: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij PS5 vakanties.
2: Dus?
3: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
2: Ah, met superkorting.
3: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
2: PS5 vakanties.
4: Eén man. 30 boeken. 1 kast. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start je eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
5: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
12: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
13: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
14: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
13: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
15: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
16: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
17: Nova presenteert haar debuut-EP Rave Kit.

0: Weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
1: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met Ken.
2: Rave Kids.

0: Hornbach, er is altijd iets te doen.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
2: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Fans van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
2: Dat gaan we vieren.
1: Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi.
5: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
8: Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena. 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/theweeknd.
9: Fijne verjaardag.
10: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
11: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey, doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
12: Vergeet je niet in te smeren.
11: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
13: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
14: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
15: Maak je huis schoon en fris met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter, spray plus navel, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
16: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
17: Kom maar verder.
16: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
17: Hij is weer klaar.
16: QuickFit en weer verder.
18: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
19: Voordat zondag de Grand Prix van Oostenrijk losbarst, begint jouw Formule 1 zondag op Kijk. Formule 1-iconen Olaf Mol en Jack Ploy praten je helemaal bij. Over de laatste ontwikkelingen in de paddock, de slimste strategieën en natuurlijk, wat kan Max Verstappen dit weekend in Oostenrijk? GP-voorbeschouwing met Olaf en Jack. Zondag live om 2:50. Exclusief en gratis op Kijk. Download de app.
20: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
20: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: 538 Nieuws.
9: 12 uur.
12: Amerika heeft Iran toch weer aangevallen. Er zijn opslaglocaties voor raketten en drones geraakt, zeggen de Amerikanen. Ze noemen het een vergeldingsaanval voor een aanval op een commercieel schip bij de staat van Hormuz gisteren. President Trump zegt dat Iran daarmee het staakt het vuren heeft geschonden. Duizenden huishoudens in Tilburg zitten in het donker en zonder airco. De stroom is daar uitgevallen. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat het om een spontane storing gaat, waarschijnlijk ergens in een kabel. Ze hopen dat de storing rond deze tijd is opgelost. Het is nog nooit zo heet geweest op de Wadden als vandaag, zegt het KNMI. Op Terschelling werd het 33,6 graden. Op de Waddeneilanden is het doorgaans een stuk koeler dan de rest van Nederland. Op het vasteland ging het hitterecord er niet aan. Het werd 39,4 graden in Limburg. Het record staat op bijna 41 graden. En op het WK heeft Frankrijk gewonnen van Noorwegen. Het werd 4-1. Al in de eerste helft zorgde Ousmane Dembélé voor een hat-trick. En Senegal won met ruime cijfers van Irak. Die wedstrijd eindigde in 5-0. Frankrijk en Noorwegen zijn door naar de volgende ronde. Senegal moet nog even afwachten. Vannacht is het klam met 20 tot 25 graden. In het oosten en zuidoosten is er kans op een onweersbui. Overdag is het weer erg heet met 28 graden aan zee tot 38 in het oosten. 'S Avonds krijgen we stevig onweer. En dit was het nieuws op 538.
2: 538. Vanaf 9 uur.
17: De 1000 grootste hits uit de 90's.
2: De 538 90's top 1000.
17: Zomer op je radio. Lucas en Steve. Radio 538.
22: Yo, welkom bij een nieuwe Lucas en Steve Radio hier op Radio 538.
23: We hebben een vol programma. Een nieuwe social request. Gloed, nieuwe artiesten.

0: platen die wij hebben uitgekozen. En het is dan aan jou om te stemmen welke jij wil horen in de volgende Lucas & Steve Radio. Ook deze week hebben we dat weer gedaan. Er is weer veel gestemd. Dankjewel daarvoor. Dit is de Social Request.
1: Your

0: In Rotterdam mogen ook de komende dag geen grote evenementen doorgaan vanwege de hoge temperaturen. Het gaat onder meer om festivals en een hardloopwedstrijd bij de Kuip. In 4 provincies in het zuiden en oosten van het land geldt nog steeds code rood voor de hitte. In Rotterdam is het inmiddels code oranje. In Duitsland is het nog nooit zo warm geweest als de afgelopen dag. In de deelstad Saarland, vlakbij Luxemburg, gaf de thermometer 41,3 graden aan. Het oude record kwam uit 2019. Het blijft nog even heet bij onze oosterburen. De Duitse Weerdienst zegt dat het dit weekend 42 graden kan worden. Het OM in Noorwegen gaat in hoger beroep in de zaak tegen Marius Borg Høiby, de zoon van kroonprinses Mette Marit. Eerder deze maand werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder meer 2 verkrachtingen en het mishandelen van zijn ex. Het OM vindt dat te laag. Zij eist 7,5 jaar cel. En een gouverneur in Mexico is zo blij dat de wedstrijd Nederland-Marokko in zijn provincie wordt gespeeld, dat hij maandag heeft uitgeroepen tot officiële feestdag. Miljoenen mensen krijgen daar een dagje vrij. De gouverneur lijkt fan van oranje. Hij kondigt het nieuws aan met een oranje stropdas en droeg eerder ook al een shirt van het Nederlands elftal. Vannacht is het klam met 20 tot 25 graden. In het oosten en zuidoosten is er kans op een onweersbui. Overdag is het opnieuw erg heet met 28 graden aan zee tot 38 in het oosten. 'S Avonds krijgen we stevig onweer. En dit was het nieuws op 538.
1: 538. Vanaf 9 uur.
2: De 1000 grootste